Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaan.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
2: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
5: Thema, liefde in actie.
4: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
5: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
14: nofpc.nl.
16: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Zaken goed behouden, archieven vertrouwd vernietigd gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Tromeesje mij in beheining.
20: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Bosto deze week een stoere bouwradio winnen?
22: Om oeral naar huis harkje te kim.
21: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime codewoord terug.
23: Accu. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
24: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
25: Dit is RTV NOF.
26: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke dier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke diervragen kennen je over ziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groetwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 Tovenhulp.

0: de Nijenriger van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Mij deze weekend te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust gedacht, nog één in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van Takken Weekend A, waarom te zien en te harkien op rtvnof.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
1: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
6: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
5: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
6: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswaard.
9: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
3: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
5: WOQS.nl.
8: Wost u deze weekend een stoere bouwradio winnen?
9: Om overal naar huis harkje te kunnen.
8: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
10: Accu. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn no, klankbord.

Hartelijk elkelijk een goede moord te wezen. En welkom hier te bij het programma Klankbord. En zo proberen we er mij ook wel weer een mooie moord van te maken. Voor me hartelijk nog naar dit programma. Jo binnen die de feske zon vreeën. En uit de jo bergen naar de studio. Kennen jo de dwaan om mijn sterkte te wensen. Te bemoedigen, te lokwensen of samar een groet. Het telefoonnummer is 04-44-12-02 en Lea van der Brug is er vermoord om jouw verzoekjes op te schrijven. Van de techniek Joge de Vries en mijn naam is Jikke Wiersma. Een hele protte harkensnoot wens ik jou daar. En voordat ik met de verzoekjes begin, mag je jou eerst jaren naai. Wees niet bevreesd. Witte jouw harkens? De moord kan je samar in de schoonzakje. Dan binnen we bang en net wist van gewoon dingen. Mijn leven ben, zo zei Jezus. Wees net bang, ik ga die vrekocht. Ik ga die namen roppen. Doe best van mij.

En het eerste verzoekje wat ik mij begin, Harkes, dat is... Er ruist langs de wolken een lievelijke naam. Anneke Sudema die lok weenske het wierbebos, want hier is onkomende wieke jedje. Was zelfs binnen de lok weenske direct was die vrouw Anneke. Een groet is een vaar Itje Prusé, Stintje van de Zee, Jannie de Boer, Jannie Elgesma, Janke Bersma, Gerry Dijkstra en Johannes Basma.

Jannie de Haan die groet Siert en Maaike Miedema. En Siert is afroende tongens die 14 mei hier je west. En hier krijgt ik de lokwensken. Gefeliciteerd, zeggen wij. Zongen terug Morning Light.

Met die vernomen die wil zieke meesken en meesken in de rouw een bemoediging aan. Een groet is er voor de gemeente Philadelphia van Dokkum, haar Ben en haar Beppe Cezes, haar vreunen, maar ook haar vriendinnen, mevrouw Dornhout en de bewenners van de zinnen. En we mochten deze keer zelfs een vers op ziekje en met die wie haar speciaal voor Joop zag van Reinie en Elise, als het leven soms pijn doet.

Ja, maar die dochter, hartelijk groeten aan Johannes van der Veen. En ze wil graag draaien litten. Ik wandel in het licht met Jezus. En we gaan hem opzocht van Remco Hackert.

Anneke en Jurrius Kaasma die haar muzikale groet van Volkert Vrouwtje en Aafke van der Kooi, de families Kaasma en de bewenders van Kleerkamp Dokkum. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet.

Henk Smedema wil alle zieke meesken sterkte te wensje. En een groet is er voor Ferentietje, Pietje Smedema en Joeg en Jikke. Marcel en Lydia Simmer, die zullen jongen, dat is Jezus.

Regine de Vries, die jou en mijn moeder ging om. Familie de Vries, Fortuin, Visser, Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Maarten en Reenske, Kees en Betty en Brita. En de lokweenske binnen er van Hanny de Vries, want juist onkomende waas die jitje. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Jannie de Boer die groet Anneke Sudema en Harry en Gea Klein. Interkerkelijk mannenkoor van Draagt en Sils Jongen, Haven van Rust.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is, ik ben en ik zal er zijn. Minder dan Aukje de Vries, de jouw groet hoorn, Tine de Vries. Een verske van Kingerbaan, ik zal er zijn.

Wieber en Lea die lokwensken Dirk en Renske met hun 54-jarige trouwdij van de aankomende weken. We beginnen eruit met De Heer is mijn herder van Remco Hackert. Met het er even uit voor het nieuwsblok harkens, maar na de klok van Jochen Oren, dan ben we er weer. Tot ziens.

zijn schreden leidt in rechte sporen. Om de eer zijns naams in eeuwigheid.

0: de Nijenriger van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Nofcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij. Met deze week te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van Takken Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stooijong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel dol van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: mij toekencamerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
6: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
7: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
6: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
7: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. Drie mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met twee helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
13: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
14: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
15: Wij onderhouden
16: en verkopen
15: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
14: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
4: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: NofPC, NofPC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
16: De pannenkoektrein!
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? depannenkoektrein.nl.
18: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Tromeestje mij in beheining.
20: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Pakken. Zullen we even op een stoel?
22: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
21: Baasmazitcomfort.nl.
23: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
24: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
25: Dit is RTV NOF.
26: Mijn klankbord.

varkens opnemen, maar een hele goeie moord aanwezigen. En wat het afstemd is om je genoren, ken ik ze zeggen, jouw harkje naar je klankbord. Nou kreeg ik red van achter te jaren dat er nog een paar verzoekjes bij kunnen. Dus als je denk ik wil ik wel eens even een mooi vestje omvreden in het programma Klankbord om je te groeten of de lokweesken te gaan. Of sterkte, of een bemoediging te gaan, dan mag je reageren naar de studio ta. En het nummer is 044-44-1202. Maar let op, het gaat nog om een paar verzoekjes. En dan ging ik verder mij toekomst vol van hoop. Volk het vrouwtje van der Kooi, die groette Aafke van der Kooi, Abe de Wilde, Helien Hans, Sietske Thea, Gerrit de Vogeline, Jurjen en Anneke, Aafke Faber, maar ik haar ben, Koos en Rita en het tussenwaardig het Friesland. Toekomst vol van hoop.

Janke Bergsma die had een muzikale groet van Jaap en Gerkje van der Bij, Tine Bergsma, Geertje Mulder en Anneke Sudema. En Janke wil draaien litten, horen heilig koor van stemmen.

En Tineke van der Wij, die had een groet van Mem J. van der Wij van der Veen. Tante Mintje, Carrie Alma van Doezem, de familie Pitstra, Jan van der Veen en Albert Elzinga, Feikje de Boer, Rink en Riekje de Boer, maar ook de beide broers, Mel en Rosema, Jappie en Marijke, oma Willem en tante Thea en Hilly van der Bij. Eiland Urkseltsjongen, avondzang.

In Jeske Veenstra die had een bemoediging voor alle zieke meesken en een groet voor haar familie. En jou wil graag draaien, leert de chef Diederen mij, wees toch dankbaar voor het leven.

Griet van der Meerdie, Wolienze en Janke van der Buijen, dat ook een sterke wensje. Maar ik rij haar dan ook wensken, want ze wingen afronden tijdens die 60 jaar trouwt. Een groet is er voor alle familie en bekenden. En jij wil ik graag draaien, ik ben een koninklijk kind, door de vader bemind. Zongen door Peter Kits.

Sietske Leesma die groet volk het vrouwtje in Afke van der Kooi. Afgefaberd ben, bewenners van het Nijtejada en dus waren het Friese longen. En Sietske wil graag draaien litten, mijn Jezus, ik hou van u. En we draaien van Dio Promes.

Jan en Annie uit Beda, die willen checken Jens, maar in Mekkema staat een hele protestante aanwezigje. En jij wil het draaien, litte voor jou. Reist op voor Jezus. En het wordt zong door zanggroep Melodia.

Mevrouw Merkens die lok wenske mevrouw Klassien Pienakker, Njoontje Maaien, Sijedje, en ze wordt dan 83 jaar. En mevrouw Anneke Pietersma, die wordt op 31 maaien, 90 jaar. Mevrouw Merkens die wil draaien litten, wat de toekomst brengen mogen.

Agen de Boer, Minne en Geke Boelens, Fakke en Ietsje van der Werf, die krijgen bemoediging van Tjoek Nutma. 10.000 redenen zongen terug pro regen.

Willem Jongsma, die had een bemoediging van zijn vrouw Tjaakje Jongsma. En hier wil draaien, lidden, machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Zongend Rosjanette Boer en Aaltje Bakker.

Mevrouw Darnhout Soeboer die had een muzikale groet van Mattie van Ommen. En Jaap Jongsma wil draaien litten. Er is kracht in het bloed van het lam. En dat is voor elk die te bemoediging nodig gaat. En dan beginnen we er echt met uitharkens, want het is tijd. Rond de meidje van de orenprogramma's hier bij RTV NOF. In nieuwe week bestoen wijzen een nieuwe klankbord voor jou. Dus kan acht en zien horen. Vanaf kwartier vraagt de Mayo dan al bel je om jouw verzoekjes om te vreien. En we kunnen het net vaker naast maar jeder had echt geen zin. Kwartier vraagt zit de telefoniste van jouw kleer. Dan zegt ze wie jou dankjewel voor het bellen en het hartje. En rest ons nog als team jou een hele noffelijke sneuvje dat te wensje. Van morgen gezegende snijn en graag tot de horeke keer. Doeg.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
5: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
12: En tot zover het nieuws.
13: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Nofcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weekend te gast, Ben Bilker.
14: Ik heb nooit bewust gedacht, nog ging in de politiek. Nee, dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
13: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
15: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord uit Jesternaidskerk.
12: It's getting hot in here.
19: Wat een sto, jong.
12: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
19: Oh?
12: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
22: Oeh.
21: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
22: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
21: Raadsma?
22: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
23: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
25: en Opel.
26: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
24: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOVPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOVPC, het adres in Noordoost-Friesland.
28: NOVPC, NOVPC, daar kun je wat mee.
27: NOVPC.nl.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
29: in Ford
30: en Opel.
31: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
32: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
31: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
33: Hè, hè? Zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
34: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
33: Zo, en clear. Nou pik net meer Python.
34: Kabel Noord, dat is goed varkoor.
35: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
36: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
37: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
38: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
39: Tromeesje maar in beheining.
40: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
38: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
41: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
42: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
41: Baarsmazitcomfort.nl.
43: Wist u deze week een stoere bouwradio winnen?
44: Om oeral naar huis harkje te kim.
43: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime codewoord terug.
45: Accu. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het nieuwe gemeentehuis van wat is Friesland in Dokkum krijgt een moderne uitstraling, maar moet wel passen bij de historische binnenstad. Dat die blieken bij een presentatie onder de gemeente hier. Het plan besteedt uit nijbouw en het opknappen van de oude monumentale gebouwen. Nevens de architect krijgt het gebouw een soort glas en een iepen uitstraling met materiaal die het aansluiten bij de omjouwing. Ook komt er een soort omdenken voor doorsemens en hergebruik van bouwmateriaal. Wol die onder de geerkomsten blieken dat er dags fundjeringspijlen nedig binnen onder een pad van het nieuwe gebouw. Dat wie eerst net de bedoeling. Net systemen die extra werkzaamheden verwachten de gemeente binnen het budget van goed 20 miljoen euro te blijven. De ombesteging voor de bouw staat gepland om de ierwiksel heen. Op de centrale as tussen Dokkum en de Westerheen wordt volop werken om groot onderhoud. De eerste weekendsluiting is intussen achter de rug en nevens de provincie Friesland verenigen de werkzaamheden volgens planning. Arune Wieke is aan de eerste kant van het traject het oude asfalt voorthellen. Begin na je wieken wordt er na je asfalt ombracht. Tijdens de werkzaamheden riet het verkeer in beide richtingen tijdelijk oer in je rijbaan. Nevens de provincie zwaar het dat voor een betere trostroming, wiels de diek gewoon bereikbaar bloot en de werkzaamheden trok in kennen. De werkzaamheden onder de N356 door in naar verwachting om het begin juli. Wij broekers moeten rekken horen mij minder iets stroken, een legere maximum snelheid en nog 12 weekend aansluitingen. De aanrit bij Broeksterwoord bloot om het begin juli aansluiten. Na meer dan 20 jaar is het doek van voor buurtsuper alles onder in je daken in Eerstermaar. Deze week koen klanten voor het laatst boodschappen doen in de winkel van Sjouke en Sippy Wijnsma. Een soort dwarsbewenners kwamen als het nemen van de supermerk, die het voor een soort meisje meer wie als alleenige winkel.
2: Zo'n dwarswinkel wat wij hebben is het sociale hart. Hè? Dus hier hebben het lief en leed. Mensen, als die een overleden is, komen ze hier te gewoon bespreken. Als een pop geboren is. Hè? Ik weet bij spreken hoeveel mensen met hier in verwachting binnen in Eerstermaar. En dat is stil.
1: De buurtsuper maakt sluiten om de eigenaars en de pawn-eigenaar er te gieren net uitkamen. Klanten reageren hier verdrietelijk, omdat mij het verdwijnen van de winkel ook een moedingsplak uit het dorp verdwijnt.
3: Heel zonde van het dorp. Ja, altijd even een biatskipje, een praatje, weet ik het. Heel jammer. Het even, hè? En dat is aangebeurd.
4: Voor de Eerstermaar is het heel jammer. Je komt hier in een winkel en dan weet heel vaak dat er praten zijn met iemand wel, hè? Die contacten en zo, die benodigen alle keer als alles hier gebeurt.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 1202. Ik wens jou een tegenoffelijke data.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Having Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
3: En tot zover het nieuws.
8: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielend warm. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
14: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
13: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
14: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
15: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
15: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Wist deze weekend een stoere bouwradio winnen?
19: Om oeral naar huis harkje te kim.
18: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
20: Accu. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het nieuwe gemeentehuis van wat is Friesland in Dokkum krijgt een moderne uitstraling, maar moet wel passen bij de historische binnenstad. Dat die blikken bij een presentatie onder de gemeenterie. Het plan besteedt uit nijbouw en het opknappen van de oude monumentale gebouwen. Nevens de architect krijgt het gebouw een soort glas en een iepen uitstraling met materiaal die het aansluiten bij de omjouwing. Ook komt er een soort omdenken voor doorsemens en hergebruik van bouwmateriaal. Wol die onder de geerkomsten blikken dat er dags fundieringspiaal nedig binnen onder een pad van het nieuwe gebouw. Dat wie eerst net de bedoeling. Net systemen die extra werkzaamheden verwachten de gemeente binnen het budget van goed 20 miljoen euro te blijven. De ombesteging voor de bouw staat gepland om de ierwiksel heen. Op de centrale as tussen Dokkum en de Westerheen wordt volop werken om groot onderhoud. De eerste weekendsluiting is in tussen achter de reg en nevens de provincie Friesland verenigen de werkzaamheden volgens planning. Arune Wieke is aan de eerste kant van het traject het oude asfalt voorthellen. Begin na je wieken wordt er naai asfalt ombracht. Tijdens de werkzaamheden riet het verkeer in beide richtingen tijdelijk oer in je rijbaan. Nevens de provincie zorgt dat voor een betere terugstroming wiels de diek gewoon bereikbaar bloot en de werkzaamheden trok in kennen. De werkzaamheden aan de N356 worden naar verwachting om het begin juli. Wij broekers met rekken horen mij minder iets stroken, een legere maximum snelheid en nog 12 weekend aansluitingen. De aanrit bij Broeksterwoord bloot om het begin juli aansluiten. Na meer dan 20 jaar is het doek van voor buurtsuper alles onder in je daken in Eestermaar. Deze week konden klanten voor het laatste boodschappen doen in de winkel van Sjouke en Sippy Wijnsma. Een soort dwarsbewenners kwamen als het nemen van de supermerk, die het voor een soort meisken meer wie als alleenige winkel.
2: Zo'n dwarswinkel wat wij hebben is het sociale hart. Hè? Dus hier hebben lief en leed. Mensen, als die een overleden is, komen ze hier te gewoon bij spreken. Als een pop geboren is. Hè? Ik weet bij spreken hoeveel mensen met hier in verwachting binnen in Eestermaar. En dat is stil.
1: De buurtsuper maakt sluiten om de eigenaars en de pawn-eigenaar er te gieren net uitkamen. Klanten reageren vertrietelijk, omdat mij het verdwijnen van de winkel ook een moedingsplak uit het dorp verdwijnt.
3: Heel zonde van het dorp. Ja, altijd even een biatskipje, een praatje, weet ik het. Heel jammer. Het even, hè, en dat is aan gebeurd.
4: Voor de eerste man is het heel jammer. Je kwam hier in de winkel en dan werd heel vaak dat er praatjes zijn met iemand wel, hè. Die contacten en zo, die benodigd eigenlijk
1: al een keer, dat is al een keer gebeurd. Ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten, download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 1202. Ik wens je een tegenoffelijke dijta.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
9: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Nofcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weekend te gast, Ben Bilker.
10: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
9: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
11: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternijtjerk.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een sto, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl. Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
18: Oeh.
17: Verhip. Nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
18: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
17: Raadsma?
18: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
19: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
22: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
21: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
25: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
26: Om oeral naar uw harkje te kim.
25: Kinder nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime code weer terug.
27: Accu. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
28: Dit is RTV NOF.
29: Mijn No, de weekend nieuwsshow.
28: Dadelijks in de Weekend Nieuwsshow.
30: Ridders, zwudden en kampementen in Veenwaarden dit weekend.
29: RTV NOF, de Weekend Nieuwsshow.

0: Elze Sneun, tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen, uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: Ja, goedemiddag en welkom bij de Weekend Nieuws Show van Sneun 16 mei. Mooi dat je afstemt hast op RTV NOF. 12 uur lang praten we hierbij over de actualiteit, Eftegroen en het laatste nieuws uit de regio. Draaien we de beste muziek en krijgen we bijzondere gasten in de studio. De techniek is hier in handen van Grades Kooistra. En de Gerre mijn presentatie, Janneke de Boer, binnen wij mei en wat tot 12 uur bij hem.
0: Dit is de Weekend Nieuws Show.
1: Bij Dries Kalsbeek.
2: Maar wat geven we het komende uur al hier dan? We gaan het over de slag om de skiersteens. We praten met zangeres Meite en we gaan van je vanzelf het waar, het streeknijs en heren wat er hier al hier op een voetbalveld gebeurt in de voorbeschouwing van Roemwijsport. En dat doen we met Lammert Brouwer.

0: Njontje Zoon Sonder Queen, We Are The Champions. Zwaringstelling Nocht en Welle uit Kolm had jeeld nodig. En wij praten erover met Willy Renkema. Nee, met Willy Renkema moet ik zeggen. Met Mariska Reitsma. En het goed is, zit zij aan de telefoon. Mariska, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, misschien kun je toch eerst even wat vertellen over Nocht en Welle. Waar binnen ze en wat doen ze?
1: Ja, ik zit hier samen met Saja Bonstra. Wij zijn van de stichting Vrienden van Nocht en Welle Zorg.
0: Oké.
1: Nocht en Welle is een instelling in onder andere Kolm, waar ze een dagbesteding hebben van mensen met meervoudige beperkingen. En in Kolm is de dagbesteding en daar willen wij graag met onze stichting een therapeutisch zwembad realiseren. En daar zetten wij ons als stichting dus voor in.
0: Oké, okay, wat nog te willen, ja, dat besteedt eigenlijk uw drie onderdelen: wenen, logeren en dagbesteding. Hoeveel cliënten zitten er bij je in bij wenen?
1: Het wenen is een aantal van ongeveer 8 personen. En de dagbesteding is ongeveer 34 personen deelnemen.
0: Oké, okay. En wat doe je hem of wat bied je hem aan als dagbesteding?
1: De dagbesteding is het is meer sensitief, denk ik, voor ernstig meervoudig beperkte cliënten. Heel snoezel je.
0: Ja.
1: En vooral beleven van dingen.
0: Ja.
1: Zwemmen is daaronder daar ook een heel belangrijk onderdeel van. Want op die manier kunnen de cliënten zich volledig ontspannen.
0: Ja, want nou wil je hem, of deze zwaar die wordt financieren vanuit de WLZ. Via hem een deel Zorg in Natura en PGB van thuis. Maar je kan daarmee net alles financieren?
1: Nou, nee. Dat soort dingen. De gewone basiszorg, dat wordt gefinancierd, maar deze extra dingen, waaronder dit zwembad, wat heel belangrijk voor deze cliënten is,
0: ja,
1: dat wordt net nog de oerhiet gefinancierd, nee.
0: Nee, want dus hij is er al heen mee bezig met een actie van het zwembad. Want wat voor actie ga je hem doen?
1: Nije week woensdag, 20 mei, organiseren wij op de locatie in Kolm een sponsorloop. En dat door dus de deelnemers zelf om mij. Mijn familie, bekenden. En dan proberen wij door middel van die sponsorloop geld in te zamelen voor het therapeutische zwembad.
0: Ja, want die cliënten, een deel zit waarschijnlijk ook in een rolstoel, denk ik. Of weet dat het grootste deel van je cliënt wat in een rolstoel zit?
1: Ja, grootste deel, klopt.
0: Ja, en die doggen dan ook mij om die sponsorloop. Dus die rieden
1: ja,
0: dat parcours al. En hoe lang heb je dat parcours maken?
1: Dat is het parcours van het plein. Dus het zal een aantal honderden meters wijzen. Het is net zozeer dat de afstand bepalend is, maar meer de deelname.
0: Ja.
1: En ook voor deze groep is dit natuurlijk een hele bijzondere ervaring.
0: Ja.
1: Want dit had zij eigenlijk nog nooit eerder dingen.
0: Nee,
1: dus het is fantastisch. En het wordt ook mijn begeleiding, wordt dat in goede baan leidt. En het thema is ook tropisch, dus alles zal er heel mooi feestelijk uitkomen te zien. Er is zelfs een cocktailbar, er zijn zwembadjes, flamingo's, de deelnemers zorgen er heel tropisch alweer uit. Dus het wordt een hele leuke dag.
0: Ja, dat klinkt wel heel gezellig inderdaad. En dan, je hebt cliënten toch dus van deel, maar mijn familie en begeleiding en andere mensen ken ik mij herinneren. En die kunnen zich dan ook sponsoren litten.
1: Nou, de bedoeling is om de deelnemers, laten zich sponsoren toch familie, buren, bekenden, et cetera.
0: Ja, dan zeiden ze ook correct al, je hebt een soort zwembad heen nodig. Hoeveel geld heb je daarvan nodig?
1: Totaal bedrag met alles erop en eraan is 154.000 euro.
0: Oké, dat is een best bedrag. En heb je al meer acties horen of is dit de start van deze actie?
1: Nee, dit is zeker net de start. Wij zijn vorig jaar eigenlijk in mei ben wij begonnen. We hebben op bevrijdingsdag hebben een vrijheidsmaaltijd hebben wij georganiseerd. En daarmee brachten we dit ook onder de aandacht. Daar hebben we het eerste bedrag mee binnenhalen. Wij haar vanuit het festival in Wierum wij een flink bedrag kregen. Daar had de man visk verkocht voor ons goede doel. In Holwert is er vanuit de activiteitencommissie is er ook een project opzet. Daar hebben we ook een flink bedrag van kregen. En dit is dan het vierde evenement eigenlijk.
0: Oké, en hoe heet zit de meter op dit moment?
1: Nou, dat gaat heel voorspoedig en de sponsor lopen rint ik heel, heel goed. De meter, totaalmeter, zit nu op €19.000.
0: Oké, dus je hebt al een aardig begin.
1: Ja, en er zijn nog een aantal tastlezingen, maar dat geld krijgen we pas later in het proces.
0: Ja.
1: Dus het totale bedrag is nog fictief, maar lijkt eigenlijk nog wel wat heger.
0: Ja. Dus je bent al droog te wandelen. Hey, en kunnen mensen echt nog doneren of sponsoren via je site of zo? Wat? Heb je ergens een link staan dat het kan?
1: Jazeker.
0: Oké.
1: De meesten kunnen inderdaad geld doneren als ze dat willen. En dan kunnen ze naar onze site te gaan.
2: Ja, dat klopt. Maar onze site is... Mag ik even op ziekje, want die wil ik echt naar u te halen. Mocht en wil... Nee.
0: Maar dat is via je site nog te willen en als ze daar binnen zullen er misschien ergens een linkje staan ja. Dat ze daar wij dan doneren kunnen.
2: Ja, de stichting Vrienden van Nocht en Willen. We gaan via Canva maken, dus het einde is steeds maar net helemaal. Het is net .nl, het is .canva, .site of site eindigt.
1: Ja,
0: okay.
2: Vrienden van Nocht en Willen.
1: En je kunt natuurlijk ook altijd even contact opnemen met de zorginstelling als je doneren wil. Dat is ook altijd mogelijk.
0: Nou, hartstikke fijn. Dat is mooi. Nou, laten we hopen dat er een soort mensen binnen die nog even een bedrag naar je moermeidje willen voor deze sponsorloop. Nog even 20 bij, zei het correct, heer?

0: in twat iets vakken, maar als van Jelwe Alven tot Jelwe Toven en met die Zwanningen tot waar.
1: Dat klopt helemaal.
0: En dat is dan inkallen bij de locatie?
1: Ja, dat is bij Nochten Willenzorg in Kolm, Rijtstraat, Fjouwer A. Dus als er mensen binnen die het nog komen willen, tjent van harte welkom.
0: Saja en Mariska, tegen dank voor je 12-18. Ik wens je een heel soort succes met je actie. En van nou dan eerst maar een noffelijk weekend.
1: Ja, en bedankt voor het interview.
0: Jo, doei.
2: De Weekend Nieuws Show, RTV NOS.

0: Het terrein rondom de skiersteens in Veenwaarden verroor het juwet en moorn, 16 en Sontje Maaien, even in een volslijn mid-eeuws dwarp. In slag om de skiersteens waren bezoekers haar waarom in de 14e eeuw. Met ridders, kampementen, zwartgevjochten, oude ambachten en mid-eeuwske muziek. Om het eeuwenoude verdedigingsgebouw heen is van alles te belibben van jong en oud. Van strittheater en verhalenvertellers, onthoornboogschitten en een echte bennenfieldslag. De organisatie wil bezoekers net alleen nog vermijden, maar ook op een aardige en tagonkelijke wijze in de kunde komen litten mij de rieke skiertnis van Veenwaarden en de skiersteens. Onder telefoon heb ik nou Hanna Hovinga. Zij is een van de initiatiefnemers van dit evenement. Goedemiddag, Hanna.
1: Ja, goedemiddag, Janneke.
0: Ja, want hoe is dit idee ontstaan? Verslag om de skiersteens?
1: Ja, nou, gerne wij. We gaan natuurlijk een prachtige skiersteens hier in het dorp Steen. Een oud toerkasteel in Friesland. Een enige nog in heel Noord-Nederland, om eerlijk te wijzen. Dit oranje zit uit de 13e eeuw. En we hebben hier altijd prachtige lezingen, concerten, tentoonstellingen. Maar we dachten, ja, dat is al in de skiersteens. We trossen de skiersteens net just. We moeten het ijs naar boeten te brengen, zodat in en om de skiersteens genietig is van dit prachtige decorstuk. En dit soort festivals binnen wel meer terug het land. Dus daar binnen ideeën wat ontstaan. En mijn hier brainstormen en organiseren. Gaan we hier een prachtige mid-eeuwsk feest hier delf zetten in.
0: Ja, want de skiersteens is vanzelfs een historisch plak op hem zelfs al. Dus die locatie die helpt denk ik ook heel erg in de beleving van dit festival.
1: Ja, absoluut. Het is een mooi decorstuk. Maar we hebben gelukkig de help van de boer hier. Dus we kunnen ik een mooie appel

0: hof en een parrenhof, de Nijs en een stukje grijden erachter. En het mooie woord coulissen landscape helpt ik om echt die historische sfeer goed deel te zetten. Dus het is ik dat alles omheen maakt dat ik een mooi decor voor het kampement en alle andere activiteiten en festiviteiten die we hier naar Hennehelle gaan.
1: Ja, want wat kan besiekers verwacht je zodra als ze het festivalterrein oprennen?
0: Nou ja, dan komt het eerst op de merken. Nee, dat is natuurlijk een platte groen en een programma kregen haast van onze gastvrouwen. En hoe de merken Rinster, we de oude ambachten toont. Maar ik een stuk wat lekkere schippen krijgen. Echt de meer ambachtelijke producten die we daar verkeerpje. We gaan treien veel in je veel daar nog meer ambachten toont worden. Een oud kampement waar echt het middeleeuwse leven bel zetten wordt. Bij meesten ik al een paar nachten slipt hadden oren de nachten en in kostuum omrinnen. En een slagveld waar schermutselingen organiseerd worden aan ze. Zwaardvechten, boogschitten, een roofvogeldemonstratie. En dan hebben we nog een Bennefield waar van alles en nog wat te belibben is en te consumeren. Want we gaan natuurlijk, ik gewoon marshmallows bij een kampioen. Want voor middeleeuws het ik, wat ik beziek je, we willen het natuurlijk. Ik, tagonkelijk en gezellig meisje voor de moderne mensen.
1: Ja, zo is dat. Want er is een soort omtinken van beleving, interactie. Waarom vind je het belangrijk dat beziekers echt meidwang kennen?
0: Nou ja, we merken dat naar de skiersteens wel wat een bepaald publiek loopt. Wils de skiernis voor iedereen zijn interessant werk in. En dat is zo'n mooi beeld met zijn aandeel zet ik is, dat dat belevelijk is. En het is zo mooi om mijn wandel te beleven, maar jong en oud. Omdat het voor iedereen ontsprekend werk in. Van jonge ben die kunnen zich natuurlijk helemaal opkeren in de verhalen van de ridders en de jongvrouwen. Dat ben ik mooie verhalen vertellers. Nou, voor de wat oudere jongeren hebben ik in de Nijmegen hoort nog muziek. Dus dat ben ik gewoon gitaren. En voor de mensen die echt wat meer diepte in game willen, hebben we ook lezingen en roenleidingen terug de skiersteens.
1: Ja, het festival is vergeest tagonkelijk. Is dat echt correct bedoeld om die mensen die het gewoon wij net een soort mij skiertnis te krijgen hebben, enthousiaste meidje?
0: Ja, wees dat we je willen is het wichtigste doel. He, dat voor iedereen vergeest tagonkelijk wijzen zo. Dus dan hebben we heel wat subsidies en potjes voor onvrede matten. En dat is gelukkig ik al een keer slagen. En ja, het is wel feest. Er zijn een grote festivals terug op land. West van betel je mast. Maar wie ziet je ik ja het culturele en een historische echt je mij op de kaart te zetten en de skiersteens je mij op de kaart te zetten.
1: Ja, en er worden tal van activiteiten terug Joert en Moon organiseren. Wat springt er voor jou het meeste uit? Welke activiteit?
0: Welke activiteit? Binnen zijn protten. Ik hoor heel wat van muziek. En wat ik wel heel leuk vind is dat we van de media hebben Vegebart en Green Tosk. Althans, een leden van die band die stinnen op het podium. En die ga ik speciaal vestjes kreun. Omdat ze haar echt inleeft haar in wat dat een troubadour. Die vertelt een verhaal. Dus ze gaan net hun normale repertoire. Ze haar echt speciaal Veskes kreun oer oude verhaal hier uit te omkrieten. En dat haal ze ik die in mijn band van de basisschoolen. Dus ga ik een project die met de band in groep 8 mij zijn ander verhaal betocht en die elementen broekt om een veske te schreeuwen oerveen worden. En dat is heel mooi omdat het dan just dat we een mooi muziekprogramma deel zetten. Maar dat ik in gearwerking mij de band uit het dorp gebeurt. Dus dat er echt wat om voor aangang is. En dan zus gewoon dat het hele dorp zich inspant had om hier een heel mooi festival deel te zetten.
1: Ja, ik jij het onin enthousiasme. Er is genoeg te beleven. Nog laatste vraag. Van hoe let tot hoe let is het Joert en Moon?
0: Ja, het is Joert al eventjes dwanden. Van de Moon is het door de wethouder Iepene. Om Jelve Alven en Joert is het om Jelve Achten Aron. En morgen beginnen van Oers Alven. En dan even om 4 voor kleren.
1: Hanna, dank je wel voor die taaljachting. Een hele protte plezier. En ik hoop je dat er een protte meesing op aankomt, Maaije.
0: Ja, en Elsmeer die het nou ja, het wijs welkom. Want hoe meer zielen, hoe meer willen.
1: Zo is dat. Dank je wel.
0: Joe, oké. Doeg.
2: RTV NOF.
3: Voor de gemeente Nachtkarspelen, Dantuma Deal, Noat East Friesland en Tietjerkstra Deal.

0: Van komende snijen is bij RTV NOF de nieuwe podcastserie van dichtbij te beluisteren en te bezien. In deze serie beginnen Dries Kalsbeek en ik in peteer met bijzondere meesken uit de regio met een maatschappelijke, politieke of muzikale eftegroen. Net de functie staat centraal, maar krijgt de meesken efter het verhaal. Aan de hoorn van Verlienen, het heden en toekomst ontstaan een persoonlijke peteer naar het leven, keuzes en dromen. De eerste aflevering, met daarin Ben Bilker als eerste gast, is snijntemiddag te zien en te jaren bij RTV NOF vanaf Jelve Trein. En te blusteren op Spotify. Ja, Dries, dit weer een heel avontuur, hè?
1: Nou, wat toevallig dat wij nog bij de kring in de studio zitten. Ja. Om dit item even de poorten en in de dialoog te zetten.
0: Ja, want hoe is het idee ontstaan?
1: Ja, nou, wij zitten natuurlijk together al heel lang bij de Weekend News Show. En daarin kregen zelfs, zulke nieuwsgierige gasten. Waarvan het eigenlijk zei is van, dit zou gewoon wel eens wat langer mee praten willen. Ja, en dit format leent zich daar natuurlijk net voor, omdat dit een nice programma is. Dus we hebben kwart items, we hebben vaak beperkt tijd. Maar het maakt het gewoon nieuwsgierig om eens wat langer met de meesten te praten. Toen ontstierde dat idee eigenlijk echt van, goh, wie moet eens wat langer zitten? Nou, podcasts zijn natuurlijk, het is weer heel hard. En daar hebben we Onai toch, Do en ik, Gerre eigenlijk. Toen kregen we ook nog de mogelijkheid dat er een tv-studio in Burgum komt. Nou, we hebben het besprutste verzeld met onze haatredacteur Harm Wijsta. En ja, die zei, misschien moeten we er gewoon echt een opname van meidje, zodat we dat ook uitzenden kunnen. Nou ja, op een snijden midden en tegelijkertijd op de platforms zetten kunnen, waar een podcast vaak op zit.
0: Ja, en we gaan in dit, hebben we kozen voor Verlienen, Joet de Dij en de toekomst. Kist daar wat meer over vertellen?
1: Nou, wisten wij, alle gasten die we hier kregen, die kregen we vaak natuurlijk omdat er iets is. Er speelt iets in de politiek of een ondernemer of sociaal-maatschappelijke dingen komt zien. Dus die mensen die hebben een rol of een functie en nou ja, die vertegenwoordigen ze dan. En aan de hand daarvan willen ze uitnodigen met een nice item en daar praten we dan over hun. Maar waar dat vaak binnen, dat is wel nieuwsgierig. Want we praten natuurlijk alleen nog hoe dat gaat, waar ze voor uitnodigen binnen. Maar waar het als persoon binnen, wat hun motivatie is om dingen te doen. Nou, we hebben ook Ben Bilker. Nou, dat is een man die het een soort dingen heeft. Waarom? Een soort kennis van het Oranjehoes, de Nassau's. Nou ja, we hebben oude Keningsdijk natuurlijk van Fries commentaar samen met Harm Jerkind op een zender. En dus die man die had een heel soort te vertellen. En dat maakt het nieuwsgierig. En waar komen ze wij? Waar ben ze geboren? Door van gezin komen ze? Wat heeft hun motivatie geweest? Nou ja, hoe is hun loopbaan voor ons? En waar ben ze uiteindelijk kwam? Werd ze dan nou binnen? Nou, ja, en daar wie een weinig keren mee.
0: Ja, en het wie ik wel heel gezellig, hè?
1: En het wie ik wel heel gezellig. En natuurlijk, televisie is een nieuw item voor u. Want wij zitten hier in de studio achter de microfoon. Nou, we hebben natuurlijk wel al die camera's, dus iedereen kan mij zien. Maar televisie is dan gewoon een nieuw item. Dus we hebben nou die mogelijkheid bij RTV NOF. En ja, daar willen we eigenlijk een broek voor meisje om meer programma's meisje te kennen. Nou, dit is er dan in ieder geval.
0: Ja, en het leuke is ook, Hindo leest, het gaat net om wat die persoon docht. Maar eigenlijk de beweegredenen erachter. Hè? Hoe is dan, je leest de meest beter kin. En dat vond ik zelf eigenlijk ook wel heel leuk. Om daar wat meer achter te komen. En ik Jared litten onder meesken. Hè? Ze zijn zoveel meer als een politiek iemand. Of iemand die het muziek maakt. En dat vond ik zelf eigenlijk ook wel heel erg leuk.
1: Nou ja, we zullen voor het hele rietje dat bekend meisje natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk meestal echt vanuit de cultuur en uit de muziek bij. Ja. Nou, daar heeft zelf een aantal interviews in. En het is vaak wel nieuwsgierig inderdaad om te zien van waar droog en hoe is het dat meesten in de muziek te lonen kan binnen. Soms is het gewoon heel toevallig geweest. En soms is dat een heel bewuste keuze geweest. En dat is, valt mij eigenlijk wel op bij net iedereen. Of een hele grote meesten guest van ja, het is gewoon saron.
0: Ja, ja.
1: Daar leidt net altijd zo'n bewuste keuze onder van waarom ook de DNA. En natuurlijk best wel kiezen, maar ja, het rint soms echt dat het rint. En dat maakt het wel heel nieuwsgierig waarom het meest binnen waar ze binnen. En doen wat ze doen.
0: En wat ik ook wel heel erg leuk vond en wat het ook echt heel spannend maakt, is dat het dus net alleen te beluisteren is, maar ook te bezien op RTV, op de site en op de televisie van RTV NOF.
1: Ja.
0: En dat is heel leuk, maar tegelijk ik heel spannend, Dries.
1: Ja, dat is een heel hoor item natuurlijk, want wij zitten hier in een redelijke anonimiteit voor zelf. Maar ja, dan zit volop in ja, voor een camera. En dat is, nou, wat was acteren, moet ik dat zeggen. Het is wel heel onwennig voor u. Althans, voor mij, zo ervaar ik dat ik. Maar op een bepaald moment, dan vergis dat ik wel. En als dat gesprek goed rint, dan vergis ik gewoon dat ze zit. Want we hebben wel een hele smoeke setting gemaakt, ja, denk ik. Waarin mensen, zeg ik, ja, redelijk vrij vielen om, ja, soms dingen te vertellen. Die is misschien saai in het wat draaien net vertellen. Zo. Dus dat maakt het denk ik wel heel mooi.
0: Ja, en we gaan inderdaad beginnen net verklappen water al je binnen. We hopen je dat het goed omslaat. En ja, we gaan nog om een tweede seizoen te maken. Ja. Hast u daarin ook nog een dreamgast?
1: Ja, dat haast me vregen. Maar ik vind dat heel lastig. Want we hebben natuurlijk zo, we proberen dit ook wel een beetje in de regio te houden. Dus, en daar speelt het van alles vaak. En soms kom je mensen zien die het helemaal net, ja, van tevoren betocht hier is. Dus echt daarin, ja, bleek wel een beetje eerbestaan. En heb nog net zo in het vertreden echt een hoogast doofvol?
0: Nee, echt net. Nee. Ik, het leuke liek het mij om echt meesken die het misschien minder bekend binnen, echt een stem te jaan. Nee, er zijn zoveel meesken binnen de regio die het zoveel doggen. Dus, nou ja, wij horen de meesken ophichten. Snijn is de eerste uitsturing op televisie via Spotify of andere platforms, west het jerk is. Wij gaan verder. We hopen dat meesken er een protte plezier om beleven. Dries, dankjewel.
1: Ja, graag hier.
2: RTV NOF Streeknijs.
1: Ja, van de morgen is bekend worden dat de nieuwe coalitie in Dantumerdiel kandidaten bekend maken haar die voordrogen worden als wethouder van de komende bestuursperiode. Die besteedt uit Kees Wielstra, gemeentebelangen Dantumerdiel, Romy Kempenaar, Sociaal Links en Tom Bakker van de SGP en Tieme Heringa van de FNP. Ja, namens gemeente Meel Dantumerdiel is Kees Wielstra uit de Geers voordrogen. Hij, de vierde vergeerde Wielstra, is al sinds 2018 wethouder in Dantumerdiel en had een achtergrond in infrastructuur en projectmanagement. Sociaal Links draagt Romy Kempenaar voor als kandidaat. Daar wethouder Echhij zit vanaf 2018 al in de gemeente. De SGP die had Tom Bakker uit Driessen voordrogen. Deze 62-jarige Bakker is opgeleid als econoom en werkt verder in het onderwijs. Namens de SGP zit Bakker drie bestuursperioden al in de gemeenteraad van Dantumerdiel. En de mogelijk jongste wethouder van Nederland wordt Tieme Heringa uit Den Bord. En hij is namens de FNP voordrogen als kandidaat wethouder. Heringa is pas 20 jaar en studeert Nederlands recht. Hij wil het wethouderschap in die tijd combineren met zijn studie. En dan daarmee maakt hij de kans om de jongste wethouder van Nederland te worden. Vanaf 1 augustus 2026 zullen de nieuwe Friese kerndoelen vertaal- en cultuur voor basisscholen en onderbouw van het vastzet onderwijs in werking treden. Al in 2014 kreeg de provincie van het Rijk de autoriteit om zelf besluiten te nemen om het Friese onderwijs. Nu in 2026 na een lange testfase, tal van aanpassingen en gekomsten met partners, viert de provincie voor het eerst een volslijne vernieuwing in van de kerndoelen uit. En dat is net zakelijk, net alleen voor het Friese, maar ook voor andere schoolvakken. Door het onderwijs biedt het hier te houden, wordt de oorkomst van basis naar voortzet onderwijs gladder en is de geerhang tussen vakken beter. Scholen hebben om 2033 tijd om de nieuwe kerndoelen in te vieren. Het uiteindelijke doel is alle leerlingen op de Friese scholen leren en begrippen leren van de Friese taal. Automobilisten op de centrale as tussen Dokkum en de Westereen hebben nou te krijgen met zichtbare diekwerkzaamheden. De eerste afsluiting van het weekend is voorbij en het werk leidt op schema. De eerste kant van de route is nog clear voor het nieuwe asfalt. De oude boppen en middelste lagen binnen verliene wieken frezen. We hebben de oude dagen een soort frezen en vegen dien, zodat we begin takom wieken nieuw asfalt onderlezen kennen, zei het projectmanager Nienke Bersma van de provincie Friesland. Het werk maakt deel uit van grut onderhoud aan de centrale as, die dit hier hier besteedt. Net alleen wordt het asfalt vervangen, maar ook de bermen worden versterken en wordt er op verschillende plakken extra afwettering online. Het gaat net alleen om het asfalt, maar ook om het veiligheid en het bereidbaar houden van de hele dijk van de komende jaren, leidt Bergema uit. Het werk zal naar verwachting worden op 1 mei, maandag 6 juli.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: Joet kunnen we nog net echt praten van Maidiet, maar temperaturen van 10 tot 11 graden op het water, ontoven tot 13 graden in het zuidoosten. Er is een afwisseling van wolken, zinnen en enkele lichte buien, maar met een matige en in de midden een krachtige westenwind, met uitzitters in Seis. In de nacht kalm, droog en opklaringen en dan is het 4 tot 5 graden, maar in het zuidoosten kans op groenfrost. En dan gaan we naar het fruitsjoch. Komende dagen ontwaast je nog alle dagen enkele buien. Snijn is de de loft meest beroen en de oren dagen nog wel zinnen. De temperaturen binnen in opgeende lijn. Snijn 13 tot 14 graden, maandje en tiesje 16 graden, maar een matige ontkrachtige wind.

0: De 20-jarige Frieske jongeres Maite Veenstra maakt het gauw namen met haar dreamerige indie rock, elektronische invloeden en persoonlijke teksten hoe langst me hoop en verlies. Hoewel ze twatalig op grutbracht is, viel het jongen in het Friesk voor haar het meest eerlijk en dichtbij. Bij de Tjerkentour 2026 werkt Maite aan een bijzonder nijhaatstik in haar carrière. In gearworking met Popfabriek en Stichting Oude Frieske Tjerken maakt ze nije muziek inspireren troch de sfeer, akoestiek en stilte van Frieske Tjerken. Te jaren met haar band en gitarist Sander Koning nam ze zelfs loeren uit de tjerk op, liek als echo's en krijkende banken, om die waarom komen te litten in haar muziek. De tour viel voor Maite als een thuiskomst op het Frieske platteland en als een wichtige stap richting haar eerste vinyl release en debuutalbum. Maite, welkom in de show.
1: Hallo, wat doe je?
0: Ja, Maite, doe zei dat jongen in het Friesk voor jou het meest eerlijk en intiem viel. Wat maakt die taal zo bijzonder voor jou?
1: Het is mijn memmentaal. Ik kom grappig nog zelfs uit Amsterdam. Daar ben ik opgegroeid, maar ik ben wel Friestalig grootgebracht. En wat mijn ouders binnen beide komen beide uit Friesland en die ben toen verhuisd in Amsterdam. En toen is het daar wel altijd Timmy Strutsen en Mama Strutsen. Dus de taal lijkt heel dicht bij mijn head en de vocabulair is voor mij daar toch heel, heel logisch om in te zongen. En het viel ook vreemd genoeg wat oprechter als het Nederlands. Want het viel heel vanzelfsprekend. En ik heb ook heel veel mooie spelen in Iepelofspulm. Toen ik later naar Friesland verhuizen ben, toen heb ik een mooie die in het Iepelofspulm van Jorrit bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En daar ben ik al helemaal echt fan van de taal. Toch, nou ja, Friese teksten te spelen en samen mooi oormeesken, dat is echt te gek.
0: Ja, want Hiddo haast door nou die Friese Tjerkentour, die rint op zijn eind. Want 30 en jin, 30 maaien, dan ben de laatste optredens verdij, maar dat is dus net in Friesland. Maar ja. Die Tjerkentour die draait om muziek, inspireert toch Friese Tjerken. Wat badde er mij daar? Doest door die Tjerken binnenstaptest?
1: Wat wij vooral van de tjerken mooi noemen, haar is een beetje de mystiek van zo'n tjerk. Tjerken, de komst binnen en de feels gelijk, er hing het een soort mysterieuze sfeer. En dat hebben we bezocht te vangen in de verske sassen op de plaats in. Dus er zitten heel veel lange galmen op en heel veel koorzang zit erop.
0: Ja.
1: Je echo dingen. En het heb ik wel iets mysterieus of soms wel een beetje onheilspellend. Dus dat hebben we een beetje bezocht te vangen.
0: Ja, en ek dus het krijgje van de bank. En hoe moeten we u dat voorstellen?
1: Ja, we hebben microfoons meegenomen, speakers en al je instrumenten. En we hebben in die tjerken met onze laptop gewoon best wel willekeurig gezoet daar eigenlijk opname en bezocht op dat klinkt natuurlijk helemaal net meer dan als een tjerkenbank of
0: nee.
1: Wat dan ook. Maar dat hebben we helemaal verfarmen natuurlijk, maar dat hebben we ook bezocht ervoor mogen niet stoppen, ja.
0: Ja, en deze tjerkentour, wat had het hij bracht en wat hoopst dat het de muziekers bracht had? Wat ze mijn naam had van die muziek?
1: Ja, wat ik het lekkere vind om muziek is dat ik, als ik zong, dan verlies ik een beetje het besef van tijd eigenlijk. Ik verlies me heel al in de muziek. Ik zit nu sinds kwart muziek, ik heb weer meer te douchen. En als ik douchen, dan heb ik het weg. Dan stopt de tijd even. Dan verlies ik mezelf in het noemer. En ik hoop dat als mensen naar zo'n tjerkentour daar komen, dat ze dan ook even zo'n moment herkennen om gewoon lekker te luisteren en even al het oren even te vieren.
0: Ja, ja. Nou, en dat is wat muziek dwangt in. Hè? En dat is het mooie van muziek. Het kind die even ergens brengen, werd op dat moment even net best.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Hey, en Maite, ik zei het correct al even, 30 en jin, 30 maaien binnen de laatste optredens in de tjerken van Krevert. Dat is in Grijnsloon. En dat is onderdeel van het festival Terug naar het Begin. Kim meesken daar nog heen? Ben er nog kaarten voor? Of is het vol is vol?
1: Jazeker, daar ben nog kaarten voor. En bij Terug naar het Begin is het wel leuk, want normaal doggen we op één locatie één show. Maar wij spelen twee dagen op Terug naar het Begin. En op alle twee dagen spelen we drie keer. Dus het publiek roleert als het weer.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat is echt super. Dat is een leuke uitdaging voor ons. Want we moeten de energie dan een beetje bewaren. Oer daar heen. Maar dan ben je in elk geval wel, dat is echt warm draaien. Dus dat er wel mooie shows, denk ik. En er ben nog kaarten voor.
0: Oké, okay, en waar kun je meest die kaarten krijgen?
1: Op de site van Terug naar het Begin.
0: Oké, okay, Terug naar het Begin en dan wiest hem dat wel verder. Maite, do bist natuurlijk een muzikant in hart en nieren. Het zou schande wezen als wij de koers nog net ongriepen om een noemer van die te draaien. ik wil die bedanken voor dit iepen en mooie gesprek. En do kondigst zelfs die eigen noemer aan.
1: Ja, het volgende noemer is Nimmen zonder die. En het is een verske oor... verloren liefde, dus ik zou zeggen, zwijmelde lekker bij voor.
0: Dankjewel, Maite.
1: Jo.

0: Dit weekend in Roel bij Sport.
1: Ja, dit weekend in Roel bij Sport. Wij zullen eens even jaren wat er al hier gebeurt. Zit vanmiddag op de voetbalvelden hier in Noord-Friesland. En daarvoor gaan we aan de telefoon Lammert Brouwer. Lammert, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag Dries.
1: Ja, wat zit er nou te gebeuren vanmiddag?
2: Vier wedstrijden hebben we er vanmiddag wel live in. Vlindwijk hier onder zon in. Nou, dat hebben we graag van de media bij Wold, maar ja, goed personele probleem dat noodzaakt dan om de zaak om te gooien.
1: Ja.
2: We hadden van media maar 5 in en dat had ik nog in dat Jelle van der Wal, die Sofie, weet je, dus ik in de studio dus mee presenteren, die is van media veel instuurt. Maar dan zien we maar 4 wedstrijden gaan, dus het kan heel hard verorien.
1: Ja.
2: Maar zo eerst, we beginnen vanmiddag in de derde klasse Q, ONR Kalm. Nou ja, dat hier om het kampioenschap in die derde klasse, Bauke Bosma, zelfde verslag van Dwan. En ook een wedstrijd die ik nog wel van belang is, dat is Bekwiktje en de wedstrijd. Want Bekwiktje die docht ik nog min of meer mee in die race om het kampioenschap. Daar zit Jelle van der Wal van de media. En dan in de vierde klasse C, ja, dat is echt een degradatie. De eerste man die met vanmiddag zijn Frisse Boys, Hilke de Graaf, zult er verslag van doen. De eerste man, dat is nog net veilig, want het kind zelfs dus wanneer bij Vliers en Weest van WTOC bij ONT. Nou, zo de eerste man dus voor de tweede keer op Riegen dus degraderen. Want je bent in de derde klasse, dus vorig jaar hebben we om zakken naar de vierde. En je stond er dus nou weer heel slecht voor. Maar goed, winnen ze vanmiddag van Frisse Boys, dan... Er staat de nijcompetitie te wachten voor de man uit de eerste maart. In de vijfde klasse C, Rob de Boys in VCR. Frans van Wieren zelfde verslag van de man. En dat gaat om een periode. Nou, het is af Rob de Boys af VCR. De winnaar hiervan, die pakt nog een periode. En dan docht ik mij in de nijcompetitie. En in de vijfde klasse D, Sportclub Vierwoon, die maakt vanmiddag het opnemertje in Houdige Hagen. Nou, Houdige Hagen, die docht hier net meer op mij. Maar Vierwoon wel, want die kan vanmiddag bij Weest. En een redelijke uitslag del zetten, ja, dan pakken ze dus die laatste periode. Want ook daarin is de Lauwers nog kanshebber. Want die zit er wat dat betreft krikkelijk goed voor als sportclub. Alleen die doelsaldo is wat slechter. Dus het is wel zaak voor de banden gewoon om vanmiddag een mooi product in te maken. Ik doe als vanmiddag met mij Gerardus Kooistra. Oh ja, ik moet er nog even vertellen dat je woont in Houdige Hagen. Dat wordt versleend door Ierde Prees. Toch het vermeedje met Gerardus Kooistra, nou die stem had ik niet eens, ja, die zegt de hele media nou weer. En we zien hem dus ook op een hechte horen van alle tussenstanden in de klas. Maar er zijn meerdere ploegen die het vermeedje of een periode pakken of ja, je ziet het zwarte licht, zie je dan wel het, want dan kan het wijzen dat ze nog degraderen.
1: Yeah.
2: Dus kortom, het is wel een hele spannende fase hier in de competitie. En ja, dat maakt het uiteindelijk wel heel interessant om zo vol mogelijk wedstrijden goed in de gaten te houden.
1: Tegen een scherpe familie, laat maar dus genoeg reden om te jaren of ja, of naar de voetbalwedstrijd te gaan.
2: Ja, inderdaad, dat kan ik.
1: Ja, oké. Okay,
2: maar gewoon afstemmen op Roem bij Sport Bloed.
1: Ja, lekker mij beter.
2: Een mooie muziek in. Ja,
1: ja, doen we dat. Laat maar 10 dank. En vijf en doffelijk uit
2: story. Oké.
1: Ja, en was de weg als vrijwilliger aan de gang bij Roem bij Sport. Of als verslag jouw presentator of iets technisch geweldig, dan kan dat. Stuur een mailtje naar de VNOF of een berichtje via WhatsApp 0544-12-02. Je bent zelfs van harte welkom. Ja, en tevens ben je weer bij elkaar aan het einde van de eerste uren van de weekend nieuwsshow. Naar de klok van 1 uur ben wij weer bij je. Blijf lekker luisteren en onze.
3: Je kent dat geluid. En dan... Die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
6: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
7: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
6: Zo, dat is regeld. Dat smaakt naar meer.
7: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend.
10: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? depannenkoektrein.nl.
13: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
16: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
8: Wat een sto, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
17: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
23: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
20: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Dit is RTV NOF.
24: My No, de weekend nieuwsshow.
15: Dadelijks in de Weekend Nieuwsshow.
25: Hebben we het over de Tour de Boer excursie in Marm. Geen ekkers mij het veelteam.
24: RTV NOF, de Weekend.

0: tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuwsshow
0: op RTV NOF.
2: Goeiemiddag en welkom waarom bij het tweede uur van de Weekend Nieuwsshow op sneun 16 mei. Mooi dat je hem weer afstemt binnen op RTV NOF. Ook in dit tweede uur houden we hem op de hoogte van het laatste nieuws, de actualiteiten en de verhalen uit de regio. Van zelfs mij de mooiste muziek en de skerige gasten in de studio. De techniek is in hand van Gladys Kooistra en Thierry mij presentator Dries Kalsbeek binnen we om 2 uur te jaren op deze zender.
3: Ja, en inmiddels gaan wij verder bij het volgende onderwerp. En het toeristenseizoen is, ja, zonnige zon weer begonnen. En het staat zo meestal rondom Peerske. We zien ook wel wat toeristen komen in onze regio. Bij u is een ondernemer die in het toerisme zit. En dat is Sietse de Haan. Sietse, goeiemiddag en welkom.
4: Goeiemiddag, dankjewel.
3: Ja, docent in het toerisme. Misschien kun je het eerst even vertellen van wat precies doorst in dat in die wereld.
4: Zeker. Ik onderneem in Holwerd. Ik had daar een hotel. We hadden daar een camping en we hadden een reisbureau. Het hotel, daar hebben wij van maandje tot en met vrijdag hotelgasten in en van vrijdag tot snijns eigenlijk altijd groepen. En de camping, daar kon campers staan. Daar stonden pots en safari tenten. En met het reisbureau verkeerden we eigenlijk heel Friesland in arrangementsvorm. Dus dan hebben we pakketreizen. Waarbij we de bagageservice regelen en hotels en fietsen. En die mensen die via het reisbureau boeken, die fietsen eigenlijk al je de Elfstedentocht.
3: Daar ben je dus heel breed bezig. Ja, en daar doet het net alleen, dat begreep ik.
4: Nee, ik had 2 compagnons, Rob en Nicole. En wij zien treinen door het eigenlijk al jaar. En wij werken dan net met personeel, maar wij zieken het eigenlijk al in partnerschappen. Dus bijvoorbeeld het reisbureau werken we samen met meer dan 60 verschillende partners in de hele Friesland eigenlijk. Dus eigenlijk makkelijk mij zien al dan het toeristische product natuurlijk, maar vanuit Holwerd door het mij zien treinen.
3: Nou, zij krijgt dat het seizoen is bestaat. Ik neem aan dat je hem dat echt al wat van neemt.
4: Ja, al jaren ik heel veel van de mensen uit de sector, uit de hotelsector, die had best wel moeite met de btw-verheging. Vanaf januari is die btw op logie van Jochen naar 21% gingen. En dat ik ja dus nou dat mensen echt wel zeggen, ja, de boekingen die rennen langzaam wat, de rennen achter ten opzichte van vorig jaar. In Holwerd hebben we daar gelukkig wat minder last van, omdat we in een weekend het hotel beschikbaar zetten voor groepen. En die boeken eigenlijk al in het voor, dus die gaan al heel goed, dat hier zit al volboekt eigenlijk. Op de camping komen meestal mijn campers in Holwerd natuurlijk, hè? Komen mijn campers naar ons. Het seizoen is eigenlijk begonnen. Peerske is voor ons altijd het startpunt. En nu is het natuurlijk hemelvaart. En het zit vol in Holwerd. Dus dat is mooi.
3: Ja. Hey, dan vertel eens correct al van de werken samen. Of Wim werken samen met een soort partners.
4: Ja.
3: Daarmee haast denk ik een heel soort speciale dingen. Loek dat je werk meer publiek? Of is de vraag heel bot voor over hoe lang doe je hem dit? En eigenlijk 2 vragen stellen.
4: Ja. Het is, wij hebben in 2020 het hotel Iepene, in 2022 de camping overnamen, 2023 het reisbureau. En toen wij het reisbureau overnamen, toen hebben wij ook de site in het Engels en Duits maken. En mijn visie op de toerisme in Friesland is eigenlijk dat de meesten boeken ook wel pakketreizen naar Zuid-Afrika of naar Argentinië, maar waarom doen ze dat net naar Friesland dan? Ja. En dat blijkt dus extra te wijzen. Wij krijgen bijvoorbeeld gasten uit Nieuw-Zeeland, uit Australië, uit Amerika. Die komen hier al jaar naar Friesland om te fietsen, omdat het aanbod er is. Dus mensen die boeken een fietsreis en die zeggen bijvoorbeeld, nou, we willen graag de Elfstedentocht doen, maar een die Ameland erbij. Nou, ik kan dat vast regelen. En dat is in die zin een aanbod. En ik weet even niet meer wat die vraag daar hoe wie.
3: Nou,
4: maar
3: je hebt inderdaad dus een oor aanbod.
4: Ja.
3: Die vraag heel bord voor oor. Dus is dan net heel lang.
4: Ja.
3: Maar er is dus wel een verordening zichtbaar in hoe toeristen hun vakantie vieren.
4: Ja, het is denk ik steeds maar. Misschien is het net eens echt verhoren, maar creëren we iets wat er aanbod maken we het steeds maar. Dus ik weet net dat. Is het verhoren?
3: Dezelfde vraag. En
4: ja,
3: vervolgens.
4: Ja, er is een nieuw product en daar we meesten dus enthousiast van. Ja. En vooral hoe het reisbureau is, dan sprutsen heel veel mensen uit het buitenland, België, Duitsland. Die boeken zijn pakketreis. Maar op de camping ook, we zien in die zin dat Holwerd echt heel goed voor camperaars is. En dan gaan ze daar naar Ameland en dan komen ze jongens weer om. In plaats van dat, Holwerd is die altijd bekend als het meest passeerde dorp van Nederland. Dat is net missa. Dus die verordening hebben we dan in gang zetten, denk ik.
3: Ja, dus daarmee loek je hem zelf. Ik wil dus een soort toerist naar huis.
4: Ja. Klopt, ja.
3: Nou, hij hem van de week heb ik een pop-up restaurant. Hoe is dat ontstaan?
4: Ja, we hadden dus we zoen dit oranje weekend in Iepen, maar dat hebben we niet vanwege het waar. Want we krijgen dus heel vaak de vraag van is het mogelijk om hier ergens te eten? Wij hingen een restaurant, maar dat hebben we dus sluiten in 2024, omdat we gewoon te druk hingen. Met het hotel, met de camping, met het reisbureau. Wij konden daar geen restaurant bij bestieren. Maar omdat die vraag er dus wie, zijn we, ja, dan is het misschien wel heel erg leuk om daar iets mee te doen. En we kennen dus nu vanuit Zee van Tijd, zeg maar, het hotel, voormalig restaurant. Daar zit die keuken nog. Dus daar kunnen wij heel goed die gerechten meidje. Koude gerechten. En daarmee cateren we in het pop-up restaurant op de camping.
3: Nou, met de raarroende jaren denk ik best wel een soort investeert in wat is Friesland in de ontwikkeling van toerisme.
4: Ja.
3: Verneem je hem dat ik?
4: Ja.
3: Vergelijk eens maar ja, een aantal jaren waarom.
4: Ja, ik verneem dat voornamelijk in het netwerk van RMT, dat is Regio Marketing Toerisme Noord-East Friesland, dat netwerk heel erg verbreed wordt. Dus ik ga nu bijvoorbeeld, dat is heel grappig, ik verkeer dan naar Elsteden toch, maar ik ben ook steeds meer naar deze regio ontzien, de Noordelijke Friese Woorden. En er zijn nu toevallig 12 een man en een vrouw onderwijs, die zijn 10 dagen ontrennen terug de Noordelijke Friese Woorden. Dus die rennen dan van Finwoorden en die zijn dan nu, die rennen de etappe van Rietkerk naar Damwoord, volgens mij. En die zijn dus 10 dagen onderwijs. En wat ik echt verneem is dat het netwerk steeds groter wordt. Die reis kan ik dus aanbieden, omdat het netwerk er is. Een wandelreis is bijvoorbeeld heel moeilijk samen te stellen, omdat mensen die een etappe rennen van 20 kilometer, die maat jongens ergens eten kennen. Ja. Maar in de Noordelijke Friese Woorden ben je net zoveel restaurants of plakken, hè, de maast etappes op die kilometers al stemmen kennen.
3: Ja.
4: Dus wat ik die in haal, ik ga vregen in de regio van hey, is het ook mogelijk dat er bed and breakfast, dat jim jongens ook eten sieren van die mensen? En dat kind dus. En doordat dan Maalko samenwerking goes, hè, dat ze rennen van bed and breakfast naar bed and breakfast en jongens krijgen ze daar dus een diner wat door de bed and breakfast eigenaar maken wordt. En Maas dan weer ontbijt. En dan rennen ze verder. En dan zorgen wij dat de koffers achter zo'n gaan. Door zo'n pakket om te bieden in samenwerking met al die partners. Ja, verbreest dat product heel erg. Ja. En wordt het ook heel aantrekkelijk voor toeristen om dit te ontdekken.
3: Ja, precies. Want zo'n bed and breakfast, dat is gewoon een van die 60 ketenpartners.
4: Ja.
3: Wij soort
4: krijgen
3: hier. En
4: klopt.
3: Op die manier kan ze het aanbieden.
4: Ja.
3: En daar is dus wel vraag naar.
4: Ja, heel erg. Ja, ja en dat en ja, meesten die wil toch... hoe zei ze het nou? Als nou bijvoorbeeld, ik zei ze altijd, stel je voor de gast naar Zuid-Afrika, dan was de Big Five hier bijvoorbeeld. Kist er zelf op zieken gingen, maar kist ik via een bureau regelen litten. Nou ja, wij zijn dat bureau om de Elfsteden te zien, om de Friese Woorden te ontdekken, om de Waddeneilanden te ontdekken. Dus wij zitten echt in productontwikkeling, echt steeds, naar je arrangementen, naar je samenwerkingen. En daar is vraag naar. En als het een onbeheer is, juist dat het boekt wordt.
3: Ja, dat is. Hast u of hij hem zicht op ontwikkeling van het toerisme in onze regio? Ben er nog meer mogelijkheden die hem uitnutten kunnen? Naast de producten die hem nou aanbieden?
4: Ja, dan zit ik in regio breedte, naar echt samenwerkingen, gewoon arrangementen meidje. Dus dan is het maar krijg wat voor aanbod er is. Dan kan ik een arrangement van meidje en hebben we gasten bij ziekje. Dus we kunnen naast naar het Lauwersmeergebied, we kunnen de Noordelijke Friese Woorden nog volle meer. Ontwikkel je eigenlijk. En daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig. En bij u is het altijd in het laagseizoen. Dat is eigenlijk van oktober tot april ben ik daar mee bezig. En dan van april tot oktober. Dan is het natuurlijk het seizoen. Dus nu ben ik vooral met de uitvoering bezig. Ja. En in de winter begin ik dat al je te bedenken. En dan volgend jaar arrangementen te maken.
3: Stel dat er een meester zit te luisteren. En die zit er altijd te luisteren.
4: Dat is altijd leuk. Ja.
3: Dit is natuurlijk een uitgelezen kans voor mij. Om in samenwerking met samenbedrijven dingen te arrangeren. Zodat iedereen er eigenlijk beter van wordt. Je wordt er beter van die oorondernemer. En doe kist een toerist misschien een mooi pakket aanbieden.
4: Ja, zeker. Ze maken me altijd contacten. Want ik ben altijd op zoek naar leuke partnerschappen.
3: Ja.
4: En we vregen ik vreeg ondernemers echt net van hoi, we moeten een verste prijs. Nee, ik wil gewoon, we hebben geen contracten bijvoorbeeld. Wij werken maar op aanvraag. Dus een hotel act waar we mee samenwerken. Als er een boeking bij me binnenkomt, dan contact ik voor de prijs die het hotel de verhaal wil. Dus het is echt net, het zit net al je adresjes onder het gras. Wij zie je gewoon. Mijn doel is om Friesland op een zo leuk mogelijke manier te promoten en te verkeerpen onder gasten. Nou, dat is wat ik doe.
3: Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Nou, ben je stil. En mij die partners ging dan al je net. Maar Sjoen, hij wordt je een ben je best wel ambitieus ondernemers. Leidt er alweer naar je idee of niet?
4: Nou, die ideeën die. die ontstond altijd eigenlijk.
3: Ja.
4: En ik heb eigenlijk altijd wel ideeën. Ik kreeg nou les in de vraag van hey, ik werk naar Grenzen of naar Drenthe. Dat is me dan de stap de 4. Mijn doel is echt om heel Friesland onder de knibbel te krijgen. Dus eigenlijk zoek ik het liefst alle regio's. We hadden dan het zuiden, het noorden. Ik zit voornamelijk in het noordeerste natuurlijk. Maar ik het oosten van Friesland erbij te pakken. Dat is gewoon het hele plaatje. Dat is al je verschillende reizen samenstellen kist. En die verkeer je, dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen.
3: Oké, dus dat is het beste om over op te
4: staan. Ja, dat is nog net clear.
3: Sietse, 10 dagen voor de Italië-afdeling. Een soort succes bij je burk en ja, van nou en over het weekend.
4: Graag gedaan, dankjewel. Je mag.
0: Dit is RTV NOF. Waar staat, wat en waar. Dit is de Weekend Nieuwsshow.
1: Bij Dries Kalsbeek.

0: VNOF Agenda.
1: Wat in de maaitiet oer het Friese platteloon riet, jet skriezen, lippen en tjerken. Maar die typische loeren van het boerenloon worden heel iets zeldzamer. Daarom organiseert het Waadronen op 10 Jontje Maaien een Tour de Boer-excursie bij melkveehouder Auke Vellinga in Marm. Op zijn bedrijf gaan loonbouw en natuur hoorn in hoorn, met onder meer kruiderijk gijsloon, plasdrasgebieden en speciaal beheer van grijdevogels. Bij de excursie kunnen bezoekers ontdekken waarom het behoud van natuur en grijdevogels zo wichtig is. Elsenien is welkom om mij te rieden, vragen te stellen en sa het loonskip van dichtbij te beleven. En wat u daar een protte meer over vertellen kan, is Auke Vellinga. En Auke, die ga ik aan de telefoon. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Wat maakt het deze Tour de Boer excursie? Ik vind het trouwens een fantastische naam. In Marm sa bijzonder voor bezoekers.
2: Nou, van dichtbij bezien wat het grijdevogelbeheer inhoudt. Je hebt het wel van alles op radio en televisie en in de kranten, maar dan kun je het echt even zien wat er echt gebeurt, zeg maar.
1: Ja, en wat er echt wel is, he, een soort mensen denken dat loonbouw en natuur soms die in oren kosten. Hoe lees je dat krijgt, dat die wel krijgt die jaren geen kennen?
2: Dit is de uitstek het voorbeeld dat het te jaren gaan kan, omdat we stellen het meer nu en heeft water in de schepen en dat is voor de productiviteit al net zo goed. We bemesten het weinig, we hebben allemaal roege dom, maar geen kunstmest en jaren erop. En je litte er wel wat voor, om het zo te zeggen.
1: En wil je hem dat ik, liet je hem dat ik heel belangrijk weer omkomen in deze Tour de Boer excursie, dat je hem daar wel de aandacht op vestig je?
2: Ja, zeker.
1: Dus dat krijg je de meesten wel mee, dat je hem als boeren zijn, dat ik echt met de natuur, geer werk je?
2: Ja, zeker. Ik ken hier in de buurt eigenlijk net een boer die geen weidevogelbeheer doet.
1: Nee, want nee. Jim zet hem op die bedrijf een soort in op grijdevogelbeheer. Waarom is dat zo belangrijk dat dien wordt en dat die vogels hier blijven?
2: Nou ja, dat is de identiteit van Friesland, maar het jaart erbij. Ik bedoel, dat is, dan weet je dat het is mooi, die jaren de vogels werden. Jij erin veld en dan weet je, de markt die het begint daar en dan krijg je de verzinning.
1: Ja. En ja. Wat meesten meegenen op deze excursie, wat kunnen ze precies verwachten? Want ik haal jet, ze geven mij trekker en wijn, geven het loon in.
2: Ja, ze kunnen je verzamelen op het bedrijf en dan laat het water gewoon even uit.

0: wat ja, he, wat de water aan alle gedotseesbaar. Het is net alleen een beidevogelbeheer, maar het is ook akkervogels en het is een heel breed palet wat water aan het dot. En ik vertel in een paar dingen over hoe het minder droog wat ik met een hier ga. En dan stappen we op een wijn en dan gaan we het veld in. En dan gaan we zien dat er naar de vogels wat er al een zit.
1: Ja, en welke meesken hoopst die mij gingen? Meesken die het, vooral interesseren binnen de landbouwsector? Of meesken die het, misschien net echt heel volle mij de natuur opha?
0: Ik hoop op wat mix.
1: Ja.
0: Ja, ja, so dat is. So het is voor elke niet. Ik bedoel, je hoeft net. Ik denk van, kijk, ik ben best onderscheidig. Ik wil daar een keer heen.
1: Ja.
0: En dan kun je eens een keer. Je hebt er van alles over. Dan kun je echt even zien van, wat gebeurt er nou echt, steeds maar. Hè?
1: Ja.
0: En welke resultaten dat het had.
1: Ja, en wat hoopt dat meeske mij nemen van deze excursie?
0: Goeie vraag.
1: ik kan me vaststellen.
0: Een stukje positiviteit. Maar aan hoe de landbouwsector en dat het wel. Dat het net geen hoe me kosteert. Maar net geen hoe er naartoe kosteert. Maar dat het ik mooi me koor kan zijn. Maar.
1: Ja, en misschien ook een beetje begrip van de boeren. Hoe je het probeert te doen?
0: Ja, maar dat. Dat zit hier in deze omgeving, zit dat boek goed, ja, volgens mij.
1: Ja.
0: Nooit echt hele kritische geloorden daar hoe je het zegt, maar.
1: Nee.
0: En dat komt meer bij mensen waar die er eigenlijk ook geen doel over hebben.
1: Nee.
0: En die bevooroordeeld ben en eigenlijk geen idee hebben van wat speelt er nou echt, zeg maar. Tenminste, dat is mijn idee.
1: Ja, die persoonlijke opvatting daarover.
0: Ja.
1: Hauke Vellinga, dank voor je tijd en een protte succes met de Tour de Boer excursie. En misschien jaren we naar Arjen Wol. We krijgen wat beter waarom die loeren van graaidevogels eens onmisbaar binnen voor het Frieske landschap. Dankjewel.
0: Ja, prima. Graaien.
2: Ekkenagenda.nl van RTV NOF. Mail agenda@rtvnof.nl.

0: geld voor moandeitejûn. Van zon tot acht en online via rtvnof.nl. Importeer met René Koster.
1: Ja, en René, waar scoot er deze week bij de jongen?
2: Goeiemiddag. Mandje is mijn gast Bjense Dijkstra. De man van bouwgroep Dijkstra Draaisma. Hij is daar de CEO. Misschien is het dan ik wel gewoon de eindbaas. De man die het uiteindelijk wat zissen had. Ja, ben natuurlijk een grote uitdaging die er op het bordje liggen van de bouwgiganten. Met name om tempo te meten, om het dwarsom te dwaan en om alle toekeltjem die er binnen, die kast de min stroom en weet ik het wat al je, om daar ik een antwoord op te jaan. Nou, daar ben ze bij Dijkstra Draaisma. Ik ook griezelig druk met dwaande. Ik vooral die dwarsome kant, daar wil ik graag meer over weten. Maar behalve over al dit soort zaken wil ik graag meer weten over wat voor man is dit en wat dochter in zijn vrije tijd, waar helpt er de energie uit en wat muziek, wat voor soort muziek draait er al hier. Nou, wij litten daar dan ik weer wat fragmenten van jaren. Ik ben benijd naar Bjense Dijkstra, zijn verhaal komende manje tussen Saan en acht jongens bij RTV NOF en daarna verzels ik nog als Nofcast bij Impeteer.
3: RTV NOF Streeknijs.
4: Landbouwboeren kwamen aanroende wijsjoenen in grote getalen op dagen voor een discussie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij natuurreservaten. De grote commissie CEL van provincie Ried in Ljouwert weer te lied schreeuw om op Friesland. Boerenorganisatie LTO hier hadden ook oproepen om aanwezig te wijzen. Er is een bedreiging van een speutvrije zone van bestrijdingsmiddelen die binnen 4 kilometer van Europese beschermde natuur insteld wordt, de zogenaamde Natura 2000 gebieden. Bij de Waddenzee is Natura 2000 gebied gaat het om een grote landbouwboeren langs de kust die op steut hielendal net zonder bestedingsmiddelen werken kennen. De oorkant van de partij wie Equity worden. Extinction Rebellion demonstreerde boeten het gebouw en onder de sprekers wie in mei een andere opvatting als die van de boeren. De provincie kent het was en maakt op basis van de uitspraak van de Rie van Staat uit 2024 dit besluit uitvieren. Vanaf 1 augustus 2026 zullen de nieuwe Friese kerndoelen voor taal en cultuur van basisscholen en onderbouw van het vastgezet onderwijs in werking treden. Al in 2014 kregen de provincie van het Rijk de autoriteit om zelf besluiten te nemen omgaande het Friese onderwijs. Nu in 2026, na een lange testfase, tal van aanpassingen en geëerkomsten met partners, viert de provincie voor het eerst een volslijnde vernieuwing van de kerndoelen uit. Scholen hebben nog om 2031 tijd om de nieuwe kerndoelen in te vieren. Het uiteindelijke doel, alle leerlingen op een Friese school leren en begrippen letten van de Friese taal. Automobilisten op een centrale as tussen Dokkum en de Westerrein hebben nou te krijgen met zichtbare dijkwerkzaamheden. De eerste afsluiting van het weekend is voorbij en het werk leidt op schema. De eerste kant van de route is nog klaar van naar asfalt. De oude boppenlaag en middelste lagen binnen flinke weken frezen. Het werk maakt het deel uit van het onderhoud aan de centrale as die dit hier het zien en hier bestiert. Net alleen wordt het asfalt vervangen, maar ook de bermen worden versterken en wordt er op verschillende plakken extra afwettering online. Het gaat net alleen om het asfalt, maar ook om de veilingen en het bereikbaar houden van de hele dik voor de komende jaren, leidt Bergema uit, de projectleider. Het werk zal naar verwachting en wordt je ontmandje 6 juli.
3: RTV NOF Waarberjocht.
1: Joet, kunnen we nog net praten van maaitijd, maar temperaturen van 10 tot 11 graden op het waad, onttoven om 13 graden in het zuidoosten. Er is een afwisseling van wolken, zinnen en enkele lichte buien, maar met een matige en in het midden een krachtige westenwind met uitzitters in Seis. In de nacht kalm, droog en opklaringen en dan is het 4 tot 5 graden, maar in het zuidoosten kans op groenfrost. En dan gaan we naar het fruitjog. Komende dagen ontwaast je nog alle dagen enkele buien. Snijn is de loft meest beroemd, de oren dagen nog wel wat zinnen. De temperaturen binnen in opgaande lijn. Snijn 13, 14 graden en mandje en tiesje 16, 17 graden, maar een matige ontkrachtige wind.

0: Wat staat er komende weken op de agenda van de Rietgeekomsten van Noord-Eerst-Friesland?
1: Dit is de Riets Agenda.
2: Griffier Sietse Dijkstra, het Wut is ondij.
3: Ja, dank u wel. Op tongensdag 21 mei komt de gemeenterie van Noord-Eerst-Friesland weer Pielkoor. En dat begint om 10 minuten oor zon met het zogenaamde vraagpartier. En daarin zal Sjoerd Hoekstra dit keer Lammert Dijkstra van de BBB interviewen. Om 11 uur begint dan de eigenlijke raadsvergadering, het besluit. Belangrijkste onderwerp op de agenda deze jaar is de ontwerpverklaring van Jim Betenkingen voor een tal werknemers verblijfgebouwen in Leusus. Nou, dat is een hele moel vol. Waar gaat het om? De broccoliboer onder Dijksterwaai bij Leusus, die wil uitbreiden. Hij had daarvoor al een vergunning voor een nieuwe leeds, een nieuwe loods vregen bij het college. Maar hij wil ook graag een 28-tal slierplakken, logies, verblijven voor zijn werknemers bouwen litten. En daarbij gaat het vooral om Poolse werknemers. Nou, daarvoor had hij onder oren een verklaring van Jim Betenkingen nodig van de gemeente hier. De boer wil dat natuurlijk graag. Een tal omwenenden denken er wat oors over en haar allereerst zorgen over dit plan. Nou, dit plan had ik al in het debat van Sommermaai Leslien op de Rietslistingen en doet die het blikken dat ik verschillende fracties wel twijfels aan over deze plan. We namen over de grootte van het bouwvlak, over de tijdelijkheid van deze arbeiders en over het gemis van beleid op dit onderwerp, gemeentebeleid. Dus het zou samen kennen dat er wat moties of amendementen komen bij dit onderwerp komende tongensdag. Een tweede bespreekpunt deze jaar is het nieuwe wetter- en rioleringsprogramma. Daarbij gaat het om de aanvier van afvalwetter en rijnwetter. En het gaat ook over de stomme van het groenwetter. En bij riool gaat het vanzelf om het onderhoud, het herstel als er gebreken binnen en ook de vervanging van riool als dat nodig is. Wat de kosten betreft ben de plan dat er geen stijging van de rioolheffing hoeft te wezen de komende jaren, behalve uiteraard de inflatie. Een derde bespreekpunt deze jaar is het beleidsplan Participatiewet 2026. Daarbij gaat het om hoe gaat de gemeente om met mensen zonder werk en met een uitkering. Nou, het doel is om de zaken weer wat simpeler te maken te combineren en weer wat meer aandacht te hebben voor de menselijke mitte. Daarna is nog een paar bespreekpunten, maar daarvoor is de tijd nog wat te kwart. Dit alweer op tongensdag 21 mei vanuit Jelwachten in de Rietzeel van het Stadhuis in Dokkum. Ingang aan de supermarkt. Je bent er van harte welkom om daarbij te wijzen. De koffie staat van je kleer. Maar je kunt ook alweer thuis weer volgen op televisie, het kanaal van RTV NOF. En ook online op de stream van RTV NOF. Of uiteraard ook op de stream van de gemeente hier zelfs. Hoe dan ook, ik wens je een fijn weekend.
1: RTV NOF.
0: Ekking, tenaat, dan wat en bedaad.

0: Creed, With Arms Wide Open. Een Amerikaanse Passgrunge band die oorspronkelijk bestierf van 93 tot 2004. Letterbissen en Wallace heeft bijna geweest, maar in wisselende samenstelling. Het nummer zit op een album uit 2000 en het is het tweede album Human Clay. Ja, aan de lijst zei ze hier, ze echt met dit nummer ononderbrussen in de top 2000 op Radio 12. Op 6 mei, is er een nieuw boek verschenen, Vogelparadijs Lauwersmeer. En dat is, het boek is geschreven door natuurfotograaf Simon Hendricks. Het boek gaat over soorten vogels die in het Lauwersmeer en de omgeving daar vliegen. En Simon zit hier bij ons in de studio. Simon, goedemiddag en welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, van oorsprong ben je geen fotograaf, maar theoloog.
1: Ja, maar dat is zo verschrikkelijk lang geleden.
0: Ik ben wel benieuwd naar hoe je de keuze hebt gemaakt. Want dat zijn heel twee verschillende beroepen. Er is een moment geweest dat je de keuze hebt gemaakt om te fotograferen.
1: Ja, dat klopt, ja. Nee, ik heb alleen maar theologie gestudeerd overigens. Ik heb het ook niet afgemaakt.
0: Okay.
1: Toen heb ik de hele tijd helemaal niks gedaan. Of zoekende geweest, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ben ik fotograaf geworden omdat ik dat gewoon ontzettend leuk vind om te doen. Ik deed dat ook al toen een tijd lang.
0: Ja, want hoe lang ben je al fotograaf?
1: Ik ben sinds 1993 fotograaf. Okay. Dus ik ben nu, dat is 33 jaar. Ik kan al bijna weer eens een jubileum doen.
0: Klopt. Nou heb je dit altijd in Friesland gewoond? Komt volgens mij uit Utrecht, dacht ik?
1: Ik heb heel lang in Utrecht gewoond, in de stad Utrecht.
0: Maar er is een moment geweest dat je naar Friesland bent gekomen.
1: Klopt, ja. Ja, 5 jaar geleden.
0: Ja. En met reden of...
1: We wilden uit de stad weg. Dus, dat was in de coronatijd. Ja. En dus toen veranderde, was het eigenlijk de lol van de stad er een beetje af. Ik ben natuurfotograaf, dus ik kwam natuurlijk al heel veel buiten. En daarvoor was het nog zo dat we dachten, het is leuk om in het weekend naar buiten te gaan. In door de week in de stad te werken en te leven. Maar in coronatijd draaide zich dat om. En toen dachten we, dan kunnen we beter naar het platteland verhuizen.
0: Ja.
1: En naar de natuur toe.
0: Ja.
1: Dat is dat we dat in de buurt hebben.
0: Ja, dat is dan vlakbij.
1: Nou, dat is zeker gelukt, ja.
0: Zeker. Waar komt die interesse vandaan om vooral die natuur te fotograferen? Wat boeit jou erin?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Dat is eigenlijk een interesse. Ja, die is er gewoon. Kijk, en vogels zijn dan nog, vind ik althans, weer bijzonder interessant. Omdat het een soort is die te midden van ons leeft. En wij te midden van hun eigenlijk, maar in twee hele verschillende werelden. Zij kunnen vliegen, wij kunnen dat niet.
0: Nee.
1: En daardoor kunnen we wel naast elkaar leven. Dus je kunt ook overal vogels kijken. Toen ik dus in de stad woonde, kon je ook in de stad nog heel veel meer zien dan je zou denken. Nou goed, en als je hier woont, en dan met name natuurlijk bij het Lauwersmeer, maar ook de Waddenzee, daar woon ik ook vlakbij. Daar zitten natuurlijk ontzettend veel vogels en dat is geweldig om dichtbij te hebben.
0: Je bent natuurmens.
1: Zo is het, ja.
0: Vogelfotografie, dat moet je volgens mij wel heel veel tijd voor hebben. Want het is natuurlijk een heel proces. Ik heb wat foto's van je gezien natuurlijk. In het boek wat voor jou ligt hier bij jou.
1: Ja.
0: Hoe verloopt dat proces eigenlijk? Hoe gaat het?
1: Goed. Zoals al zei, ik ben al vrij lang gewoon fotograaf.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment heb ik voor mijn werk een keer een telelens gekocht. Dat was eigenlijk om hele andere redenen. Maar toen gingen we ook al veel naar buiten. En ook keken we ook naar vogels. En blijkt dus dat je ook die telelens goed kunt gebruiken om vogels te fotograferen. Dus zo is dat een beetje gegaan. Maar het is een heel leerproces inderdaad hoor. Het is natuurlijk heel anders fotograferen als een onderwerp. Ja, wat je normaal kunt foto's, waar je afspraken kunt maken met de mensen die op de foto moeten. Of de plek waar je naartoe moet of wat ook. He, je moet natuurlijk iets weten van de natuur.
0: Ja.
1: Iets weten van die vogels. Bijvoorbeeld als je een bepaalde soort wil fotograferen, is het te handig om te doen op het moment dat ze in Nederland zijn bijvoorbeeld. En niet als ze op trek zijn, heel ergens anders of heel ergens anders broeden. Dus dat soort dingen moet je allemaal wel weten. Dus het gaat voor een deel gaat het over de vogels zelf en de natuur zelf waar je meer van af moet weten. En dat leer je aldoende natuurlijk ook.
0: Ja.
1: En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon nog het vakmatige. Dat je moet natuurlijk ook leren hoe je met zo'n grote telelens mooie foto's kan maken, dat het scherp is. Daar zit ook nog wel wat techniek bij natuurlijk.
0: Ja. Maar goed, je wilt dan soms misschien wel een bepaalde vogel fotograferen. Nou, je hebt foto's van echt van hele groepen vogels, van een beetje vergezichten. Maar je hebt ook heel gedetailleerde foto's, gewoon van dichtbij.
1: Ja.
0: Met die telelens kun je natuurlijk heel veel doen. Maar zit je dan nog precies te wachten op een bepaald moment? Of knip je gewoon 100 foto's en zoek je daar de beste uit?
1: Nee. Ik ben niet van de motordrive, zal ik maar zeggen. Nee. Ik vind het juist veel leuker om zelf ergens te zijn en te wachten totdat je de vogel dichtbij komt of dat je zelf dichtbij de vogel kan komen.
0: Ja.
1: En dan natuurlijk, nou ja, dan ben je op zoek naar de houding van de vogel bijvoorbeeld. Dat hij zo mooi mogelijk is of dat hij goed naar jou kijkt of nou, wat ook. Een van de dingen wat daar bijvoorbeeld, zeker als het om vogels op de grond gaat, belangrijk bij is dat het ook heel vaak heel goed werkt als je zelf dus ook op de grond gaat. Dus ook door je knieën op z'n allerminst.
0: Ja.
1: Soms ook gaat liggen.
0: Ja.
1: Zodat je op ooghoogte naar de vogel kijkt. En niet een beetje van bovenaf. Vanuit de auto alleen maar of vanaf het statief.
0: Ja, je brengt dus denk ik veel tijd door het Lauwermeergebied.
1: Onder andere.
0: Maar ja. Ook wachten op een goed moment om die foto te maken.
1: Ja, dat wel. Nou, dat ik heb niet zo heel veel geduld. Dus ik ben niet zo heel erg van.
0: Okay.
1: Ik blijf ergens een uur zitten of zoiets dergelijks. Wat ik zelf dan liever doe is, nou, als het vandaag niet lukt. Of het is vandaag geen mooi weer of wat ook. Ja. Nou, dan ga ik morgen weer of de dag daarna weer. Dat is meer mijn strategie.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou maak je veel in het Lauwersmeergebied. Maar ga je naar meer... in Nederland hebben we natuurlijk meer...
1: Zeker. Ja, nee, ik kom op heel veel verschillende plekken natuurlijk.
0: Ja.
1: En nou, op het moment is bijvoorbeeld het weidevogel... seizoen, zal ik maar zeggen, is begonnen. Dus nu ben ik bijvoorbeeld bij Arnhem. Heb je ook de Arnhemmer Kolken. Daar zitten gelukkig nog heel veel weidevogels. Dus kieviet en grutto's en zo. En dat is bijvoorbeeld nu een plekje waar ik nu... ook wel wat vaker te vinden ben. Ja. Omdat daar nu hele interessante vogels zitten.
0: Ja. Nou heb je het boek voor je liggen.
1: Ja.
0: Prachtig boek. Dit is niet je eerste boek. Je hebt meerdere boeken gemaakt.
1: Ja.
0: Kun je een beetje over de geschiedenis van die verschillende boeken vertellen?
1: Ja, ik heb...
0: Dat is verlopen.
1: Ik ben, moet ik even nadenken, 1914, of 1914 hoor, bijna 2014 moet ik zeggen, begonnen met... Dat was mijn eerste boek. Dat ging over de vogels rond de Noordzee. Daar ben ik toen 4-5 jaar mee bezig geweest met... helemaal de Noordzee af te reizen. Dus gewoon via Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en UK. Eigenlijk een overzicht van wat er allemaal aan vogels rond de Noordzee is. Dat is in 2019 uitgekomen. In 2024 is een tweede boek van mij verschenen. Dat heet Overleven en Uitsterven. Dat gaat over vier verschillende vogelsoorten die een verhaal over biodiversiteit vertellen. En over het uitsterven van soorten. Dus ook over soorten die het heel zwaar hebben bijvoorbeeld. En nu is er dus dit boek verschenen.
0: Ja,
1: en en passant doe ik nog heel veel andere dingen natuurlijk ook. Maar,
0: prachtig boek. Heb je ook nog iets van je vindt, oh dat zou ik nog graag eens een keer willen fotograferen? Een soort wens als fotograaf? En misschien in de natuur of dingen die gewoon lastig
1: wel.
0: Zijn om te fotograferen.
1: Ja,
0: ja. Maar heb je daar iets?
1: Nou, wat eigenlijk nog wel een beetje op mijn lijstje staat, is albatrossen fotograferen.
0: Okay.
1: In de Pacific en dus richting Antarctica en dergelijke, dat soort plekken. Dus dat zijn enorme zeevogels die ook weer alleen maar aan land komen om te broeden. Maar die leven in een wereld die heel erg vreemd voor ons is.
0: Ja.
1: En dat is heel bijzonder natuurlijk. Dus dat zou ik nog wel eens willen doen. Maar ja, dat is heel ver weg.
0: Ja.
1: Eigenlijk moeten we niet meer zoveel vliegen. Dus het is een beetje de vraag of het daarvan komt. Maar,
0: dan moet je echt een reis voor gaan
1: maken. Ja, zeker.
0: Simon Hendricks, ik wil je bedanken voor je toelichting. Over je werk en vooral over het prachtige boek dat voor je ligt. Ik wens je voor nu eerst een heel fijn weekend. En dank dat je hier was.
1: Oké, graag gedaan.
2: En wij binnen onze eindkaam van deze uitsturing van de Weekend Nieuws Show. Hast u nou een nice tip voor ons? Let het u weten. Stuur een tip, video of foto's naar de redactie van RTV NOF. Dat kan via WhatsApp of bel je mij 050-444-1202. Maar kies ik altijd een mail sturen naar nieuws@rtvnof.nl. Hast een agendapunt? Dan meest het mailen naar agenda@rtvnof.nl. Zorg voor uw laatste nice op uw RTV NOF app of uw site. En vanzelfs ben je te volgen via televisie en radio. Van nu wens ik je weer een heel noffelijk weekend. En jouwen wij het stokje terug onder man van Roenwijs Sport. Dank voor het luisteren. Mooi dat je erbij wierst. Na je weekend ben je de weer tussen 12 en 2 bij een gloednieuwe editie van de Weekend Nieuws Show.
3: In de Nije Riegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weekend met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Nofcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Mij deze weekend te gast, Ben Bilker.
4: Ik heb nooit bewust toch nog in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
3: Van Takkum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
9: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
10: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: He he, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
12: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
11: Zo, enkel eer. Nou pik net meer Python!
12: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
13: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
16: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Kam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
18: WOQS.nl.
19: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
20: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
18: WOQS.nl.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 2 uren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een ongeluk op de ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. Vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. De verkoop van een nieuw Swatch-horloge heeft vanochtend voor grote drukte gezorgd bij winkels in Amsterdam en in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie moest de winkel in het winkelcentrum ontruimen vanwege de enorme toestroom. Ook de vestiging aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam bleef dicht uit vrees voor overlast en ongeregeldheden. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
27: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
28: Ja?
27: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensjeen.
29: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
29: Schitterend!
31: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
32: De pannenkoektrein!
33: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
32: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
34: Bakken? Zullen we even op een stoel?
35: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
34: Baasmazitcomfort.nl.
36: Wist u deze weken een stoere bouwradio winnen?
37: Om ooral naar uw harkje te kim.
36: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
38: Accu. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
39: Roenwijsport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roem wij sport.
2: De namen zei het al, Roem wij sport op 16 mei 2026, zou ik het zeggen. Mijn naam is Lambert Brouwer. Achter de techniek zit Gerardus Kooistra. Met je 4 wedstrijden live. En je weet het wel, we beginnen altijd met muziek. En dat doen we van de media ook weer. Danny Vera, Rollercoaster. MUZIEK

0: rollercoaster van Daddy Vera. Het Twatoetjontjen. Nou, we wachten eens even op uw live verslaggevers van de media. Ik kan dus vertellen dat de vier wedstrijden die er van media live inkomen, dat ben in de derde klasse Overertje en Kolm met Bouke Bosma. Bekwik Dokkum tegen de Westereen met Jelle van der Wal. In de vierde klasse C Eerste Mar Friese Boys met Hilke de Graaf. Vijfde klasse C, Rob de Boys, VCR met Frans van Wieren. En in de vijfde klasse D, Sportclubje en Wolentien, Houdige Hagen met Ieren Prees. Dat ben de vijf live wedstrijden. En dan ging ik even verder met uw regio wedstrijden van deze media. Want ik ga gratis alles even ons, jongen. Er is nog net een verslagje over die ze gemeld had op dit moment. Beginnen we even met de trainer divisie A. Daar speelt het Harkemasse Boys van Media Nut wedstrijdje en Hercules. Dan gaan we terug naar de eerste klasse H. En dat is wat Oorzone gaan, want die begint van de media pas om 6 uur. Dan mag ik nog even bij vertellen dat de wedstrijd FC Rusterveen en GSC, dat wordt onkomende waarschijnlijk spelen om 8 uur. En dit naar aanleiding van het plotseling overlijden van Joost Nieuwenhuis, bestuurslid van de FC Rusterveen. Degene die nieuwsgierig binnen naar de persoon Joost Nieuwenhuis, die zoekt onreden om even de website van FC Rusterveen op te zoeken. Maar daar staat een memoriam op. En zeer indrukwekkend. Ik kan me trollen. Dat, het komt wel even het aan. Zowel bij de familie natuurlijk als bij de vereniging. Alle sterkte van Roemwijs Sport in dit geval. Dan ging ik terug naar de tweede klasse I. Daar werd van beetje spelen Joure, Sportclub Joure tegen Hurdegriep. En Sneekwiet Zwart, die speelde een tussenwedstrijd tegen Burgum. Terug naar de derde klasse Q, Noordburgen, Rietzerk staat vanmiddag op het programma Oosterwolde tegen Twiesel, ONR tegen Kolm, daar hebben we dus live verslag van. Bekwik Dokkum tegen Westerijn, ook live verslag. En dan gaan we terug naar de vierde klasse B. Wikkelsholm speelt een tussenwedstrijd vanmiddag tegen Oosterlittens. En Oude Siel Marm staat vanmiddag op het programma. In de vierde klasse C, Sportclub Koostertel tegen Harkem Hoopeinde. Ajum tegen Rottevolle. Jestemar Friese Boys met Hilke de Graaf dus. Droegham Fiat voetbalvereniging Dokkum tegen Trienwoorden. En ONT tegen WTOC. Gaan we terug naar de vijfde klasse C. Wardy FC Bedaard en Rob de Boys tegen VCR met Frans van Wieren. De Woorden Ternaat, Oostergo Holwert. En dan gaan we terug naar de vierde klasse D, de laatste klasse, Zwaard en Jesterum, de Lauwers ASC, Sportclub van Wolden en Houdige Hagen met Ieren Prees, en Westerkwartiertje VNV 68 en VVT Samar. Dat zijn de wedstrijden van onze regioclubs vanmiddag. Dan zie je ook wanneer de oren komt, even zien hij gratis had er al een, ja, de had zich gemeld. Kun je me even vertellen waar dat is voor ons? Gratis?
1: Spouken.
0: Bouke, nou. Bouke is dus de eerste die zich meldt. En die zit vanmiddag bij de wedstrijd tussen ONR en Kolm. Bouke Bosma, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag. Ja, je verrassen me wel even, Lammert. Maar ik zit er klaar voor, hier. Ja, het sportpark van ONR, ONR Kolm. De twee grootste kanshebbers voor het kampioenschap in de derde klasse Q. Dat binnen Kolm en Opende. Maar nog twee wedstrijden te gaan. Beide 48 punten uit 24 wedstrijden. Het doelzelde van Kolm is 70 voor en 40 zien. Dat is plus 30. En Opende had 58 voor en 34 zien. Dat betekent plus 24. Een verschil dus van 6 doelpunten. Nou, je zoon haast ze twee keer winnen. Zo voor de ploeg van Jan Mulder voldwangen wijze moeten. Maar ONR, onder leiding van trainer Henry Kramer, is verwikkelen in de strijd om degradatie. Men stiert 11e, dat is een na-competitieplak. Zo'n 20 punten uit 24 wedstrijden, haar zei. Der Boppensteen, Zuidhorn en Riepjerk mij respectievelijk 30 en 29. Maar daaronder, ik op een na-competitieplak, Veenhuizen, mij 26 punten. En ja, de nummer 2 opende, die mat joert naar Veenhuizen daar. Dus dat wordt ook een interessante wedstrijd daar in Veenhuizen. En vlak daar waaronder op een strekerjocht degradatieplak die het VEV zone 60 verleden weken nog met 2 in je verlenen in de laatste seconden tegen Riepjerk. En die ploeg had een puntje minder als Veenhuizen weer. 25 kwad zijn ek onder in die derde klasse. Q is het gloepende spand. Jeder dit seizoen woonde de Kolmers dus naar een 0-2 achterstand. staan met 6 twaven om er 3 doelpunten doen van elke de wet. Nou, dan pakken wij eerst alvast even de opstelling erbij. Bij ONR staat Danny Blauwwinkel in de goal. Dan de vierde veldspelers Mats Wolthuis, Bertrik Nienhuis, Sjoerd Hoek, Jasper Roede, Ronald Soledima, Tim van der Meulen, Sven Boeghold, Jozef Doekodima, Hendrik Rozema en Janko de Boer. De eerste alve van Kolm, dat ben een Marcel Kempenaar, Sander Gietema, Johan Schat, Benny de Vries, Luc Piersma, Michan Singoraya. Het is zijn eerste basisplak dit seizoen. Topschutter Olke de Wit, Mark Wijma, Stefan Wijma, Sil Koster en Richard Holverda. Dat binnen de 22 acteurs. Scheidsrechter van media is de heer Dennis Alexander, zijn assistenten Jacob Hoekstra en Jeroen Vierstra. Ja, de belang ben groot, heren van media. Om kampioen te worden, moet Kolm goed winnen, maar het moet ONR ook om net te degraderen. Ja, ik verwacht je van media een pittige strijd tussen deze twee ploegen hier in Roden.
0: Nou verrasten we die een beetje, Bouke, maar het is net te hopen dat Kolm zich van media verrassen heeft.
2: Nee, die matten jongen winnen en dan, ja, dan maakt ze het Nijwijk ook een maatje voor hun.
0: Nou, het zal zeker spannend worden, hebben die.
2: Zeker.
0: Ja, voor de plezier van media.
2: Dank u wel.
0: Ik geef nog even wat terug, want vooral in die tweede klasse, want daar speelt Hurdegriep de uitwedstrijd tegen Sportclub Jouweren. Nou, dat is zeker dus ook nog van heel groot belang, want Hurdegriep dat zit nog volop in de strijd om degradatie te ontrennen. En Jouweren die had nog een heel iets kans om die laatste nijcompetitie, om de laatste nijcompetitie plak te pakken. Dus dat zal zeker voor Hurdegriep zal het net makkelijk worden. Burgum speelt dan zijn titelkandidaat Sneek Wit-Zwart. Dus dat is zeker ook net makkelijk voor de ploeg uit Burgum. Nou, ik zie verder naar geraden, want dit weer de eerste die we dat nodig hadden. Ik heb nog maar even terug met muziek.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Robert van Hemert met Mona Lisa. In de vijfde klasse D, daar werd een beetje sportclub van wel zijn houdige haren spelen. Iedere prins die kan daar alles over vertellen. Goedemiddag, heren.
2: Goedemiddag, mensen in de studio en een harke thuis. Ja, alles saffelen is er eigenlijk net iets te vertellen over deze wedstrijd. Het is een wedstrijd alleen van woorden die Soejoet de periode titel, de tweede periode titel pakken kennen. En als ze dat doen, dan zitten ze dus mooi in die na-competitie. Dan kennen ze de middenstart van de competitie, kennen ze enigszins goed meintje door wat te presteren in die na-competitie. Maar Safir is het nog net, want je staat gedeeld eerste in die tweede periode. En je gaat één doelpuntje meer maken dan de Lauwers. De Lauwers die de jeugd voetballen tegen ASC. Dat gaat om het tweede plekje. Want de winnaar die zit dan op het tweede plekje in de competitie. En die krijgt vast de periode van de kampioen van VVV zo'n 60. Dan is het de Lauwers als die tweede worden. Dan is het even over wat je, hoe de stand daar is en hoe dik ze winnen. Want dan is het van belang hoe dik van woorden je moet winnen. De woorden die je houden gehagen, de uitwesten.

0: 3-0. Troe Vivoren die de laatste weken goed op schot is. Na die huurlemine periode. Had ze ook een periode gewoon dat ze knapste in de voetbal in. En ook aardig doelpunten maken. Je had dus ook een topscorer. En dat is Robert Lodewijk die al 16 doelpunten maken had. Die zit nu ook weer in de basis. En als dan zo naar de topscorer van Houdige Hagen. Dat is Wiebe van der Meer. Die had 4 doelpunten maken. Je staat op 1-1 onder aan Houdige Hagen. Gaan ook nog maar 6 punten halen in deze competitie. Dus het is echt de verwachting dat Vivoren niet goed wint. Maar dan is het ook even de vraag hoe dik winnen ze. En dan is het zien naar die orenwedstrijd tussen de Lauwers en ASC. Maar Safi heeft net bij Matadieren gehoord eerst maar eens even ervan. Het team van Wilco de Haan die had de volgende spelers in het veld gebracht. Dat is Darius Veenstra, die zit in de goal. En dan is Meindert Witteveen, Bouke Rijtsma, Sjoerd Gotter, Diederik Lodewijks, Robert Lodewijks, Nathan Klokman, Wietse van der Markt, Jorrit Haringa, Haringsma, Hessel Nicolai en Matthijs van der Wal. En er binnen een huurlijke wissel, je haalt ook maar 8 wissels. Herko Mook, Siebrand van der Graaf, Duco Plonega, Mike Leistra, Mark Klokman, Jordi Wijkamp en Jannik van der Kooi. Dan gaan we naar het team van Germ Huytema, de trainer van Houdige Hagen. Die had de volgende mensen in het veld gebracht. Oets Gal in de goal. En dan is Peter de Vries, Andries Gal, Tjeerd Walstra, Michael van der Werf, Glenn van der Schaaf, Janko Bos, Sietse Hansma, Jack van der Schaaf, Michael Schat en Albert de Jong. De wissels binnen hier Steven Tuinstra, Jan Fisker, Edwin van der Veen, Albert van der Weg en Klaas Woudstra. Dat binnen de gegevens hier. Kijk, je mag nog melden dat de scheidsrechter die hoort is, de heer Zwart. En die komt uit Dokkum. Het is een jonge jongen, hij gaat nog een squallen. Dus hopen dat het hoort aardig in peiling houden kan. Want die wedstrijd daar in Houdige Hagen, dat ben je nou al aardig op het scherp van de snede in de spelen worden. Dus, maar dat is al hier al wat. Om 12:00 ben we hier met de wedstrijd van Vivoren tegen Houdige Hagen.
1: De scheidsrechter hier, de Zwart, die ga ik in mij maken in de wedstrijd van VCR. Kan je wel vertellen dat een heel rustig mannetje is in het veld?
0: Zo kan er mij ook wel horen hier in de bestuurskamer. Ja, ja, dat is heel kan, rustig.
1: Inderdaad, het kan best mij vallen.
0: Ja, ik denk het ook wel.
1: Ja.
0: Maar ja, je weet het nooit natuurlijk.
1: Nee, inderdaad. Goed, we gaan verder. We gaan naar de 5e klas C. Vanmiddag Rob de Boys in VCR. En dat zit voor ons Frans van Weeren. Goedemiddag Frans.
2: Middag, Lammert. Ja. Ja, die zit op Sportpark de Viever in eerste Nijtjerk. En nou, de wedstrijd ervoor is krijgt Aron. Dus de man zal direct het veld wel opkomen. Maar ja, de wedstrijd Rob de Boys VCR. De noemen 15 en noemen Fjouwer. Nou, en het gaat om het plakje noemen Fjouwer. Want degene die het Joert als vierde eindigt. En dan zeg ik even de punten. Ze. Rob de Boys had 24 punten en VCR had 25 punten. Dus het komt erop deel. Rob de Boys moet gewoon winnen om hier vierde te worden. En oors is VCR vierde. En die noemen Fjouwer krijgt de periode van de kampioen bedaard. En dan ga je dus als noemer Fjouwer inderdaad een periode kampioenschap. Nou ja, dat is de inzet hier in Joert. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor deze klasse. Ja, correct zijn ze bij Rob de Boys. Ja, ja, wol. Het is natuurlijk mooi om een toetje mee te maken. Maar een vierde klas hoeft net speciaal. Dus ja, dat is natuurlijk al wat je. Zoals ik al zei, bedaard kampioen, blije twaart, daarna traaien. En dan het vierde plakje. Het is Joert ook een wedstrijd met verschillende. De afschieten natuurlijk, er zijn spelers bij Rob de Boys die horen op. De trainers zijn allebei van beide ploegen ben officieel Joert ook voor het laatst. Gary de Boer van Rob de Boys en Siebrand Smit. Dus ja, en dat zit meest al in het einde van de competitie. Afschiet nemen van bepaalde personen. Dus er staan nog heel wat blommen in de bestuurskamer. Maar ja, dat is pas. Ja, ik weet net dat ze het van tevoren doen. Maar de inzet is Joert die vierde plak om die periode van bedaard over te nemen. En dan de rest, ja, dat wordt natuurlijk een vervolg voor de komende weekend van die nijcompetitie. Jelve Traaien beginnen we hier in eerste Nijtjerk.
1: Van de vierde klas C gaan we terug naar de derde klas Q, want in Dokkum wordt de beste speler.

0: tussen Bekwikdokkum en de Westerrijn. En daar zit voor u Jelle van der Wal. Jelle, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag. Je hebt een sportpark, Tolhuis Park in Dokkum. Dat de nummer 3 Bekwikdokkum het van de middag opneemt zijn nummer zo'n de Westerrijn. In de 3e klasse Q. Voor de Dokkumers speelt er nog altijd genoeg op het spul. Maar 3 punten achterstaan op koprenners Opende en Kolm bij de 48 punten uit 24 wedstrijden is de kampioensdroom nog net helemaal uit zicht. Dochs lijkt het dat scenario net het meest realistische. Zeker omdat Kolm ook nog eens een beter doelsaldo had als zowel Opende als Bekwik. Het meest onnemelijke paad voor Bekwik Dokkum is op het stuit na-competitie voor promotie. De ploeg staat er in de 3e periode namelijk goed voor en kan met een sterke eindspurt nog altijd na-competitie veiligstellen. Verline weken speelde Bekwik de topper tegen Opende. In een spannende wedstrijd was het 1-1. Een uitslag dat de Dokkumers eens net volle mij opschatten. De opdracht voor de laatste 2 wedstrijden is daarom duidelijk. Zelfs rom winnen en hoop je dat Opende en Kolm punten vergrijpen. Voor de Westerrijn zocht het seizoen er oors uit. De promovendus verliezen hier waren ze kampioen in de 4e klasse, hadden hem dit jaar ontwikkeld tot een stabiele middenmotor en mijn eis nu al tevreden waarom zijn. Handhaving wie het doel en dat liek het helder te worden. Een paar puntjes is nog wel welkom om het definitief veilig te stellen. Verliezen wieken gaat in de derby in Noord-Burgum. Maar krijg mis. De Westerrijners verleerden mij 0-1, maar dat viel als een onnodige nederlaag. Want kansen ging gebrek. Het aanwerken liet de ploeg van Pieter Santema lijkwels in de steek. Ook de eerste moeting tussen beide ploegen dit seizoen stiet nog fris in het onthoud. In de Westerrijn liek het lang op een doelpuntlezer remise uit te draaien. Want in de allerlaatste seconde Frits Venema dags nog de 0-1 binnenprikte voor de Dokkumers. Dat zorgde doe voor grote blijdschap bij Bekwik en een flinke kater bij de Westerrijn. Alles liep het dus onwijzig voor weer een prachtige streekderby van de middag. 2 ploegen die graag voetballen willen, 2 teams met genoeg kwaliteit aan de bal en een publiek dat hoopt op spektakel. De sfeer zit er hier goed in en de ingrediënten voor een mooie voetbalmiddag binnen de zeker. De wedstrijd zou om 11:30 beginnen, maar het wordt iets later omdat de wedstrijd je vier op het hoofdveld iets uitdrong. Dus waarschijnlijk wordt het iets na 11:30 voordat we starten kennen. Ik ga helaas de opstellingen nog net voor je. Er waren wat problemen met het uitprinten van het wedstrijdformulier, maar die krijgen we nog zeker voor mij. Dat wordt omwerken, dus dat komt helemaal goed. Dus waarschijnlijk wordt het iets na jou trainen voordat we je uitdraapje. Maar graag tot straks.
0: In de 4e klasse C. Daar wordt vanmiddag de wedstrijd Eerste Maart tegen Frisse Boys spelen. Hilke de Graaf is al reiziger naar Eerste Maart. Goedemiddag Hilke.
2: Op het sportpark Burgerkamp in Eerste Maart. De nummer Olwe speelt je Frisse Boys. In de 4e klasse C. Maar ze doen het. Probeer je de rechtstreekse degradatie te ontkomen. Want als Jester maar wint, dan ben je sowieso verzekerd van na competitie. Spelen ze gelijk of verliezen ze, dan ben je afhankelijk van wat WTOC doet bij ONT. Pak WTOC een punt en Jester maar verliest, dan is WTOC terug naar na competitie en gaat Jester maar eruit. Dus dat is een tweestrijd. Frisse Boys, vorige week had zich veilig spelen bij ONT. En kan rustig natuurlijk lekker vrij uit voetballen. Dan is het gewoon afwachten wat de spelers daarmee doen. Het is de laatste wedstrijd van de trainer Ayal van Zuiden, de officiële wedstrijd. Voor het hier had Frisse Boys in Droegeham een goede slagslijn de wedstrijd op sportieve gronden te winnen. En daar Droegeham helaas voor hun net een A-competitie in. Maar toen dienden ze de sportieve plicht. Wat Frisse Boys dat Joert ik weer doet. En als je winnen, Joert van Jester Mar. En weet je, C pakt een punt. Ja, dan is Jester Mar degradeerd. En dat zou wel heel soer wijzen voor de afscheidnemende trainer Wilco van der Heijden. En ex-spits Willem Veenstraat om jongen naar Bekwik te verkassen. Maar goed, je weet nooit hoe het rint. Want je kent je in Jester Mar zit in de 3e klas, toen de 4e klas. En misschien, ja, negatief zijn. Kinderen naar de 5e klas. Krijg ze zijn woorden hier eerder. De laatste wedstrijd dat we in Kolmerswijg, dat we in de slotfase een overwinning voor Jestermaar met 1-0. We gaan even naar de opstellingen. En dat is bij Friese Boys. Jesse Komrij, Sil Klaver, Jurien de Boer, Sietz Bijker, Pieter van der Zwaag, Nick de Graaf, Lutsen Posma, Sietse Wiersma, Orne van der Heijden, Marwan EG, Dirk Grijdanus. De wisselspelers zijn hier Luc Faber, Rink Posma, Jelme Bloem, Dirk Johannes Heidstra, Ronald Nauta, Kevin Regnerus. De trainer is hier Ayald Verzuiden, Sibren de Boer en Melle Dirk Hoekstra binnen managers. En Ronald Nauta is de leider. Dan gaan we naar Jestermar. En dat is Max Dam in de goal. En dan Jelle van der Wal, Steffen Brouwer, Sietse Nijboer, Knelis Kootstra, Bram van der Bij, Mike Okkema, Lucas Keizer, Willem Veenstra, Rindert Venema, Arjen Algra. En de wisselspelers zijn daar Wessel Tillema, Jelle van der Bij, Jurre Dam, Jelle Berend Heidboer, Jurien Tuinstra, Jan Jochem Kootstra, Peker Ritsma. Trainer Wilke van der Heijden, Jurien Jan Veenema en Simon Dijkstra ben hier de managers. De arbitrale trio is Juurt, scheidsrechter J. Koster uit Bijlen en Minne Okkema en Ilke de Graaf die assisteren hem daarbij. Het is hier nog druk, we wordt straks over het rein verwachten. Maar goed, het Gersfield leidt er aardig bij. Dus wij zullen zien wat het brengt. En ik kom later in de uitzending kom ik weer in de wedstrijd erop terug.

0: I Feel Fine van de Beatles. Het is jouw trainwester. Normaal gesproken dan gaan we dus naar de Westerin. Dat doen we dus nog voor de media. We beginnen in de derde klasse Q met ONR Tjen Kalm Bouke Bosma.
1: En die zorgde dat we minuut onderwijs binnen in deze wedstrijd. En dat ONR in de aanval is op dit moment. Ja, twee ploegen, de ene Bob Owen en de oor op het halve plak op een nijcompetitieplak. Maar in de statistieken van de laatste weken is dat net te zien. Want Kalm pakt het 10 uit 5. Dat nou trouwens de goed uit is. Maar dat levert net een goede voorzet op. De hier meer inzettende voorzet van Luc Piers. Maar het in de voeten van een verdediger. Ja, 10 uit 4 voor Kalm. Maar dat dacht ik. ONR, de laatste 4 wedstrijden, 10 punten. Ja, die binnen weer aardig compleet de laatste weekend. Zij hebben hun basisploeg weer om een heel soort blesseren gehad. Maar zij binnen aardig compleet. Dus alleen nog 10 op pen, de water van Lentrog Kalm. 4-0, dat weer trode weekend. Dat weer een dikke in. Maar ik ONR verleer in een keer. Het won de laatste 2 weken. 4 in van Drachten en Tjen Aarwaard uit Vlieden weekend 0-3. Dat betekent dat ik gewoon erg aardig in vorm is. Ja, die 70 doelpunten voor Kalm. Dat binnen 70 doelpunten. Maar Joet missen er wel een paar spelers. Max de Jong goed voor 8 doelpunten. Hij is Karst. Tieme Brandsma blesseert goed voor 9 doelpunten. En linksback Finn Bosma. Hij is ook blesseerd. Dus 3 aanwijzigen basisspelers hier Joet. Bij Kalm. Ik zei het al. ONR dus aardig compleet is. Dit kan een interessante wedstrijd worden met je. Normaal speel je beide ploegen in het oranje. Ja, dat kennen we zelf net. En dus speel het Kalm Joet in het wit met oranje sokken. En de eerste minuten ben aardig aan elkaar wegen. We hebben 2 hele minuut spelen. Staan nog hield hij dus 0-0.
0: Die slag bekweekt ook om Tjenne Westreen even oor. Die begon met lettervallen Jelle van der Wal. Dan geven we terug naar de vierde klasse C. Rob de Boys VCR. Frans van Wieren.
2: Ja, we hebben in de derde minuut zitten waar het VCR bezig is om een onval op te bouwen. VCR krijgt even wat meer bij de tegenstander, bij de goal wist is. Maar dat uitte zich alleen nog maar uit in je corner. En het field is wel hobbelig. Dus daar komen ook al wel wat lietse misverstandjes. Maar VCR probeert, ja, nemen we deze onval dan even maar even zien. Een Austin Scott. Zo, ja, een beste pegel. Maar ik nog zien wat die rentrekker. Ja, we zien dat weer de nummer Alve Jordi Mossel. Die skijt van wel een meter of 20 op die goal. En die een heel meter krijgt over de goal. Dus VCR wat hier een beetje de tongen zet. En die hoeft eigenlijk net. Maar Rob de Boys zit dat nota een liefst beetje onder de druk van VCR.
0: In de vierde klasse D. Sportclub van Wolden zijn Houdige Hagen. Hier de prijs.
3: Ja, we zitten hier ook in 30 minuten. Van Woorden die had al 2 keer een mogelijkheid gehad. De eerste, dat was een knappe voorzet, maar die kreeg over de spits in. Dus die koelde er verder niks mee. En Suve kreeg weer een vrije trap, een meter of 6 zo moet in de 16. En die werd gekeerd met de voet door de keeper en die bal nog net voor de. En direct voor na de eerste corner voor Van Woorden in deze wedstrijd. We zijn er nu precies 3 minuten aan de gang. En dan stond er nog 0-0.
0: Je verder mij muziek, gratis.

0: Greenfield en Cook, Only Lies.
1: We schakelen u voor terug naar de vijfde klasse D. Sportclubje won Houdige Hagen. Hier de prijs.
2: Ja, hier in de vijfde minuut is het 1-0 worden voor Vin Woorden. Het was een bal van de rechterkant en we hadden perfect inkopt door Robert Lodewijks. En dat is zijn zondje de doelpunt dit seizoen. Een fantastische goal. De bal hier ik dan net op een helder van Vin Woorden werd. Ja, van de eerste 4 minuten continu die bal op een helder van Van Houdige Hagen. En de nu werd een diepe bal op de nummer Alwe. En dat is Nathan Klokman. Die kent hem vreespelen. Maar die wordt belet. En scheidsrechter Zwart die zei het even een overtredingje. Een vrije trap voor Vin Woorden. Zien dat dit nog wat oplevert. Want die voorzetten die binnen wel gevaarlijk. En vooral met die lange mensen daarvoor in bij Vin Woorden. Even zien dat dit nog wat oplevert. Ik kan, ja, dan scheidsrechter die houdt het vrij en nog kent er komen. Ja, Hong wordt omheen dus, en dan komt die bal. Wordt achterin, ja, en wordt er oer de achterlijn daaraan. Maar bal weer over de lijn, zei de scheidsrechter. Goed doeltrap voor de keeper en Oertschal van Houdige Hagen. Stond hier naar zomeren voetballen 1-0 voor Vin Woorden.
0: Je hebt terug naar de derde klasse Q, over naar het column, Bouke Bosma.
3: We zitten in een jongende minuut en het initiatief leidt die eerste jongende minuut bij Kolen. Maar ik zeg ze, drie corners kregen het al uit. Een van die corners, ja, wie wil een aardige bal van Benny de Vries. Hij bracht hem bij de tweede peel. Die ploft door alles in iedereen heen. Verrevoeten van Richard Halvera. Die schrok er een beetje van. Ja, die kreeg hem op een voet en die bal ging een heel beter hier in de eerste goal. Even letter waar Alke de Wet de jab in stuurt. Ja, de bal bleef wel een hele meter binnen, maar de grensrechter die vlak. Die zei, ja, of een ingooi, maar toen was het een vrije trap. Waarschijnlijk verboden spul, maar dat weet nevens mij ik net. Maar goed, de scheidsrechter Alexander, die fluitte al en dat geeft dus ik net terug. En even letter Luc Piersma onder de achterkant voortstutsen. Die zet hem voor, maar daar weer een verdediger die er nog krek aan zit. Verder er een aanvaller van Kolm gevaarlijk werk. Dus is het Kolm dat in de eerste 9 minuten het initiatief had. Nou is het even ONR dat op de helft van Kolm speelt. De bal een beetje rond speelt. Een meter of 15 boeten strafschopgebied nog. Een actie, een goede actie van een aanvaller van Hendrik Rozema. Die leidt hem keurig klaar voor zijn linkervoet. Maar die shit wel, maar die shit hem in de hand van Marcel Kempenaar. Dat weer net een moeilijke bal. Maar het is nou ONR dat toch even druk zet. Kolm kan er even net uitkomen. Is het ONR dat balbezit houdt. En dat door ze rond de middellijn. En dan matten ze even waarom. Nou, we hebben hier een minuut of 10 spelen in deze wedstrijd. 0-0 is nog de stand. De eerste 9 minuten kalm het initiatief.
0: Je vertrouwt naar de 5e klas C, Rob de Boys en VCR, Frans van Wieren.
4: Ja, we hebben in de 11e minuut zitten. En we gingen eruit in de 3e minuut met dat afstandskort van Jordi Mossel voor VCR. Die krijgt oergeer. Nou, dan werd in de 6e minuut wie het krijgt naar een oren kant. Jacob Hendrik Heringa die het eigenlijk. Daar sjukkerde. Ja, zat ik hier het onvertellen met Sjöjkek. En ik maak nog geen wat het is, maar daar komt in één keer een foutje. Een van VCR komt alleen nog voor de keeper. Maar die ging gelukkig voorop de boys, die nice. En even zien dat weer de nummer zoon. En die, waar heb ik die wij? Ja, Nikai, Ivan van der Meulen, wie dat. Nou, maak ik even mijn verhaal al. Het wie dus Jacob Hendrik Heringa, die ek van afstand scheidt. En die wordt er ook keeper Lennart Koolstra, worden die oer de latte tik. Nou, nog even die corner nemen we mij van VCR. Wordt inbracht. Steert achterin, steert Ian helemaal vrij. En die houdt hem eigenlijk koppend weg voor, maar we werd dat dat corner verwerken terug de Rob de Boys. Nou, pakken we die dan ook nog maar even mee natuurlijk. Want ja, een corner kan altijd gevaarlijk wezen. En zet ik het noosje dan, ja, de echt achterin steen 12 lange man. En daar zal er ook wel weer heen gingen. De omloop eerder, het handje eerder. Nou, dan gaat iedereen en gaat erin. En dan is het de kopduel terug, 12 van beide. Rob de Boys proberen het uit te verdedigen. En dan is het een lange bal naar de 12 man voorin. Wordt verwerkt door Erwin Raab van VCR. Wordt hij weer naar voren. Eigenlijk peert. Er zit wat dat betreft nog net echt lijn in van beide ploegen. Maar beide een. De kans nog een voor Rob de Boys. En 12 voor VCR. VCR dat de eerste wedstrijd won had in. Rob de Boys wat de eerste wedstrijd in Rinsenbergeers met 2-1 won had, zei het misschien helemaal niks, want daarna had Rob de Boys het toch wel een beetje voortdoen. En met name verleden weken dat ze de Gelieks spelen bij Holbert. Ja, en als je dan die punten erbij had, dan hing je een hele hoge uitgangspositie. Een minuut of 14 onderwijs hier in Nijtsjerk. En die stoon is nog steeds 0-0.
0: Strijkje, ga ik je mee vertellen dat Harkema's boys het uitwedstrijd speelt in Hercules. Ging je er wel een bij vertellen dat die wedstrijd pas om 11:30 begint. Dat begint alle wedstrijden dus in die derde divisie. Ik even bij de tussenstand erop, want Sneekwit Zwartje in Burgum is het 0-1. Adewa Drachten 1-0. Wiggles Hallom zijn Jester Littens 0-1. En in de vierde klasse C, Oventeet zijn WTOC 1-0. Ging ik even terug naar de vierde klasse C, Wardi FC Bedaard 0-2. Ze woont, zijn gisteren in de vierde klasse D 1-0. En de vierwoorden zijn houding 1-0. Dat hebben we niet gekregen, die herkend van Jere Prins. Dat geven we nog even rennen. Jere Prins, is er al bij wat gebeurd?
2: Ja, je gebeurt van alles. Maar scoort er nog net. Die zit in de 12e minuut hier. En de stand is nog steeds 1-0. Maar het is wel vierwoorden wat oppermachtig is hier. Een enkele keer dat Houding Hagen eruit komen kennen, maar dan een bal over de achterlijnen. En verder bij de nog net kwam. Het is nog wel een schot van Vivoorn. En de keeper die zal hem pakken, maar je rekken die bal wollen. Dat gaat er misschien echt niet. Maar je geeft hem tussen de handen door. Niets gebied ook al paniek bij hem, want er weer een voorzet die te los liet. Gelukkig koer er in de tweede instantie koer die bal alsnog pakken. Maar nooit die corner is onverstaande voor Vivoorn. Nou, dat had straks die ekkel zijn. Al die lange mensen daarvoor in, dat is levensgevaarlijk voor Houding Hagen. Dan komt die bal en wordt trekken van Tibby wordt er op een goal komen, maar dat werd net in. En nog kan Houding Hagen die bal eruit brengen. En dan is het even weer rust. We hadden inmiddels hier zowat 30 minuten voetballen. En nog de eerste grote komst voor Houding Hagen. Die bal die wordt eigenlijk wat de vier naar de boerderkant spelen. En dan maakt er daar een man voorbij en dat lukt net. En dan kent er hem weer inleven. Maar hier Houding Hagen de mogelijkheid gewoon om in ieder geval naar de goal te gaan van Vivoorn. Gebeurt net. 30 minuten voetballen. Stand nog steeds 1-0 voor Vivoorn.
5: Dit is Roemwijk Sport.
6: Met Lammert Brouwer.

0: Dem uit Njontje Son 60, Gloria. Begint rond de dag om, bekwik dag om, tjenne wedstrijd, Jelle van der Wal.
1: Ja, wat de wedstrijd op een 0-1 voorsprong kwam is, het weer een flitsende start van de wedstrijd, een goede actie van Leroy Sletering aan de rechterkant. Hij joeg de bal leeg voor en toen weer Jan IJsma die mij een verwoestende uithaal de wedstrijd op een 0-1 voorsprong bracht. Dus een geweldige start voor de wedstrijd. Bekwik is gelijk wekker. En Krieg krijgt ook een goede mogelijkheid via Piet Raap. Maar die via een verdediger ging die uiteindelijk oer de goal heen. En daar kwam de wedstrijd goed voort. Wat je hem nog voor mij te goede ha is de opstellingen van beide ploegen. Allereerst de opstelling van Bekwik. Daar zit Lolke Dijkstra op een goal. Vierde veldspelers binnen. Rudolf Bangba. Remco Venema, Remco de Graaf, Remco Kok, een heel soort Remco's dus. Friso Sterrenburg, Jan-Jaap de Boer, Danny Post, Frits Venema, Piet Raap en Gert-Jan Koopmans. Trainer-coach is René Dijkstra en de assistent-trainer is Alex Draaier. Bij de wedstrijd start Jord Wagenaar op een goal, Lars Rozema, Marco van Leijen, Pier Santema, Jordi Vaats, Leroy Sletering, Dirk de Haan, Justin Sletering, Jan IJsma, Niels de Jong en Sven Rozema binnen de vierde fieldspelers. Trainercoach is Pieter Sandema en assistenttrainer is Romke Barske. De wedstrijd staat van de midden onder leiding van Jarno Broers. Opvallend is dat zowel Romke Barske als Pieter Sandema een verliezen had bij Bekwik Dokkum. Dus voor hun een speciale wedstrijd, evenals een aantal andere spelers van de wedstrijd. Het is nou de wedstrijd dat eruit komen kan via Sven Rozema. Die wordt goed en correct van de bal afzet. En zij is de ingooi voor Bekwik Dokkum. We zijn 4 minuten onderwijs in Dokkum tussen Bekwik Dokkum en de wedstrijd. En de stand is hier verrassend 0-1.
0: Dank je wel, direct terug naar Owenaerts en Kalm, Bouke Bosma.
2: Precies op het kwartier is Kalm op een 0-1 vastsprong. Een hele lange aanval van Kalm. Beloon uiteindelijk voor de voeten van Michan Zingaraya. Van nou een meter of 4 boetenstrafschop bij het skater. Een beetje gelokkig water aanrekken. Terug een speler, een verdediger. Keeper naar de linkerhoek en de bal belonen voor de speler in de linkerhoek. De keeper naar de rechterhoek. Maar het weer dus de 0-1 in de fase daarvoor dat Omener even wat meer balbezit hier. Maar het komt ik terug het beetje zenuwachtig spel van Kalm dat een paar keer wat slipperkes hier, wat balverlies, maar ze komen langzamerhand beter in de wedstrijd. Volle meer balbezit voor Kalm in deze wedstrijd. En zij moeten zien dat ze rustig bloeien en waarschijnlijk, of dan zien dat ze die voorsprong uitbouwen kunnen, natuurlijk achterin opletten. Bijvoorbeeld nou, mijn voorsprong van nou de linkerkant van een speler van ONS, Sven Buigholt. En die bal gaat over de sideline, die mij ingooien. Een meter of 2 van andere cornervlag. Aan de linkerkant stieten daar natuurlijk een heel soort in het strafschopgebied. Want het zal een lange ingooi worden, een 4 ingooi. Dan is de bal even voort. En waar is de bal? Ja, dan heeft er hem en dan gaat er nou ingooien. En doet er dat dan 4 of net? Nou, spelers komen nou naar hem toe. Dan zal er hem kwart ingooien. Dan komt die ingooi op het borst van hier. Komt hij wel goed voor. Maar dan kan er voortwerken we terug een speler van Kalm. We hebben hier 21 minuten op de klok staan. Kalm had de leiding en is dus voorlopig goed onderwijs maar die 0 in je vastsprong.
0: Ja, dan kan ik nog even een tussenstand rooien, want die is ook wel heel belangrijk van Kalm, want Veenhuizen is op voorsprong aan Tjen Opende. Destijds het 1-0. Dan gaan we terug naar mag ik even zien, naar Rob de Boosje VCA. Frans van Wieren.
3: Ja, dat moest me al Frits nemen volgens mij. Maar dat maakt me net. Hè, want dat, wij zitten hier ook in de 20e minuut. En waar eigenlijk Rob de Boys wel op een voorsprong steenmaten hier. Want het is twakke Jan-Willem Hendrik van der Vorst. Die eerst alleen nog op een keeper had gegeven. Die toen goed redde. Dat werd een corner, kwam niks uit voort. En Suver Krek wie het weer een geplaatste bal in de hoek bij Lennart Koolstra. Maar ja, die pareren weer en werd dat corner. En die corner leverde echt niks op. Dus Rob de Boys had toch wat... De grotere kansen en tenminste in deze fase, een wedstrijd die straks al zei, het veld is min, dus het hobbelt heel erg en dat juist ik in de aannames. De man ben ik wel eens even bang om die bal om te nemen, dus dan komt de bal weer naar voren. En het is gewoon even het aardtaasje. En het is heel duidelijk dat de VCR natuurlijk de tijd had. Gelijkspul is genoeg. En dan ben die man er. Maar Rob de Boys denkt er natuurlijk oors over. De wedstrijd hiek dan net neem. Die stiet onder de leiding van Jacob de Jong. Dokkum had het nog net moeilijk gewoon. Het is wat dat betreft heel sportief nog die beginfase. Maar die stoon stiet hier nog steeds op het boord 0-0.
0: We gaan even terug naar de Fibroclasse D. Sportclubje won zijn Houdige Hagen. Hier de prijs.
4: Ja, na het hele goede begin van verwoorden. Ja, het is net dat de wedstrijd komt, maar het is wel Houdige Hagen die het ietsje meer mee voetballen. Dus de Kozen zijn er verder nog net best. Wel in een situatie waar de keeper van Houdige Hagen een bal op in mogen kreeg. En die pakte die bal, vong erop en zullen klem vastpakken. Maar dat lukt net. Die smiet die bal eigenlijk een beetje omheen. En wie het shoot Gotter, die er huilt bij wie om hem om die bal er nog in te komen. Maar hij pakte kret op die bal wel weer. Dus dat wie even penibel voor Houdige Hagen. Maar verder is er nog net de volle gebeurd. Het is nog Houdige Hagen die een vrije trap neemt. Er wordt echt treun daar, maar er wordt net op een keer. En dan is het een speelde van Houdige Hagen en de keeper die het hier op de bal sprint. En de keeper van Vivoorn die pakt die bal en die mij de bal weer in het spul brengen. Dan zitten we in de 23e minuut hier. En er stond er nog steeds 1-0 voor Vivoorn.
0: We rennen al mooi naar de klok van treien. Dan hebben we dus aanstaan dus de reclame in het neus. We beginnen maar even terug met de wedstrijd. Even kwart ONR, Colin Balkenbosma.
2: ONR balbezit. Even een fase dat het even aan elkaar weg is. ONR iets meer balbezit de laatste minuten. En die proberen een aanval op te zetten. Nou, maar die binnen maar op een middel. En dan wordt het druk zetten terug Colin. En dat doet ze goed. Dan heb je Colin met balbezit. Komt er een lange bal op naar voren. En die wordt goed terugkop. En dan is het Sil Koster die weer omspeelt. Nee, even zien. Noem het Stefan Weimer. Stefan Weimer brengt hem met het tweede peel. Kan het kop duel aangaan. Maar het wordt wonderverdediger van Colm en dan brengen zij de bal weer naar voren werken. 0-1 nog.
0: Wie ja. Zit van het reclame in het neus. We horen er eerst even mee op. Straks nijtrijden ben we er weer. Tot straks.
5: Roenwij Sport werd mij mogelijk maken toch ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Colm.
6: In de nije riegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Mij deze weekend te gast, Ben Bilker.
7: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
6: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
8: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
10: Let hem gaan, vriezen, let hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
12: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
14: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
14: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
16: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
17: Zo, dat ziet er gaaf uit.
16: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
18: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
16: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
14: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
19: Zaken goed bijhouden. Haar geven vertrouwd verneer te gelitten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeester mij in beheining.
21: Maar gewoon CA Plus een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
22: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
23: Thema, liefde in actie.
22: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
23: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
24: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
25: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
26: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
27: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerweel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie. Onder meer bij Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
28: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
29: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
30: en Opel.
31: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
29: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
32: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
29: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
31: in Ford
30: en Opel.
33: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. alles binnen bereik.
0: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
0: Schitterend!
2: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
5: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Wist u deze week een stoere bouwradio winnen?
8: Om overal naar uw harkje te kunnen.
7: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
9: Accu. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
10: Roenwij Sport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland. Roewij
1: Sport. Ja, praat er even mooi doorheen, want ik denk van nou, dat kan ik wel vertellen. Het is inderdaad Roewij Sport, het waren oren. Nee, twee oren. Zelfs gewoonlijk hebben we dan even kwart bij de live wedstrijd langs. Beginnen in de tweede klasse Q, ONR Kalm, Bouke Bosma.
2: 34 minuten onderwijs. De eerste 34 minuten is Kalm nog net verdedigend in de probleemwest. En dus is er nog altijd onderlening terug dat doelpunt van Mischan Zingaraya.
1: En dan daar in dezelfde klasse, bekwikdokum, Zinne Westerijn, Jelle van der Waal.
3: 20 minuten voetballen, staan nog altijd 0-1 in het voordeel voor de Westerijn, door die treffer van Jan IJsma. Na die 0-1 kreeg bekwik nog een beste kans via Gert-Jan Koopmans, maar die werden prima pareerd door Jort Wagenaar. Staan dus na 20 minuten 0-1.
1: Vijfde klasse C, Rob de Boys VCR, Frans van Wieren.
4: 35 minuten hier onderwijs in Nijtsjerk. Er staan nog steeds 0-0. Maar de hier eigenlijk VCR wil in je verzinnen. Het weer twee keer Jouke Hoekstra die het alleenig richting de keeper gier van Rob de Boys. De ene keer plaatsen de krijgt naast. En de oren weer krijgt even vierde naast. Maar daar hier wel meer in zitten voor diezelfde Jouke Hoekstra. Maar nog steeds 0-0 hier in Nijtsjerk.
1: Terug naar het sportclub Vierwalden, Jan Houdengehagen, hier de prins.
5: Zit hier in de 34e minuut, de wie kret een knappe, zware blessure door de onderkant van Houdengehagen. Dat is Michael Schat, die is eruit gegaan en die vervongen door Steven Tuinstra. En het spul had inmiddels wel een minuut of 4-6 stil aan hier, dus dat hebben we er wel bij krijgen. En nog een gele kaart voor de nummer... Een koekje hut netje, maar dat is hier onderkant van Houdengehagen. Heeft er nog een gele kaart voor. Misschien dat ik het daar nog wel even te wit kom waar het is, maar dat vind ik net van belang. 34 minuten voetbal, stand in nog steeds 1-0 voor Vierwalden.
1: En dan pak ik de telefoon er even bij en dan kan ik hem even vertellen dat Sneekwit Zwart in Burgum nog altijd 0-1 is. In diezelfde klasse, Jouret Sien Huddegriep 0-1. Stiense Bolzwart 1-1. Geef even terug naar de derde klasse Q. Noord-Burgum riep zet, nou had het 0-0. Overnaar Sien Kalm, daar hadden we alles van Bouke Bosma 0-1. En dat, die stond is ook bij bekwik. Dokkum Sien de Westerijn staat op het scorebord. Veenhuizen Sien Opende, straks is de melding van dat het 1-0 weer. Dus inmiddels 1-2. Oosterwolle Sien Twiesel, heel verrassend, 1-2. Aduard Sien Drachten 2-1. Geef het terug naar de vierde klasse B. Pak de regioproven er even uit. Ouwezuil Sien Marum 1-1 en Wiggelsholm Sien Jester Littens 2-2. Terug naar de vierde klasse C. Dokkum Trimwoord 0-1. Ayem Rottevallen 0-1. Eerste Mart Sien Friese Boys 1-0. Die hadden we straks alles van Hilke de Graaf. Overtijd in WDOC 1-0 en dat zocht er dan heel slecht uit van WDOC. Droeham zijn Fiat 1-0, kostte Tillet zijn Harkem op einde 1-1. Geef het terug naar de vierde klasse C, de Woden zijn Tenaat 0-0, Rob de Boys zijn VCR, Jere Wallis van Frans. Oostergo Holwert 1-0 en Wardiet zijn Bedaat 1-4. Geef het terug naar de vierde klasse D, de Lauwers ASC 0-0. VVT Samar 0-2, Sewar Sewoord tegen Jesterum 1-0. Vierwoorden tegen Houdengehagen, de jaren van hier alles van. Westkwartier tegen VVV 68 2-0.

0: begin echt maar even bij de film los. Nou, en dan beginnen we dus bij Bauke Bosma, Owenets en Kalm.
1: Vrije trap voor Kalm. Wordt nou een strafschopgebied in maar ook bij de tweede peel. Kan hij een koppen? Ja, dat kan. Krijgt net Mark Wijmer. Die mist, krijgt de bal. En die bal gaat door de achterlijn heen. Het eerste noemerwaardige feit van ONR in de zon. 30e minuut. Waar Ronald Souledima wat een licht onderuit helle. Een meter of jouw moet een strafschopgebied. De vrije trap weer van Hendrik Rozen. Maar dat weer een makkelijke prooi voor Marcel Kemper. Bij de eerste peel pakte hij die bal vrij makkelijk. En doe in de 38e minuut. Een prima aanval van Kalm. Op de rechterkant via Luc Piersma die de jept instutsen werd. Hij omzeilde de boetenspulval. Die een prima actie het strafschopgebied in om een man heen en spelen door op een ronde van het strafschopgebied. Alke de wet vrij en die skeert, maar die skeert naast de peel. Dus dat weer wel een mogelijkheid voor Kalm om die 0-2 te maken. Maar dat slagen krijgt net. Nou, verder geen kansen zien tot nota. Kalm met rustig bloeien in deze wedstrijd. Zij hebben het initiatief een vrij groot van deze, deel van deze wedstrijd achterin de kop erbij horen. En voorlopig is het dus het voordeel van die 0 in je voorsprong na 41 minuten uit bij ONR in Roden.
0: En dat zult met zitten bouwen met deze stand wat op en stelt het ook voor dat het kampioenschap op belijsterd beslist wordt.
1: Ja, dan zou het een prachtige apotheose worden. Maar goed, Parijs is nog ver, laat het, hè, Joet?
0: Ja, goed, de horst is op een hechte. Wij gaan verder naar Jelle van der Wal. Bekwik Dokkum, tjen de wedstrijd.
2: Zo'n 20 minuten voetballen, staan nog altijd 0-1 in het voordeel van de wedstrijd. Bekwik, dat leidt die 0-1 wel een pik kansjes kreeg, maar inmiddels is die ben die kansjes wat opdroegen en wit Big Quick maar moeilijk elkaar te vinden. In de opbouw is nog wel redelijk, maar de eindpaas is vaak dramatisch. Werd toch de Westrein makkelijk staan had. Westrein dat de Sonoma nog aardig uitkomt, met name via Leroy Sletering. Krijgt weer een goede 1-2. Alleen de voorzet die werd goed uitverdedigd door Big Quick Dokkum. Het is nou ook de wedstrijd dat een vrije trap krijgt op eigen helft. Achter de bal zit Marco Verleijen. Marco Verleijen die aan het eind van het seizoen ophoudt. Evenals Jan IJsma, twee belangrijke krachten voor de wedstrijd die dus ophouden aan het eind van het seizoen. Maar deze vrije trap van Marco Verleijen misleert het. Gier richting Jan IJsma, maar goed over de achterlijn. Ja, ze hadden we trainen dus aardig onder controle. Bekwik dat moeite had om kans te creëren in deze fase. Ze zit natuurlijk wel matten waar ze nog kans horen op een eventueel kampioenschap. Ook al is het daarvoor afhankelijk van Openda en Kalm. Maar ook die nijcompetitie is natuurlijk belangrijk voor Bekwik om die te helpen. Het is nou een lange bal, maar dat is een eenvoudige prooi voor Jort Wagenaar. We gaan inmiddels 28 minuten voetballen en er staan hier in Dokkum nog altijd 0-1.
0: Terug naar de vijfde klasse C. Rob de Boosje VCR, Frans van Wieren.
3: Ja, wij zitten in de 44e minuut, dus het is hier haast gebeurd. Maar die staan is er nog wel steeds van die 0-0. Maar het is hier eigenlijk moeilijk. Men krijgt wel kansen, maar die willen gewoon net aanmaken. Het spul is net denderend van beide kanten net. Maar dat wie krijgt ik weer dat Rob de Boys een kans kreeg. Om dat te omschreeuwen is heel moeilijk. Want het is het gear van hartse knatsen. En in één keer staat er in voor de goal. Ja, en die mist hem. En zoals al zei, men krijgt van beide kanten kansen, maar ze gingen er net in. Het wordt wel, wie krijgt nog even een gele kaart voor Hede Torres, maar want vast horen, en vast horen is gewoon geel en dat is ook op dit niveau zo. Maar wij pakken het nog direct even mee, want die laatste minuten, die zal direct ook overal zeggen, we zitten nu in de 44e minuut. Ja, en weinig blessures hebben we net gehoord. Dus ik denk dat skiester Jacob de Jonge Dok hem direct wel afluit zichzelf. Ja, nou, het spul op middenveld, het gaat net denderend. Eén ongeval nog van Rob dan misschien. Bal op André Turkstra, maar die komt direct net bij. Diezelfde Turkstra die dus aan zijn laatste seizoen bezig is. Dus die zou dat ook mooi vinden dat er nog even wat langer mocht. Stefan de Wieck al op de sociale media natuurlijk. Dat hij nog wel iets langer terug in woe als deze sneeuw. Maar dat hing het lieke tot Noosa net. Het is nou Jouke Hoekstra. Die Tjentraaienman slaagt het tot net. En dat wordt weer omhellen. En dan wordt die bal weer naar voren daar. Schetten. Ja. Komt bij de keeper Lennart Koolstra weer uit van VCR. Zadwan, denk ik ook dat we hier rusten gaan. Maar een 0 en de scheidsrechter die pakt ook zijn fluitje. in Nijtsjerk. Rob de Boys feestje hier na 45 minuten nog altijd 0-0.
0: Je hebt toch even naar Ierde Prins. Via woorden zijn houden gehouden.
4: Ja, we zitten hier in de 44e minuut. De stand is nog steeds 1-0 voor Via woorden. En ja, dat had ik gewoon heel lang zelf te danken. Ja, want je kreeg koos op koos. Het hier wel 4-0 bij ze kent. Maar ja, dan maakt ze er wel in. En je weet natuurlijk hoe belangrijk het is om in ieder geval een paar doelpunten mee te want mochten ze deze wedstrijd of mocht de Lauwers over hun hinnen gaan, dan hadden ze dus heel nog niks. Want dan steert ze te vier achter op die orenploegen. Dus je moet die periode pakken en dat kan alleen nog als ze hier winnen en met de Lauwers net met meer doelpunten winnen dan als ze hier doen. Dus dan pakken ze in ieder geval die periode. Maar Safir is net de scheidsrechter, die had in ieder geval een keer of twee, drieën had het spul de lijn hier keer, wel een minuut of vijf. Dus die zullen er aan nog wel bij komen. Maar we voetballen hier nu in de 44e minuut. En ik zou krijgen daar een mogelijkheid voor je worden. Maar nu is de keeper van Oudenhagen die bal pakt. We zitten in de 44e minuut en er stand hier nog steeds 1-0 voor Veenwoorden.
0: Ik denk dat de beste in haast al hier op het punt staan om de rust in te gaan. Dus we gaan maar even terug. Owener, Kalm, Bauke Bosma.
1: Ja, blessure tijd. Foutje achterin van Kalm nou. Van, even Sjan van Mark Wijma. En dan botsen er twee spelers. Stien Oerkoren zei de scheidsrechter. Ja, daar doe ik niks aan. En dan bloed er een ingooi over voor Owener. Het is Kalm dat aan het drukken weer de laatste minuten. En aan het drukken weer op die verdediging. Maar ja, die eindpaas die is nog net goed. Maar voorlopig dus nog steeds die 0-1 voorsprong. Een blessurebehandeling nou. Want die twee die knotsten op elkaar. Een blessurebehandeling van een speler van Kalm. We zitten inmiddels in de 12e minuut van de blessuretijd.
0: Ja, we hebben er een bekwikt ook om te zien in Westerijn. Die helft van de bal.
2: Maar nog altijd die 0-1 staan in het voordeel van de Westerijn. Het is aan beide kanten slordig. Het is protobalvlies. Met name in die eindfase. Het wordt vaak doelloos de lange bal spelen. En die, dat eindigt vaak in niks. Het is nou Bequick Dokkum dat onverziekert via Friso Sternburg. Die komt er aardig uit. Voorzet wordt verdedigd door de Westerijn. Dan is de tweede bal ook voor Bequick. En we zien Frits Venema aan de linkerkant van het veld. Kende de actie inzetten. Hij stit in oren Lars Rosema in het duel.

0: Dan kunnen we strain overnemen. Even zien dat wat gevaar uitkomen kan. Niels de Jong. Er wordt een overtreding maken op Niels de Jong. En dan kunnen we strain weer even ademhelje. Niels de Jong is wat geagiteerd. Maar ja, het is weer een duidelijke overtreding. Nou, wat ik zei, beide kan slordig, weinig kozen naar die 0-1. Wie het wel even bij Kwik dat oorzetten, maar daarna is het een fase dat beide kan gewoon heel slordig binnen. Slecht voetbal en ja, er is weinig te beleven. Omdat we hier letter begangen binnen, is er nog wel even te spelen. Een minuut of 10 officieel, maar eventueel wat blessure tiert. En we zitten dus in de 34e minuut, maar die staan van 0-1.
1: Ja, we terug naar Vierwoens en Houding Hagen.
2: Ja, het is hier nog steeds 1-0. Het is kret even wat consternatie hier. Want de ballen die lijden op alleen de grensrechter van Houding Hagen. Die vlaggen dat de bal moeten weer. Volgens mij weer er net heel nog droeg. Dus dan hoeft echt net de vlaggen op. Maar er gebeurde wel. En de Vierwoens even op reageert. En hier reageert wij waarom. Dus wordt gehassenskrab hier onder het veld. Maar ja, het voetballen wordt er net beter op. We zitten in de 48e minuut hier en de stand is nog steeds 1-0 voor Vierwoens.
1: Bauke Bosma, ben je nog steeds bezig?
3: Nee, we houden er nog mee op. Jongen, schat, dat weer een man die blesseert raken. En doet hij best hier en oplapen weer. Toen we het nog geen 20 seconden letter Olke de Witte die onderuit veegd werd. Maar als ik blessurebehandeling bijkomen, dat dwarre minuut. En toen zeggen de schietsjotter op psychologie. En die toch naar 49 minuten. Ik hou er maar mee op. Dus de spelers er in een hoofd van het veld. Kalm voorlopig onderleiding. Na 44 minuten voetbal in Hassai. Vier waar het meeste balbezit. Geduld bewaren. En dan zien dat ze die tweede helft trop pakken. Kennen. Voorlopig dus, maar 15 minuten pauze, kan zij even op adem komen.
1: Zou je dat? We gaan even terug naar Kwik Dok om te zinnen we streamen. Daar ben je nog wel bezig, Jelle?
0: Ja, we zijn bezig, maar er is wel een blessurebehandeling voor Frits Venema. Hij verliet nou het veld. Hij zou proberen op te lapen, maar dat is even de vraag wat er nog waarom komt. Want ja, hier rent nog net zo heel soepel, mag ik zeggen. En er rent ook al een speler van Bekwik Warem. Dus die zit er waarschijnlijk in komen voor Frits Venema. Dat zou natuurlijk wel een aderlating betekenen hier voor Bekwik. Hier van de topscutters van Bekwik natuurlijk. En inmiddels hebben we het spul weer hervat. En Edwin Westreen in balbezit. Maar nog een minuut of 10 te voetballen in deze eerste helft. Ja, het gaat natuurlijk crescendo voor de Westreen. Een snelle 1-0, 0-1 voorsprong. En dan Sjen had ze die ook uitbouwen kennen. De bal ging richting Sven Roosema, maar die werd goed verdedigd terug Bekwik. En dan is het de ingooi voor de Westreen. Ja, Bekwik dat er natuurlijk zijn onvoetbal in maat. 0-1 achter en dan maak je dat maar weer Sjen goed te maaien. Het is Frits Venema die het toch weer probeert in gaat, zat de Sjen. Hij rent nog net zo soepel, maar misschien kan het er uitrennen. En dan dat zou goed nice betekenen voor Bekwik. Het is de ingooi voor de Westreen. Jan-Jaap de Boer zit ertussen, Rudolf Bangma. En dan wordt die bal opvangt door Sven Roosema, die houdt hem voor. Maar daar zit net een van de Westreen. Net een die het scherp zit om die bal binnen te tikken. En zo wordt het een doeltrap voor Bekwik. We zitten inmiddels in de 37e minuut. Staan nog altijd 0-1.
1: Ja, hebben we nog even bier om daar al een rust aan binnen.
2: Nou, nog niet lang. Het zal nooit net lang met worden. Want we zitten hier nu. Ja, we gaan nog de 6e minuut in blessuretijd. Maar het is nog even een schot op het goal van Vierwoens. Van het zijkantoor. Maar de keeper kan die bal gewoon geen letten. En hij kan er een doeltrap nemen. Dat doet er snel. Misschien had er van een onval voor Vierwoens niet zit. Dan moet ze wel snel worden, want zo lang worden ze mee. En nu rennen ze de bal hier over de zitlijnen. Dus even zien dat Houding Hagen naar wat te maken. Skijs heeft een shot op zijn klokje, maar hij fluit het nog net. Dus hij shot het nog net zitten. En ja, mij dat ik dat zeg, dan is het wel gebeurd. We kunnen hier rusten met een 1-0 voorsprong voor Vierwoens.
1: Dat is alleen nog de Westreen zijn Bekwik naar bezig. Nou, we draaien eerst nog wel even muziek. Want daar weer nog een minuut op achter. En volgens Jelle niet correct. Dus ik heb er eerst nog wel even een stukje muziek op zetten.

0: Desperado van de Eagles. Nou, aas nog even met Jelle. Ik ga eerst eens even terug met de tussen- of ruststand. Je hebt met de tweede klasse I. Steens Boldwood 1-1. VVI Zeerobben 0-1. Jouwre Huddegriep 0-1. Leeuwardia Leeuwarden 0-1. Sneekwit Zwart Burgum 0-2. Workum Jereveen 1-1. Terug naar de tweede klasse Q. ONR Kalm, Jair Wallis van Bouken. Noordburgum Sint Riepzerk 1-0. Oosterwolde Sportclub Twiesel 1-2. VVV Zuidhorn 2-1. Aduard Drachten 2-1. Bekwik Dokkum zijn we streen. Dat jaren we van Jelle van der Wal. En Veenhuizen opende 1-2. Terug naar de vierde klasse B. Frenchit Lions 1-0. Oude Siel Marm 1-1. Dron Riep vooruit 0-0. Arem 0-4. Tjen SSS 04, Deinem tjen DTD 1-0, Wikkelsholm tjen Jesterlettens 2-2. Vierde klasse C, Eerste Mar tjen Friese Boys 1-1, Droeham tjen Fiat 1-1, ONT WTOC 2-1, Dokkum Trienwoord 0-1, IJM Rottevallen 0-1 en Kortste Tellen Harkem op einde 1-2. Terug naar de vierde klasse C, Rob de Boys tjen VCR, die hadden we alles van Vroos. De Woorden, Sint-Tenaat 0-0. Wardi, Berdaad 1-5. Oostergo-Holver 2-0. Terug naar de vijfde klasse D. VVT Samar 0-2. Vier Woorden, Sint-Houdige Haar. Dat jaren we van Ierde 1-0. Zwaard, Sint-Jesterum 1-1. De Lauwers ASC 2-0. En Westkwartier, Sint-VV 68 3-0. Dan geven we terug naar Bekwikdokkum, Sint-Westrein. Jelle van der Wal.
1: Nog 12 minuten officieel te spelen in deze eerste helft. Staan nog altijd 0-1. En slecht nieuws voor Bekwik. Want Frits Venema, hij bezocht het nog wel even. Moest uiteindelijk toch het veld verlitten. En zijn vervanger is Anko Talman. Daarna kreeg Bekwik toch wel een paar leuke kansen. Allereerst in de 39e minuut werd een geplaatst kort van Gert-Jan Koopmans. Die prachtig pareerd werd door Jord Wagenaar. En daarna weer op een eind een goede aanval van Bekwik via Gert-Jan Koopmans op een eind. En die bal die kwam bij Danny Post, maar hij scheert wat te zacht in. En daar terug kon Jord Wagenaar een eenvoudige redding brengen. Ek, de Westrein kreeg nog een goede kans. Het was een misverstand tussen keeper Lolke Dijkstra en Remco Venema. Die laatste, de verdediger van Bekwik, kopte de bal weer om. En die bal 3-1 in eigen goal te gaan, maar het weer nog krijgt een Bekwik verdediger die de bal van de lijn helie koe. Dus daar is hier het zomaar 0-2 steen kent. Nou, hier ik weer een kans voor Bekwik en het weer op een Jord Wagenaar die de inside goed pareerde. Hij had er al aardig wat uithelft voor de wedstrijd. Het is nog een minuut officieel hier te spelen in Dokkum. En op dit moment leidt het spul even stil vanwege een blessure bij de wedstrijd. En ja, nog altijd dus die stand van 0-1.
2: Dit is Roem bij Sport.
3: Bij RTV NOF.

0: John Dent voor mij Calypso. Frans van Wieren, die zit bij Rob de Waals in VCR. En die ben we begonnen met Twaalf Helden. Frans, kom maar mee.
1: Ja, met je, daar ben we weer. Ja, en Krijk begon en daar staat VCR ook op een 1-0 voorsprong. De bal die werd vanuit het middenveld, even zien, dat weer Nicolai, Ivan van der Meulen, werd het jipstuurd. Nou ja, die zag heel goed om hem heen en die houdt die bal breed. En daar is die Jordi Mossel en die koe die bal eigenlijk zou intikken. Dus VCR die kwam ja, toch wel verrassend. Zo snel dus op die 1-0. Ze had wel de win Mino. Want de win stiert gewoon dwars over het veld heen. Rob de Boys had er net heel volle met die in. Maar daar maken VCR dus wel gebruik van. Jordi Mossel maakt het hier in 46e minuut 1-0 van VCR. En die zit er, zat nou lekker op rozen.
0: Dat is onder het Twaalf Helden begonnen. Maar bij Bekwik Dokkum is er nog steeds het Genevestrein met de eerste helden bezig. Jelle van der Wal.
2: Ja, we zitten in de blessuretijd van de eerste helft en die blessuretijd is mede tot staan kwam door die blessure dus van Frits Venema. En ik kreeg de blessurebehandeling bij de Westrein voor Sven Rosema en hij moest de wedstrijd verlitten. Hij ging strompelen het veld aan en hij is vervangen door Reense de Vries. We troffen je dus inderdaad nog altijd voetballen. Het is nou een lange peer van Marco Verlaijen die oer de achterlijn zielt. De Westrein die natuurlijk die 0 in voorsprong verdedigen wil en die mij nemen wil in de rust. Ja, Bekwik had wel wat kansen gezien, maar het weer elke keer Jort Wagenaar die goed op zijn pas stiet. En daar toch zijn ploeg nog altijd op die 0 in voorsprong gehad. Het is nu ook weer Bekwik met de opbouw. Het gaat wat traag. Die bal die zil naar voren matten, maar er wordt wat roen tikken. De bal nou even om naar de keeper. En ja, ze verstrikken de seconde vanzelf natuurlijk. Het is nou ook weer Remco Venema die toch maar een keer die lange bal ingooit richting Gert-Jan Koopmans. Die ontvangt de bal in duel met Marco Verlaijen. Wordt wat naar de rechterkant treunen en uiteindelijk van de bal zet. Terug Bekwik de ingooi krijgt. We zien dat daar nog wat gevaar uit voortkomt. Het is Remco de Graaf die de bal had. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Het voorzet en dan is het Marco Verlaijen die de bal voor het helje kent. Ze probeert het Bekwik het nog wel even in die slotfase van de eerste helft. Maar ja, het weet het net echt kans te creëren. Nou, ik ben slordig. Maar het behoudt uiteindelijk toch nog het balbezit. Remco Kok, de linksback van de bal, die kan opstomen. Shen die houdt de bal geniepig voor. En dan, dan kan Gert-Jan Koopmans, dan krijgt het mij. Het is natuurlijk een Leedsmansje en hij komt, hij krijgt wat lengte te kwad. Dus de scheidsrechter die fluit het. Ik dacht voor de rust, maar het is boetenspul. Nou ja, het kan je elk moment gebeurd wijzen. De staan in Dokkum is nog altijd 0-1 in het voordeel van de Westrein.
0: Goed, dan geven we daar eerst maar vanuit dat het de 0-1 blijft. Mocht het dan nogal veroordelen, dan komen we er nog even op. Waarom? Bij eerste maatje in Frisse Boys, daar zit voor u Hilke de Graaf. En die had een oorzicht van de eerste helte.
3: De Koster die had uit Bijlen het kerk voor rust fluiten. De stand is 1-1. Friese Boys die starten goed. Die ik via Jurjen de Boer een prima kans, maar die gunde het alleen voor de keeper Siers Bijker. Maar de winnen krijgt een verdeler, die krijgt even niet eerder als Siers Bijker en die tik hem voort. Den einde om eerst maar het spul wel wat te doen. Die moesten toch wel hebben van echt van corners. Maar ik uit hun spul kwam, die corners natuurlijk voort. Maar die corners waren wel heel gevaarlijk. En het weer op een gegeven moment weet zo dat een baltje die komt bij de tweede peil werd weer omkropt door Mike Akkema en Willem Veenstra, de topskutter van Jestermaar. Die kopte raak. En dan zat hij het 1-0 in het voordeel van Jestermaar. Nou, Jestermaar ging daar en hij wil terug. Maar zei de keeper, Jesse Komrij en Peer uitstekende reddingen hier. En daar terug beloond het 1-0 van Jestermaar. Maar jij zult natuurlijk altijd beleven van Jestermaar, als je dezelfde meidje, dan komt het op oren kan wel zo vier. Marwan EG die wiel tegen buurt een corner skaart nog vlak nijst. Maar op een gegeven moment weer het weer een corner van Lutsen Posma. Baltje werd er weer omwerkt en Jurien de Boer zit in. En ze bleef er hangen in vader voert van Dirk Danes. En Dirk die draait hem om, want er staat een man op het doellijn. Dus het spul werd opheft. Dirk Danes uit de draaiwij scoorde de 1-1. En zo hebben we op dit moment, het is nog droeg hier. En weet je, ze is die 2-1 achter, zeg ik ze correct. Dus dat zou betekenen dat Jester maar de na-competitie ingeert in mij. Deze stand. Maar goed, het bloed voetbal. En eerst al spelen we, dan zien we dan wat de eindstanden binnen. Eerst maar Friese Boys 1-1.
0: Ja? Ik zei het niet even om, want ik vreeg, is Jelle nog bezig? Ga nooit even terug naar je Bauke Bosman, maar die zit bij ONR Kolm. Het was de helft begon, denk ik, met Bauke.
4: Ja, het is wel even rust. Een paar minuten stil. Het heeft nou een wet, waar minuten stil zijn. Ja, Michel Singaraya, de doelpunten maker, maakt een overtreding, een beetje ongelukkig, raken daarbij zelf, blesseert. En maat nou van het veld. Tussen twee man in wat hij van het veld droegen. Hij is vervangen terug. Ja. Dus is het al net dat hij terug de bal bezit even. Het werd Sjoerd Hoek is bij ONR en Jort Havinga erin. Bal naar de linkerkant nou. Bij ONR. Ja, midden field. We hebben nu op de middencirkel. Boven de rug zit transporteerd in de verdediging. Bij ONR wordt er naar voren te schop. Aan de achterkant. Een goeie 1-2. Met Tim van der Meulen. Die houdt opzet. Maar dan is het Kolm dat ons heb ik en de bal bezit had. William Achterin nou even roen. Van de linker verdediger. Giet er nou Richard Halve dan naar de rechter. Centrale verdediger. Die speelt hij even wat roen om te zien wat er aan de achterkant. Dan komt de lange bal. Die bal is er goed op. Maar die er niet kan op de bal. Hoe laat alleen? Nou, 44 minuten. 44, nog 41 minuten te spelen in deze tweede helft. Kolm onderlering met 0-1. En voorlopig zit zij nog op ja, een beetje op rozen.
0: Ja, inderdaad. Een beetje op rozen. Het verschil is heel iets, Bauke.
4: Ja, de doelpuntje, ja, ze marren er gewoon om te denken. De eerste helft ging centje pijn, maar ja, je weet het in voetbal, hè, één foutje en ik ben er een beetje plakkerig op dit stuk.
0: Ja, oké. We gaan nog even waarom naar Jelle van der Wolmen. Die is nog steeds bezig met die eerste helft. Jelle.
2: Inmiddels is het rust en ik kan melden dus dat de rust aan 0-1 is in het voordeel van de Westrein. Ja, de blessure duurt weer lang, maar er is hier net veel meer in gebeurd. Weinig gevaar van beide kanten, dus ja, de Westrein zit op rozen, maar die 0-1.
0: Terug naar Frans van Wierden, Rob de Boys VCR.
1: Ja, waar de staan nog steeds 1-0 is in het voordeel van VCR door die goal van Jordi Mossel. Het is wel twee keer Rob de Boys wat koninkjes kregen, maar ja, wat dus net slagen. En daardoor is VCR, zat nu leek het spek kopen dat ze hun staan uitbreiden en dat ze net met inhellen willen kennen. Dus dat is, ja... Dat is eigenlijk wel het doel waar wat hier ik binnen natuurlijk. Het spul is net denderend van beide kanten. De win speelt het echt nog wel een beetje een rol, zag straks ik al zei. Maar Jordi Mossel, wie in de 46e minuut de oorzaken van dat VCR tot nota op een 1-0 voorsprong stiert. Even zien dat er nou, nee, dat slaat het net om een kans van VCR. En dat is Rob de Boys die het wij proberen. Zag al zei, Jordi Mossel in de 46e minuut 1-0 in het voordeel van VCR.
0: Via Wodden, Sjan Houdengehaag, hier de prins, Twarde Helden.
5: Ja, we winnen hier de superkrep. We begonnen de Via Wodden, die al een minuut of vier op het veld voordat Houdengehaag kwam. En nu heeft Kret een huwelijk Rutte voor Houdengehaag. Maar die bal die gaat voor ons. Maar daar winnen ze kansloos uit, ja, want die bal die gaat echt maar Kret voor ons. Het bij de linksboeten die te dier. Ik weet net precies waar het weer, maar dat doet verder ook net te zaken. Die bal die hier voor ons en het levert verder niks op. Nu is het weg geworden die er van trok. Je weet nou in ieder geval wat ze dwaal moeten. Het wordt iedere keer het zijn. We moeten meer die komt nog een beetje. En dan komt het wel goed. Maar zolang je dat net over, dan is het riskant natuurlijk. En zat ze zeiden dan binnen de uitslagen op orde. Komt echt net gunstig voor hun. Dus er moet wat gebeuren. En als dat gebeurt, is even over wat. Ja, in je wissel als het erop voert. Het is Nathan Klokman die teruggegaan is. En voor hem is Sybrand de Graaf. Is voor hem in het veld kwam. En verder is alles gelijk blijven. Stand is na 12 minuten voetbal in Inde. Toen held het nog steeds 1-0 voor Finn Worden.
0: Goed, nou dan geef eerst even muziek.

0: Shakira met Die Die. Dat is een themalied van het WK in Amerika en Mexico en Canada. Hè, met twee landen, wat speel je. En de vreemdienst krijgt al geraden van Sjoster al een uur. En ik geloof dat we er beide net nu zo, hè? Nee.
1: Nee, klopt.
0: Ja, inderdaad. Nou, we beginnen weer met onze eigen voetballer. We beginnen weer in de derde klasse Q. ONR Kolm, Bouke Bosma.
2: Ja, 0-0 nog. Nu is zo'n 50 minuten. Ja, het speelt zich wat hard tussen de beide 16 meters. Weinig padden. Dan worden de brutsen aan beide kanten. Net Kolm net. En ONR, dat strandt ik vaak op een meter of 30 voor de goal. En ja, dit bal dan al een keer voorkomt. Dan is het keeper Marcel Kempenaar die prima alert is. Dus ja, je hinkt een beetje op twee gedachten. Nou, die 1-0 voorsprong, die zou ik er nog wezen. Maar die is vanzelf iets. Terwijl... een meter 15 van de achterlijn een ingooi nemen mij. Dan spelen we het iets in. Hier om spelen we terug. Stefan Wijma. En mij erop naar ingooien. Dat hij heel rustig hond. Het baltje is ik even voort. Ja, daar is baltje weer. Stefan Wijma. Mij nou ingooien. Zeven Sjen. Werd maar erin. Want het stiert er heel vol in het trapsgebied. Dan doet er dat kwad. Dan speelt er hem op Sil Koster. En Sil Koster speelt het weer Sjen in oren. En dan kan ONR er weer uit. En dan gaat de grens achter. Nou, een stapje.
0: Dus Bouke die valt even voort. Probeer
2: dit
0: aan.
2: Valt het naar de linkerkant?
0: Oh, daar is er weer.
2: Ja, de verbinding hier is net geweldig lang. Maar dit kan wezen dat ik ze nou en dan even voortval.
0: Ja,
2: dan Jerk het. Ben ik er nog? Ben ik de Vries? Het balbezit. En dan. Ben ik er nog in, Lambert?
0: Ja, de beste nog even. Wel, he? Het hackert zo nou en dan. En nou hackert het weer. Dan gaan we eerst maar even naar Rob de Boys en VCL. Frans van Wieren.
3: Ja, ik ben even ietsjes meer naar voren te komen, want de bank van VCR, die man rennen ook wat vier naar voren. Dus misschien dat hij wat meer geroezier vanwege de wien. Maar ja, dat is even de uitleg daarvan. Maar ja, Rob de Boys probeert het en die probeert het. Maar die, ja, VCR die steekt gewoon nog maar 1-0 voor. En ja, we zijn nu dan wat spel te prikken. En daar zitten toch ook wel de betere voetballers wat in. Hè. Het is even zien... ik maak wel de goede namen zeggen natuurlijk. Hoekstra die de ondervoerder. Oeh, daar werken. Oh, nou ja, daar zou wat Jerk zeggen. En dan moet ik zien wat ze terugkomen. Komen. Het is diezelfde Hoekstra, weet ik. Het krijgt toch hier. De Wutter van afstand scherten op een goal. De keeper van Frans Postumus, of Postumus van Rob de Boys, die verwerkt hem net goed. En dan is het diezelfde Hoekstra die het. Die bal gewoon heel goed aanmaken. Jouke Hoekstra is de hele name die de 2-0 voor scoort voor VCR. En ik denk dat echt wel een beetje de beslissing is. Nou, de wie mij 2-0 voor. Nou, dat mij VCR net meer uit handen, Jan. En dat is hier na 64 minuten voetbal. Achterin,
0: hè? Achterin. Frans nog steeds onder leiding. Hoe wordt dat onder lijn? Frans is alweer voort. Dan geven we terug naar Eefje Woons in Houdige Hagen. Hier de prijs.
4: Ja, het is hier inmiddels 2-0. Het was eerst dat we in de zesde minuut een prachtige mooie voorzet hier over de linkerkant. En dan werd Noors 3-0 hier. Een speler van Houdige Hagen die verskalt zijn eigen keeper. Kan die bal zelf voortzetten, maar hij tekent die bal. Ik weet niet wat de bedoeling had, een oude achterlijn is hier of even om op de keeper. Maar hij tekent hem gewoon in het hoekje erin en dat betekent 3-0. Ik wil je niet aan vertellen, een prachtige kans, een bal voor en Sjoerd Gorter of zo, die weet, maar die kreeg een kans voor hier een goal en die miste er. En voordat de Nij een prachtig doelpunt van de invaller van Sjan de Graaf. Die bal die kwam van de orenkant en weer een hege bal. En meer in normaal veegde die bal in de hoeken binnen. En Suverkrat de 3-0, dat weer een voorzet van de linkerkant door. En die zette voortwerken aan de kant van Houdige Hagen. En dat lukt net, die zette zijn eigen goal. En dan stond hier dus, pak wij 10 minuten voetbal hier in die tweede helft. 3-0 voor Vivoorden.
0: Dat maakt het eigenlijk hier, hè? Want dan hier zijn ze eigenlijk helemaal de neusgriep bekend met de tussenstand van die oren bij de wedstrijd.
4: Ja, dat weten ze ook wel. Want ik hier het zelf nog net mee kreeg. En vooral net dat de Lauwers voorstien met de wandel.
0: Ja, die stonden het wel voor en west kwartier met trainen al.
4: Ja, dus je moet er wel wat aan doen. Ja. Nou, daar ben je mee bezig. Dus misschien had er ook nog wel meer komen.
0: Nou, dan geven we weer om naar Bouke Bosman. Die volgende is correct even voort. Ik hoop je dat het nou bekleert. Bouke, over naar Kalm.
2: Ja, de verbinding is hier slecht, maar ik heb hem even opnieuw erin zetten. Dus we zullen zien wat er het nou doet. Ik hoor de telefoon wel even in de gaten. Een vrije trap weer het krijgt van Kalm in de handen van die keeper van ONR, Danny Blauwwinkel. Nog altijd is die staan 0-1. Nog altijd dus Kalm aan de goede kant van de score. Maar achterin, hij zei ik net volle problemen, maar ik zei ze. Maar die 2-0 die wilde net in. Nou, die hebben bal over de linkerkant en dan wordt dat een ingooi voor Kalm aan de linkerkant. Dan mag je even zien, de invaller Jan Postmus mag die bal ingooien, maar ja, dan wil ik weer wisselen aan de kant van ONR. 7 op een klokje en we hebben 63 minuten gespeeld. Nog heel tijd dus, Kalm aan de goede kant van de score. 0-1 in ONR.
0: Ik zoog even naar de klok, want die gaat al mooi naar het hele oren. Dus we beginnen maar even terug naar de wedstrijd, want dan willen we draas nu druk terug de reclame in het neus, dat mogen we net hebben. Frans van Wieden, Rob de Boys, zijn VCR.
3: Ja, ik meen dat is mij nog Rob, dus Jers mij wel?
0: Ja, maar dat ging een beetje heel wie, want omdat Bouk wat problemen hier, dus dat wil ik naar die dag schakelen en nou.
3: Oké. Okay.
0: Vandaar, goed. Maar kom er maar weer
3: in. Nou ja. Ja, nou ja, ik wie straks natuurlijk om te vertellen dat Jordi Hoekstra VCR op 2-0 bracht. En die stond steeds er nog, na zo'n 60 minuten. Krijgt even nog wel een gele kaart voor Ring de Haas. Want die, ja, dat was een overtreding op Gossian Visser. Dat vond scheidsrechter Jacob de Jong echt geel. Twee keer geel, dus voor beide kanten niet. En voor de rest begint de Wien hier wel om te helden. En dat is voor Rob de Boys moeilijk om daar onderuit te komen. Ja, verder komt VCR, die proberen daar die bal dan naar voren. Het is nu Jordi Hoekstra weer die bal weer in bezit had. Ja, een van de betere voetballers aan de kant van het VCR. 68 minuten hier in eerste Nijtsjerk en er moet heel wat gebeuren. Wil VCR zich net plaatsen voor die na-competitie.
0: Je hebt weer terug naar Via Wolentje en Houdinghagen. Hier, Prins.
4: Ja, we zitten hier in de 13e minuut, of in de 14e minuut van de tweede helft. En er stond hier nog steeds 2-0 voor geworden. Het is nu trap van de keeper van Houdinghagen. Wordt opvangen, trofie geworden. En dan is het, ja, je moet Jared misschien wel even de noemer treien. En dat is Bouke rijdt maar die twee treienman voorbijkeurt. Maar dan is Paaske net goed. Ik ken de keeper van Houdinghagen, die kan die bal oppakken. En zetten daar de linkerkant aan het werken. Het is... De Janko Bos die de bal te spelen kreeg. Maar er wordt een liets drukfoutje maken en hij kreeg een vrije trap precies op de middellijn. Brengt die bal naar voren daar, maar er staan te volle mensen van geworden vlak bij die bal om die bal gevaarlijk naar binnen te werken voor Houdinghagen. Het is nu weer geworden die in balbezit is en misschien een ongevalletje opzetten kan hier over de linkerkant. Dan is het Lodewijk die er van erin gaat en jouw die bal voor. Maar dan wordt er weer vlaggen voor boetspul. Vrije trap voor Houdinghagen en we hadden een kwartier voetballen in deze tweede helft.
0: En dan had Bouke hier nog een paar seconden om te vertellen dat het nog steeds 0-1 staat.
1: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
5: In de nije riegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op Bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weekend te gast, Ben Bilker.
6: Ik heb nooit bewust gedacht, nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
5: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
10: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
15: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
14: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidjerk.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden
22: en verkopen
21: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford
21: en Opel.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
8: Oeh.
7: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
8: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
7: Raadsma?
8: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
9: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
10: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
11: Thema, liefde in actie.
10: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
11: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
12: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
13: Bosto deze week een stoere bouwradio winnen?
14: Om Oerol naar huis harkje te kim.
13: Ginder dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
15: Accu. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
16: Roen Wijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nat en Eerst Friesland.
1: Roemwijs Sport.
2: Het tredde Roemwijs Sport. Mooi dan nog harkje, meisje, want het begin naar de slotfase in de wedstrijd. Het wordt hartstikke spannend. Eerst maar even een kwart rondje bij ons live wedstrijd. ONR Kalm, Bouke Bosma.
3: Het is nog altijd 0-1, 75 minuten voetbal, maar het balbezit is hoofdzakelijk voor ONR. En Otterkalm, de bal had best wel heel snel werk wit. Ze houden nou ook weer een corner voor. Het wordt spannend in die laatste 30 minuten. Want 0-1 is er staan. Het is Wekker de Wek. En elfteleider Bouwerskaat, die had vanwege commentaar op de leerling de gele kaart gekregen.
2: Dan gaan we terug naar de oude wedstrijd in die tredderklasse. Bekwinkdok om Sinner Westrein, Jelle van der Waal.
4: 58 minuten voetballen staan nog altijd 0-1 in het voordeel van de Westrein. Met de wedstrijd een tiert stillijn had vanwege een blessure voor de wedstrijd van Dirk de Haan. Hij is wisselen voor Wiebe van Wieren. En dat is al de derde speler die er bij een blessure van aan had. Het is nu Jan Eisma met een voorzet en die mist Leroy Sletering. Staan hij 58 minuten voetbal en 0-1.
2: Vijfde klasse C, Rob de Boosje en VCR, Frans van Wieren.
5: Ja, wij krijgen een hele prutte wissel kan binnen en ik zie ze geen besparen, want zo snel kan ik niet schreeuwen. Maar dat is ook net belangrijk. VCR die wisselde dus Traaienman achter een wander en dat is in die 80ste minuut. VCR die het op een comfortabele 0-traaien voorsprong zit. En ik denk, straks ik al zei, dit maakt ze net meer uit Han Jan. Het is wel Rob de Boys wat iedere keer mij een prutte vechtvoetbal dan al wat je in hoe te stellen. En dan is het VCR die het eigenlijk daar heel mooi mijn encounter proberen het weer onder u te komen. 80ste minuut, 0-3 op het bord en mij net meer fout gingen van VCR.
2: Drocht heeft je woon houden gehagen. Rint je woon nog verder uit hier de prijs?
6: Ja, dat doet het zeker. Die eigen goal wie het Wietse van de Marken die de 4-0 ontekenen. En maar 12 minuten later wie het op oren kon, 4-1 en wie het Michael van der Werf die bal binnenkrijgt voor houden gehagen. Eigenlijk de eerste keer door de keeper van. Van Vivoort goed onder druk zet bij hadden en hij scoorde hekken beheerst. En je juicht net al die aan de onderkant van Houdige Hagen. Dus dat is wel enige frustratie van die wedstrijd die ze spelen in Houdige Hagen. Werd er toen hekken in, speelde een rare kaart kreeg. Maar aan de onderkant van Vivoort ben ik nog wat wissels geweest. Want eerst wie het Bouke Reitsma die het druk ging. En die werden vervangen door Jordi Wijkamp. En Suvekret is. Herkom ook, die is in het veld kwam voor Matthijs van der Wal. En aan de kant van Houdige Hagen is er ook nog een wisselwest. Daar is Jacques van der Schaaf eruit gegaan. En voor hem in het veld kwam Edwin van der Veen. Nou, dat zijn eigenlijk alle skarmutselingen hier. Die zitten in de 28ste minuut hier. Dus we hadden nog een minuut of een zondje te gaan. En de stand is 4-1 in het voordeel van Vivoorn.
2: Dan geven we even terug naar wat tussenstanden en ruststanden. Ik kan je vertellen dat in de tweede divisie Hercules, Harkemasse Boys, nog altijd 0-0 is. Dan geven we terug naar de tweede klas, want de eerste klas begint pas om 6 uur. Hier even naar de tweede klas E. VVI, C. Robben, 1-1. Jouwre, Hurregriep, 1-1. Leeuwardia, Lelde, Zwellen, 2-1. Steens, Bolwerd, 1-2. Sneekwit, Zwart, Tjimburgum, 2-3. En Workum, Jereveen, 3-1. Je hebt terug naar de derde klasse Q. ONR en Bekwikdok, die ben er live in. Noordburgum, Tien Riepkerk, 1-1. VVV, Zuthorn, 2-1. Veenhuizen, Opende, 2-3. Aduwad, Drachten, 4-1. En Oosterwolde, Twizel, 5-2. Terug naar de vierde klasse B. Oude Siel, Tien Marm, 2-1. En ik zie nog even naar Wikkelsholm. Tien Jesterlittens is 2-3. Terug naar de vierde klasse C. Ajem Rottevallen 0-2. Dokkum Trivon 1-1. Eerste Maart Friese Boys 1-1. Droegeham Fiat 2-1. De Tille Tjen Harkema op einde 2-2. En ONT WDOC heel verrassend 3-3. Je hebt terug naar de vierde klasse B. Hier verder Lammert. Vierde klasse C. De Woon, Tenaat 0-1. Rob de Boys, dat jaren we van Frans. Oostergo, Holver 2-1. En Wardi, Berdaat 3-6. Vierde klasse D. VVT, Samar 0-4. Zwaard, Jesterum 1-1. De Lauwers, ASC 3-1. De Woon, Tien Houdige Haar, dat jaren we van Ierde. beste kwartiertje in VVV 68. 6-1. Dan ga je weer terug naar uw live wedstrijd. ONR Kalm, Bouke Bosma.
3: 0-1, nog heel dit. Na 81 minuten voetbal. Maar het is een zware bevalling. Ontnota. Maar wat hier Kalm met zichzelf makkelijk maatje kan. Terug die 0-2 maatje. Een goede aanval over de rechterkant. De volgende. Zet richting, de richting die meter zet hem voor Sil Kaster. Ook weer op 4 meter voor de goal. Die presteert hem via de latte over de goal te krijgen. Oh, oh, oh. En het hier een 0-2 eigenlijk wijzen, maar hij giet er net in. Nou, een lange bal. En dan is het Olke de Wet die misschien een actie dwang kan. Ja, dat doet er. Hij is die man kwijt. Nou, zet er hem voor. En een kans. Och, wat een kans weer voor de invaller Patrick Holweda. Maar hij zet hem een meter kanaast. Van nou een meter of 15 voor de goal. Gieter, ik ben het in en mijn ONR mij weer bouwen. Maar nog 9 minuten te spelen, die nipte voorsprong voor Kalm 0-1.
2: Dan hebben we Quick Dog op zin in Westrein. Jelle van der Wal.
4: Mij nog altijd niet 0-1 staan in het voordeel van de Westrein. Het is bij Quick Dog wisselen had. Stefan Veenstra en Erben Bielstra ben erin kwam voor. Friso Sterrenburg en Danny Post. Dus, maar die wissels proberen de trainers van Bequeek nog wat teweeg te brengen. Want het is vrij slordig wat Bequeek Shell heeft. Vrij slordig in de passing. Als het echt mat, als het in die onval komt, dan is het de eindpaas elke keer net goed genoeg. En ze had de wedstrijd makkelijk staan. Dat er zo nou en dan ook uitkomen kan. Maar ook dat levert tot nota vrij weinig gevaar op. Zo is het aardige status quo in die tweede helft. Is het wel Bequeek dat het initiatief pakt. Maar wat ik zei, de vrij weinig uithellen tot nota. We gaan inmiddels 64 minuten voetballen en er staan nog altijd 0-1.
2: Je vertrouwt naar de vierde klasse C, Rob de Boys, zijn VCR Frans van Wien.
5: Nog steeds 3-0 in het voordeel van VCR. VCR wat nou dicht bij de goal is van Rob de Boys. Rob de Boys probeert u te verdedigen. Ja, de man die erin kan binnen bij VCR, die willen nog wel even wat zien laten. Die zetten goed druk. Nou, VCR, wij mijn onval. Het is Jouke Hoekstra, de man die de 2-0 lek op het boord bracht. Die in balbezit. VCR is beter in balbezit. Rob de Boys, wol, maar dat slaat het gewoon net. Nee, nou ja, zat ze al in voor de wedstrijd al zijn in de bestuurskamer. Het hoeft van hun ik net helemaal. Maar ja, ik denk dat spelers toch wel een nieuwe competitie toch nog wel even meedoen willen. Maar dat zal dus net slagen dit hier. 86 minuten op het boord. En de traaien van VCR en de 0 voor Rob de Boys. Daar zal denk ik net volle meer onverhoorie dat VCR je trok in zal in die nieuwe competitie. 86 minuten zou ik al zei, 0-3.
2: Via Wolens Jan Houdenhagen, hier de prijs.
6: Ja, hier in de stand inmiddels de sijzingen worden in het voordeel van Verwoorn. Een fantastisch doelpunt. En alweer een goal. Dit is Sony. En dit is de nummer 13. Dat is invaller Sybrand de Graaf die bal bindt. Een fantastisch doelpunt. Een bal van de rechterkant. En die neemt hij niet in op een slof. En die slaat als een granaat in de goal. En krijgt ervoor weer een doelpunt van Robert Lodewijk die de sijdingen maken, dat weer echt een fantastisch doelpunt. Een goede voorzet en hij speelt hemzelf vrij en hij scoort die bal beheerst in de goal. En je meent je er nou echt een voetbalfeest van, jij hier bij Verwoorn. Zo'n hier in de stand hier en we hadden nog een minuut of 13 keer hier in deze wedstrijd. Hij moet nog maken.

0: Sweet Caroline uit 1969 van Neil Diamond. We schakelen voor terug naar ONR Colm, Bauke Bosma.
1: De bevrijdende treffer in de 83e minuut voor Colm. Voorzet komt van Alken. Er werd een meter of tolle voor een goal. Daar staat Jan Posmus en die schoot hem prima in de linkerhoek. En dat weer de bevrijdende treffer, denk ik. Want ONR is knakt naar die 0-2. En het is Colm dat meer mogelijkheden kregen het, maar nog net die treden maken. Maar goed, 2-0 is zelfs nog niet volledig overal. Of jij misschien weer 0-2 voor Colm, maar ONR.
0: Al dit jammer dat de verbinding zou doen naar het even voortvalt. Maar ja, daar geven we verder niks van, maar dat is de techniek. Bekwik Dokkum, Zinne Westerijn, Jelle van der Wal.
2: Nog altijd 0-1 in het voordeel van de Westerijn. Maar een onmachtig Bekwik. Ze wel het initiatief. Ze ziek je weer ongeval. Maar het ontbreekt gewoon aan creativiteit om echt gevaarlijk te worden. En de Westerijn houdt het compact. Jouw weinig groentevoet. En houdt eenvoudig staan. Ze pakken ook een tiert, nou ik weer met een vrije trap. Rustig gewoon, even het baltje eruit halen. En ze proberen ze de tiert vol te spelen. Het is nou Justin Sletering met een lange bal. Richting zijn broer Leroy Sletering, maar die wil eruit halen. Het is Bekwik Dokkum dat werd een wissel voorbereid. Het is Ruben Longstra. Hij maakt het aan doen. En ik eens even zien op mijn briefje. Jury van der Meij, die zit er zo in komen. Dus René Dijkstra probeert mij wat verse wissels nog wat teweeg te brengen. En

0: Helle maar links en die bal die gaat maar krek langs de verkeerde kant van de peel voor hem. Waar toch Bequeek goed voor komt. De beide wissels zitten inmiddels clear bij Bequeek. En ja, we zullen zien dat het nog wat invloed hakken op deze wedstrijd. We gaan nog 18 minuten officieel te spelen. Maar waarschijnlijk komt er wel wat blessure tijd bij, want dat zeggen wij in de eerste helft. Alle blessure tijd, of blessures, dat we het goed bijhouden tegen de scheidsrechter. En dat zal er ongetwijfeld nog bij komen. Maar ja, inmiddels dus zitten in de 22e minuut en er staan nog altijd 0-1.
1: We gaan even terug naar Rob de Woordje VCR. Voor ons, want de wedstrijd is helemaal in slot gooid.
2: Die is helemaal, ja, want ik steen hier te zien al, de wedstrijd is al middels al 4 minuten aan. Ik steen hier te zien naar, foto's van spelers die het afscheid nemen. Ja, dat ben natuurlijk als de uitspeler best en dan wordt hier even een aandacht omschonken. De beide trainers horen op, er zijn 2 spelers die het ophoren. Dus ja, daar is mij nog een verhaaltje van. Het is inmiddels al, zoals ik zei, 4 minuten dien, maar er is nog wel 0-4 op het boord. Arjen van der Veen wie degene die de laatste goal maken en ik heel duidelijk zien liet waar die de beter is. En VCR gaat dus naar die na-competitie. En dat is, denk ik bij Rob de Boys vieze dat net eerste slim. Dat is einde seizoen en dan naar je takken hier op naar beginnen. Ik ga Gerrit de Boer, de afscheid nemen, de trainer, ga ik vregen. Kist aanstig even van de microfoon komen. Hij houdt op. Dus altijd de plechtigheden hier direct met het afscheid en Blom en dat soort dingen die in binnen. Dan zie ik zien dat Gerrit nog even, een wutje vreekje zal waarom wat erop houdt en wat hij van plan is om takken hier te doen. Volgens mij wordt het een sabbatical, maar dat jaren we dan wel van hem. 0-4 in het voordeel van VCR in Nijtjerk.
1: Wie jaren die straks bij voor ons tegen dank, alvast. Wij gaan weer terug naar Vierwons en Houdige Haag, hier de prijs.
3: Ja, 40 minuten staan er op de klok en we hadden nog 4 minuten te gaan. De stand is, ik zou zeggen dat al waar hier, maar die is inmiddels 18. Het is Wietse van der Mark die is een bal van de linkerkant voor en hij komt hierin en hij veegt die bal in een goal in het dak van het doel en dat betekent 18. En toen werd er direct nog een wissel was aan de kant van Vierwoorden. Robert Lodewijks, die 2 keer scoorde, die had het veld verlitten en Duco Plantinga is voor hem in het veld kwam. Nu werd de voorzet van de nummer 3 Sibron de Graaf die bal voorbrengt, maar ik hoor bij Vierwoorden Kret onder die bal terug. Kan de Kret net bijkomen en dan wordt die bal oer achterin en bij de keeper van Houdige Hagen die mij een doeltrap neemt. En dat doet er nog even watje van de leidt een speler van Houdige Hagen die zit op de groen. Die leidt nog, die zit op de groen. Ik denk dat er een kramp gehad, want die pakt de tien neemt bij het, om die even achter dat te halen. Dus dat zullen nog wel 1-2 minuten na zijn webbie komen. Maar er stonden hier 8-1 in 42 minuten voetbal in.
1: Heel wel beslist. We gaan bij naar Owener Kalm, Bouke Bosma.
4: Ja, hier is het spannend, want het is 1-2. De dopende maak ik net zo, maar het is even billen knijpen. Nou, Owener in ongeval. Bouke Bosma kan een keer voorbrengen bij de tware peel. En dan wordt die kop terug een speler van Owener. Maar die gaat een meter knijst. We zitten in de 3e minuut van blessure dit. 1-2 en ze de stand. Marcel Kempenaar heeft de bal pakt. En die doet vanzelf nou rustig aan. Want die 1-2. Wordt het 2-2, dan wordt het je vanzelf vergooid. Maar dat willen die spelers van Kalm net. Dat wil je net 1. Dus is het Marcel Kempenaar die nou die doeltrap nemen mij. En dan zitten we een minuut of 3 en heel al in blessure tijd. En wordt er nog een keer wisselen. Wat doet Jan Mulder? Die zei nog even wat in de skierzijder. Ik weet net wat er nou aan de hand is. Dat er een wissel tapast wordt, dat weet ik net. Ja, die skierzijder zei nog moest die bal nemen, Marcel Kempenaar. Want ik trek al die tijd, trek en loek ik hierbij. Dan is het kalm dat, de bal overnemen zal, Johan Schat. Maar die maakt het hands. Dan nog een vrije trap. En dan vleent alles weer richting strafschopgebied van Owen. En Kalm. Kalm verdediger. De keeper gaat die vrije trap nemen. Hij is 5 meter over de middellijn. En scheidsrechter zei, waardoor we wisselen, Jan Mulder, ja, er komt nog een wissel aan in het veld, wie eruit gaat, weet ik net. Dan Adrichum, die komt er in ieder geval in. Alles in dat

0: strafschopgebied daar verdedigend bij Kalm. Dan neemt de keeper van ONR, Danny Blauwwinkel, die zal die bal nemen. En die, die zal hem richting strafschopgebied brengen. Werd de wissel er nou heel langzaam uitgeeft van Kalm. En dat is... dan gooit Jan Mulder er nou een verdediger bij. En dan wordt de spits wordt wisselen. Dat is Alke de Wit. Die maakt eruit. En dan maakt die vrije trap nog steeds net namen. Want dan is er wat gedoe in het strafschopgebied. En hier is Kiesjocht er nog aan het schroeven. Ik weet niet wat hij nu al doet. Maar hij doet rustig gewoon. Maar nog officieel 0 minuten, zeg maar. Want de blessuretijd zal ik wel haast voorbij wijzen. Komt die bal dan nou? Nee, die bal komt net. Ja, die bal komt al. Dan gaat er richting strafschopgebied. Wordt hij terugkapt naar de tware peel. Wordt het eruit halen. Terug hier van Kalm. En dan is het rechterkant, aan de rechterkant balbezit voor ONR. Wordt hij in het hoekje gedrukt. Komt hij eruit? Ja, die komt eruit. En dan gaat die bal, wordt die bal weer ombracht. En dan gaat er weer een strafschopgebied in. Trotter Joost Beck. Die knalt hem nou richting de 16 meter. Daar wordt er voortbracht. Per balbezit. En alles staat nu op de helft van Kalm. Is het ONR een speler op het middenveld die een prima actie doet. Brengt hem weer naar de rechterkant. Werd Mats Wolthuis de bal heeft. Die brengt hem voort naar voren. En dan is het Jadien. En dan pakt Kalm die belangrijke punten. En kerst uit nieuwe weken. Kerst hij het allemaaltje. Sjen Aardewaard. En Flint. Iedereen al koren. Iedereen is de keeper van de... dus trainer is lullig van ONR. Maar Kalm pakt hier die drie belangrijke punten. Zij winnen hier maar 1-2 in Roden. Tjen ONR.
1: Bauke Bosma, tegen dank voor die meewerking van de media. Ik jij die straks wel weer. Nou, we gaan terug naar Bekwik. Welkom in de wedstrijd. Jelle van der Wal.
2: Nog steeds 0-1 en het is Bekwik dat steeds bij de onval ziekert. Maar het wil maar net lukken. Elke keer zit er wel een wedstrainer voortje tussen. Of is de bal te hut of gaat de bal over de lijn. En ze wil het maar net lukken voor Bekwik. Ze doen zeker hun best. Ze werken keihard, maar... het ontbreekt aan creativiteit om die verdediging van de wedstrijd te verschalken tot nota. Het is officieel nog 11 minuten, dus de tiert begint nog een rol te spelen. En dat is in het voordeel van de wedstrijd natuurlijk en in het nadeel van Bekwik. Bekwik, ja, dat gewoon ongelukkig is. Ja, het is te slordig, het is te weinig, wat ik zei, te weinig creativiteit. Ja, en dan slagt het net. En zo wordt het ook gevaarlijk voor Bekwik, want ja, die nijcompetitie dat is natuurlijk ook wel een doel. Het is nu bijna te kwart weveromspielbal. En dan wordt Bekwik even onder druk zet. Maar komt het er goed uit via Gert-Jan Koopmans. En dan is het Remco de Graaf met een lange peer. En dan wint Marco van Leijen weer eens een duel. En zo gaat het wat heen weg. Het is nu Jan IJsma aan de linkerkant. Die stoomt nog eens op. Hel het bijna de achterlijn, maar die voorzet werd blokt. En dan is het Bekwik dat we roeren in kennen. Nou, ze hadden wat droogte nodig, want tot nota lukt het nog net. Jan-Jaap de Boer, goede bal. Anko Talman. Maar dan is het een prima sliding van Marco van Leijen. Maar gaat dat wat ten koste van een corner, volgens mij. Of is het een ingooi? Laat even zien. Nee, het is wel degelijk een corner. En even zien wat Bekwik daar gevaarlijk kunt werken. Het is de skierdochter die nog even het spul stilhoudt vanwege blessure van Niels de Jong van de wedstrijd. Die neemt even polszichten. En ja, ze hebben al heel wat blessures vanmiddag. Twee spelers die uiteindelijk mijn blessure het veld verlaten moesten. En Niels de Jong werd even nog rein geholpen door de skierdochter. En dan krijgen we die corner. En het is Jan-Jaap de Boer die corner nemen zal. Niels de Jong die het veld verliet. En zijn vervanger wordt Tristan de Bruin. Die komt erin. En dan nemen we nog even die corner mee. Even zien dat hij gevaar uitkomt. Qua veldspul wordt dat lukken. Maar wellicht uit een stilstaande situatie. Jan-Jaap de Boer houdt die bal voor. Jort Wagenaar zit mis. Maar dan is het Justus Letering die voor het werken kan. En dan wordt gelijk Tristan de Boer aan het werk gezet. Tristan die komt er net uit. En dan is het Bekwik dat weer overneemt. We gaan in 80 minuten voetballen. Staan hier in Dokkum nog altijd 0-1 in het voordeel van de wedstrijd.
1: Nou, dan hebben we nog even een vierwoordje aan houden gehangen. Hier de prins, is het gebeurd?
3: Het is superkrijt gebeurd, Lammert. Ja, er nog wel wat te melden, want het was een minuut of drie voor het einde wie het 9-1 door Sybrand Lodewijks die de 9 naar binnen prikte. En als slot, als slagroom op het taart, zei ze dan, we hadden de 10-1 ook nog binnen schatten. Terug te noemen zo'n shootgotter die de aanval zelf een uur lopen maken. Een fantastisch doelpunt maken. En de uitslag hier is 10-1 in het voordeel van Veenwoorden.
1: En dat houdt dus in dat ze de nijcompetitie beginnen.
3: Ja, zeker. Er binnen hier nog een stuk of vier of vier spullen die het ophouden. Er binnen de trainer houdt op, de assistent-trainer houdt op. En ik weet net, er binnen wel een stuk of zo'n acht mensen die het ophouden bij de eerste selectie. En dat is de masseur, dat zou ik al hier mee rekenen. Maar er wel een stuk of twee of jouw spullen. En dat moet dan al hier opvangen worden. En maar dat ik aan dus even met de scheidende trainer hoe praten. Als er nog wat aan zit te komen. Ik leeuw het wel, maar ze gaan even vrijen. Gewoon de trainer die Jere Wijk hoort. Dus ik zou zeggen, dat stuur ik wel even op. Jere Veenwoorden wint met 10-1 van Houdengehagen.
1: Daar houden we het eerst op. Jere, tegen dank voor die meewerking van de media. We gaan aan ons even weer bij Bekwikdok om te zijn bestreden. Maar ik denk, hoeveel hebben we? Gerard, dus zijn we er eerst maar eens even bij muziek opzetten. Want Jelle had nog wel even, valt mee. Ik geef eerst muziek.

0: Alan Parsons project met Old and Wise. We gaan verder met de bekwik dokumentje naar Westrein. Jelle van der Wal, is dat gebeurd?
1: We hebben officieel nog een minuut te spelen en de stand is nog altijd 0-1. En ja, het leek het er net weer in te zitten voor bekwik. Wat ik zei, ze proberen het wel. En ze had ik nog twee aardige mogelijkheden aan in de 83ste minuut. Weer het een afstandsschot van bekwik. We hebben Jort Wagenaar de bal net klein bekoren. Hij moest een rebound tasten. En die rebound die werd uiteindelijk correct nice voor frommelen. En correct een minuutje lien wie het Jan-Jaap de Boer op Onja van Rutmel Oostra maar een aardige mogelijkheid. Maar hij scheert de bal nice. Dus de wedstrijd die alle bal nou voortdroeit. Vrouwen en kinderen eerst deze dan. En, bekwik dat probeer dat bij verzwaard voetbal alsnog kansen te creëren. Maar tot nota wordt dat maar een uitslagje. Nou, ik is de voorzet onzuiver. En wordt de bal voorthellen. Shen wordt er alsnog inhouden. En dan is het Marco Verleijen die de bal net voortkrijgt. En dan wordt het uiteindelijk een corner voor bekwik. Dus even Shen dat daar dan gevaar uitkomt. Het is wederom Jan-Jaap de Boer. Die de corner nemen zal, de man van de standaard situaties, de man met de goede trap. En die zet zich nou achter die bal. We zitten dus in de blessure-tiert inmiddels. Jan-Jaap de Boer met de corner, is wat te leeg, wordt voorthellen. De bal is Rune 16, wordt clearline, insketten. En dan weer het nog even gevaarlijk. Dus even zien wat de skierterochter doet, krijgen we op een eigen corner. Jazeker, aan de andere kant. Krijgen we op een eigen corner. En deze corner is voor Gert-Jan Koopmans. Die bal nemen zal. Dus op een eigen corner. Gert-Jan Koopmans draait die bal in bij de tweede peel. Jort Wagenaar tikket hem op een eigen corner. En dan is het voor Jan-Jaap de Boer die corner nemen zal. Dus daar gaan we even een reeks corners hier. Jan-Jaap de Boer. Hij houdt die bal voor. Nee, die bal gaat achter, gaat op het dak van de goal. En zo is dat gevaar. Deze mogelijkheid is dus verschuwen. En dan mag Jort Wagenaar de doeltrap nemen. Ja, wat ik zei, Sven Rozema die werd lang behandelen vanwege een blessure. Dus die blessure die krijgen we er nog bij. Ik weet net hoe vol dat is. Dat weet je net onjoen via een boert, zoals in betalen voetbal. Dus ja, dat is altijd even gissen. Jort Wagenaar met een lange bal. Wordt terugkoopt, maar dan wordt er weer opvang terug op bekwik. Piet Raap, die haalt de bal even onder zijn voet terug.
0: Ja, ik ga even een vraagje.
1: Ja.
0: Griept de bekwik dat ik hem nou helemaal ergens neist op deze manier?
1: Nou ja, wat ik zo naar is dat de concurrentie won had.
0: Ja, dus Oosterwolde die had begonnen.
1: Ja.
0: En die komt nog op 46 punten en bekwik dat ik hem bleef dan op 45 staan. En dan was net die laatste periode zijn.
1: Ja, misschien gaat de periode van de kampioen uit de heegst klassiere ploeg.
0: Ja.
1: Dus dat ze dan waarschijnlijk...
0: Dat zou dan Oosterwolde worden.
1: Oosterwolde worden, ja. Dus dat zou het samen kennen dat bekwik Oeral Nijs griept.
0: Ja.
1: Maar ik weet net hoe dat dan met die tweede periode zit. Dat
0: ja,
1: daar
0: staat Kalm op nummer 1, die had 1. Openda had ook 1, die staat op 12. Bekwik staat dus op de tweede met 16 punten. Daar komt Noord-Burgum onder met 15 en die speelt Jood Gelijk. Die zou dan op 16 komen.
1: Ja, precies.
0: Dus en ik nog mijn beter rolsaldo.
1: Ja. Ja, wat ik zei, het kan zijn dat bekwik Oeral Nijs griep. Dus dat is toen al heel sneu wijzen voor de ploeg.
0: Ja.
1: Maar dan kan je al wachten hier natuurlijk. Dus,
0: tuurlijk.
1: We zullen zien. Maar dat voor deze wedstrijd...
0: Doe vast even voor. Hallo Jelle.
2: Jelle hier ben je.
0: Ik denk dat Jelle de hoekschot nog gaat samen nemen zo.
2: Ben ik er dan?
0: Ja, dat is erbij hè. Nee, dat is helemaal goed. Ik weet niet wat er nog gebeurt, maar er best heel veel voor. Zet alleen maar de muziek op, want dit kan het.

0: Beste nou Jelle, meid je het maar even al, hier.
1: Ik ben er weer.
0: Ja, ja, meid je het maar even al. Je draait de plaat even voort.
1: Ah, oké. Okay. Prima. Ja, het is je gebeurt in Dokkum. De Westrein wint mij 0-1 na die snelle voorsprong. Terug een doelpunt van Jan IJsma wordt het je 0-1. Het is bekwiek dat het wel proberen had, maar ja, het woont me net slagje. Echte kans creëren, weer lastig voor de Dokkumers. En zo bleurt je bij 0-1. Ja, voor de Dokkumers een zure pil natuurlijk, want op deze manier liek je ze misschien wel oeral nice te griepen. Voor de Westrein goed nice, want ze had zich definitief handhaafd in deze derde klasse. En na het kampioenschap van vorig jaar is dat een prima prestatie. En waar weet zit er volgend seizoen wel meer in voor de ploeg van Pieter Sandema. Ik kom aan nog even om met een aantal interviews en dan jaren we even hoe het zit met de hoofdrolspelers in deze wedstrijd. Graag tot straks.

André Houser's kleine jongen, het jongetje Njote, kwam nog vertellen dat Herkemasse Boys in het wedstrijdje Hercules op een 2-0 achterstand kwam is. Nou, live wedstrijden hebben we op dit moment net meer geraden, dus ik zou zeggen, zet er bij een plaat in.

0: Nikita van ABBA. Weer in de mooie naar de klok van Viven. Als een Nijviven kregen we al een interview. Wie sluit even al mee? Muziek. Pretty Woman van Roy Orbison. En dan Nijviven dan treffen we onderweg. Tot straks.
1: Dit is Roem bij Sport.
2: Bij RTV NOF.

0: wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
1: In de nije Riege van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij. Met deze week te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust toch nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
9: Die doen we nog net vervang. We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
13: De Friese Motorfiets!
12: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
14: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
14: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
12: Wij hebben haal- en brengservice.
16: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
17: Ja?
16: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
18: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Dromeesje mij in beheining.
20: Maar gewoon CA Plus een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
21: Pakken. Zullen we even op een stoel?
22: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
21: Baasmazitcomfort.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op 2 oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In het zuiden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jarrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
17: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
25: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
17: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
5: Om Oeral naar huis harkje te kim.
4: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
6: Accu. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
7: Roenwijsport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Laatste uur alweer, mensen. Mooi dan nog altijd voor die radio zit en harkje naar de Roewij Sport. Zoals altijd in de laatste uur, dan krijgen we dus het toezicht. Maar eerst de regio uitslaan. Kan je me al vertellen dat Hercules Harkemasboys op dit moment 2-0 staat.
1: Dit zijn de regio-uitslagen van het amateurvoetbal.
2: Ja, en dan kan ik je ook vertellen dat die eerste klasse, daar kan je dan niks van mij krijgen, want die beginnen pas om 6 uur te voetballen. Begin in de 2e klasse E, Sportclub Joure Hurgeriep, 1-2, Sneekwit Zwart, FC Burgum, 2-3. Terug naar de 3e klasse Q, Noordburgum, Rietzerk, 1-1, Oosterwolde, Twiesel, 5-3, ONR, de Kolom, alles die van Bouke Bosma, 1-2. Bekwik Dokkum, Zinnewester 1, daar hebben we op hecht houden, terug Jelle van der Wal, 0-1. Je hebt terug naar de 4e klasse B, Wikkelsalm, Jesterlettens, 2-3 en Oudersiel Marm, 2-1. 4e klasse C, Sportclub Kostertils in Harkema Opeinde, 2-2, Anjem Rottevallen, 2-2. 1e maart, Friese Boys, 1-1, Droegeham Fiat, 3-1, Dokkum Trienwoorden, 1-1 en ONT WTOC, 4-3. Terug naar de 5e klasse C. Wardy Bedaard, 3-6. Rob de Boys VCR, alles jaren kent van Frans van Wier, 0-4. De Woorden Tenaat, 1-2. En Oostergo Holbert, 3-2. 5e klasse D. Savoort Jesteren, 2-1. De Lauwers ASC, 3-1. De Woorden Houdige Hagen, daar werden we van op de hoogte gehouden. Terug hier de Prins, 10-1. Beste kwartier VVV 68, 7-1. En de laatste, VVT Samar, 0-4. Dan zie ik even naar de radio, want de meeste interviews dat er binnen al een heel prat interview die binnen al binnenkwam. We kregen eerst nog een oorzicht van die 2e helft van eerste maatje Friese Boys. En dat zie je voor u Hilke de Graaf.
3: Ja, de ruststand van Jester Mar. Friese Boys wie 1-1 en de 2e helft. Ja, dat werd al wat een angst, Jester Mar, hiek het idee. Want ja, de eerste helft is wel aardig geconcentreerd. Maar de 2e helft bij Friese Boys, ik word meer spirit erin. De eerste helft, ja, ze zijn wel veilig. En wat meer vrijblijvend. Maar de 2e helft ziet er wat meer spirit in de ploeg van Ejald van Zuiden. En het weer is ook Friese Boys wat optisch overwicht hier. Maar ik zeker de kansen creëerde. Wie denk ik in de 80ste minuut dat Nick de Graaf van Noord Middenfield een actie hier. Lieke zelf te zitten, maar blijft hem aan de jonger op Lutsen Pasma die al op keeper Max Dam al kwam. En ja, in plaats van binnen te zitten hier in Max Dam, een prima redding. En Sagir Fadel. Daarna golf de spul wel op een del. En Jester Mar hier zeker nog de kongers om 2-1 te meiden. Maar uit een corner wordt de bal gekopt of van de doellijn held Jelmer Bloem. En daar wie Jester Mar tegen bij de 3 punten. En dan natuurlijk wordt het heel dit jong naar de standen. En maar ja, weet je, zei die op een gegeven moment treien. Dus we kon het hier toch even te beven. Dus ze gingen er wel vanuit van die 1-1 die dat maat er oer de streepblad zou worden. Ten koste van alles. Nou, dat beviel geen rare dingen. Vafhalen, scheidsrechter Koster. Weer duidelijk in zijn fluitje. En nou ja, uiteindelijk een 1-1 ruststand. Bij de 2e helft meer komen van Friese Boys. En de eerste helft meer komen van Jester Mar. Dus ieder goed hebben om al leven. En uiteindelijk zit Jester Mar in de koker van de nijcompetitie. Friese Boys speelt nog een oefenwedstrijd. Komende tongen in VVT. En dan is dat seizoen oer. En nou ja, van Sportpark Burgerkamp. Wie het deze wedstrijd uiteindelijk naar een Lisbeuker in de 2e helft. Helaas geen goals meer. Maar toch voor beide een punt. En ieders tevredenheid van de oorskijt nemen de trainers Wilke van der Heijden en Ayad van Zuiden.
2: Ja, nou, dat verhaal van Hilke de Graaf, dat komt er eigenlijk voort niet naar achterom. Want dan is die wedstrijd helemaal oran. Dus ben jij even naar het verhaal van de beide trainers met Hilke de Graaf. Naar oren van de wedstrijd eerste maatje Friese Boys.
3: We zijn vlak na de wedstrijd van Jester Marsje Friese Boy. Eindstand 1-1. Ik heb beide trainers even vregen. Krijgt even een reactie door Wolde. Dus ik ga trainer Ejald van Zuiden. En Wilke van der Heijden, je neus moet te staan. Nou, ik ga even naar. Ja, waar zitten we even? Dwaan. Ik doe even de gasten. Dus we beginnen even met Ejald van Zuiden. Hoe was het met jou het beleven? Want wie je vrijblijvend. Hè? Je bent veilig. Ja, en dan?
4: Nou, je wist, wij hebben ons climax vorige week gehad. Terwijl gewoon echt een hele knappe prestatie. Treit wel winnen van ONT. Ja, en dat, dan ben wij natuurlijk verlost van die na-competitie. En daar ben we gewoon super blij mee geweest. Daar ben we nog steeds heel blij mee. Alleen dat just is inderdaad, ja, dat just vaak maar een ploeg die het, hè, of kampioen wordt, of in ieder geval die een prestatie leveren had. Dan kunnen we ons dat inkakken. Nou, dat zien wij deze week ergens kon echt merken bij de jongens dat de spanning er al weer. He, dus, maar goed, wij willen het wel als om dan om je te winnen. Want wij vinden dat wij gewoon onze sportieve plichten dwaan maten. Dus daar hebben wij wel ons best verdienen. En ik denk, kansengewijs, denk ik dat Jester maar op voorsprong, dat weet ik wel zeker, hier op voorsprong komen maten. Ik denk als toen de hele wedstrijd, naar het hele fieldbezetting en alles, Jost, het complete plaatsje. En hier Jester maar, denk ik, een hegere expected goals. Dus die hier dan winnen maten. Maar ik denk dat een gelijkspel ik wel redelijk terecht is. Denk ik.
3: Dat zei ik in de samenvatting. Ik ga voort even naar Wilco daar. Hoe had ze hem beleven en hoeveel telefoon naar de telefoon had je?
5: Ik zelf net zo heel vol. Daar heb ik ook wel wat opdracht voor jou. Omdat het soms wel eens even handig is van ja, ga je wel of ga je net. Maar ik ga eigenlijk de hele week zijn van ja, we moeten gewoon op jezelf focussen. Maar wat je kan elke keer wel naar de oren zien, maar dat komt toch eigenlijk nooit uit. Dus ja. Ik vind gewoon dat we met u zelf onder gang moesten gaan. De eerste helft vond ik echt heel goed. Ik vond wel de eerste fase, de eerste jaloer, als dan 2-0 maken, ik denk zelf nog 3-0. Dat weer. Ik denk dat het een fase als de 15 minuten in de eerste helft, de eerste 15, 20 minuten in de tweede helft. Vond ik Friese Boys wel meer in de duels. Kleert hoe ik de club echt gewoon kent. Sinds maar de laatste jaar gewoon echt goed. Drie. Nou, in het laatste jaar worden ze ergens bij hun. Ik denk ik vermoedelijk trouwens wat wissels. Trouwens de meeste ambitie wat gunnen dit hier of whatever. Vond ik dat hun heel bord meer ja, inzakken en dat die meer de kansen kregen. Of in ieder geval kansen. Ik vond net echt dat die echt kansen kregen. Maar wat meer de oer gewoon hier. En als je leert nu is ik meer voetballen. Dus ik denk uiteindelijk is een 1-1 is oké. Mede omdat het op de orde veel nek wordt hier. Oor zie ik natuurlijk wel meer baalt. Maar aan de andere kant ja prima.
3: Dan gaan we deze wedstrijd even nog, want je bent beide afscheid nemend. Ayalt, met jou hier Friese Boys, het gevoel?
4: Ja, fantastisch.
3: Vorige week is eigenlijk een trendje?
4: Ja, zeker, ja. Nee, ze waren natuurlijk elke keer, toen ik bij de club kwam, toen zeiden ze wel van het gaat om degradatie voorkomen. Nou, na die versterkte degradatieregeling in de loop van de jaren in die competitie steeds sterker worden. De eerste hier hadden we een periode dat we natuurlijk een zwiere boppenslag dat hier toen niemand van ons verwachtte. Hebben het hartstikke goed gedaan. Nou, in de rin van de jaren hebben we wel steeds dat ik voor eigen houden. Van jongens, als we echt top binnen, dan kennen wij wat machinalen. Maar goed, alle ploegen die voor de derde klasse buis kwamen binnen. Denk ik wil dat Friese Boys op dit moment, hoe het er nou voor stiert, dat wij gewoon in deze vierde klasse bloeien kennen. Dan is dat denk ik, wat op dit moment de club jet. Nou, ik denk wel dat er een heel soort jeugd om zit te komen. Die ik echt goed voetbal die ken. Dus ja, waar weet dat het oor hier, of hoe twee hier, of hoe drie hier, misschien wel weer een omheen zijn wordt. Dat zou ik wel heel mooi vinden voor de club.
3: Ja, dit weer inderdaad nog even spannend. Ik ga even naar Wilco, want jij gaat nog een eigen competitie. En waarschijnlijk is het eerste onder al bekend. Of net?
5: Ga ik me nog net helemaal in verdiepen. Nee, maar inderdaad, ja, we maken in de na-competitie. En natuurlijk is dat wat je bijvoorbeeld gewoon en ik halverwege het hier eigenlijk net ambiëren. Ja, je hoort ik wel zorgen hoe we dan voetbal iets zien. Nummer 8, denk ik. Maar ik een aantal weken alleen zien droegen hem, zien koortsen tillen, rotten vallen, dat soort wedstrijden. Ja, dan doe ik gewoon goed mee. Dus we hadden dit seizoen absoluut net bij de eerste 4 of 5. Maar ik vind dat we echt, uiteindelijk als toe shows wat voor kwaliteiten. We hadden dat we echt wel een plakje 5 tot en mij, zo'n 8 hier kunnen voetballen. Maar ja. Dat is net zo. En ik ga echt hier gewoon. Ik zie deze. Ik zou haast deze leuke con-collega. En wat hier ik zei, en dat is ook wel echt gewoon compliment naar hem thuis. Dat Friese Boys, hoe ik dat ken vanuit de jeugd, wie het altijd wel een beetje via de onderkant, via de klas, vierde klas. En ik kan me nog herinneren in mijn eerste of tweede seizoen, met de Roham of tweede seizoen, dat we zelf nog op de laatste dag nog spelen moesten om. Tweede plak en tweede plak volgens mij. Ja, dat zei ik wel genoeg. Dat zie voor de, ja, dat, ik vind gewoon dat ik dat heel goed in had. En het is gewoon, nou gewoon een swingende vierde klasse, zoals dat neemt. Dus een shout-out naar mijn con-collega.
3: Mooie les worden, denk ik. En ik rond het even door. Succes, Wilco, in de na-competitie. Ayalt, succes, laatste potjes in VVT komende. Ja. En bedankt voor de 4 jaren. En bedankt voor dit hier. En succes.
5: Dankjewel.
4: Ja, en wij wensen je Jester Maan natuurlijk een soort succes de komende weekend. Dus zet hem op.

0: NOS.
1: Deze worden van Ayel van Sutten weer dat. Nou, we draaien eerst een plaatje van de Gewaas naar de interviews van Bauke Bosma met Olke de Wit en trainer Jan Mulder van Kolm. Dit, wat dat betreft, het kampioenschap volledig in eigen hand ha. Tot aanstaande de interviews. We draaien eerst muziek. Even kijken. Beach Boys.

0: Beach Boys met Sloop John D. Van de week waren in Roden ONR zijn column spelen de weer voor onze Bauke Bosma aanwezig. Hij hier naar in een gesprek met Alke de Wit, speler van column.
1: Alke de Wit, een van de twee spitsen van column, 1-2 winnen bij ONR. Nou, deze was zwaar bevochten.
2: Ja, zwaar bevochten, maar niet minder lekker, daarom. We zijn blij met de 3 punten, iedereen heeft gestreden, dus in de rust was het al, zeiden we al, we hebben allemaal 120% gegeven. En dat was het allerbelangrijkste en dat was niet eens per se met goed voetbal. Nou, dat hoeft soms ook niet, als kampioen moet je soms ook even strijden en dat hebben we vandaag gedaan.
1: Zat er ook wat spanning op in de eerste helft? Jullie waren de betere ploeg, ver weg het meeste balbezit, op een gegeven moment een paar foutjes. Zat er spanning op?
2: Nee, ik denk niet echt spannend. Ik denk dat we vandaag gewoon als team alles hebben gegeven en meer kun je niet doen. Dus wat dat betreft spanning, we kennen onze eigen krachten. En soms hebben we ook dit soort wedstrijden tussen dat we gewoon volle bak geven. En daarvoor strijden we ook voor elkaar. Echt als team kunnen wij ook voor elkaar strijden. We kennen elkaar allemaal goed. Dus dan kun je ook met elkaar strijden. Dat is echt mooi.
1: Nou, dan is het rust. Dan staan jullie terecht met 0-1 voor. Eigenlijk geen centje pijn. Wat zeg je dan in de rust tegen elkaar?
2: Ja, zo doorgaan. We wilden wel graag snel die 2-0. Nou, die duurde toch wat langer dan gedacht. Hadden we wel kansen voor, ik zelf ook. Moeten we gewoon scherper zijn. Maar goed, uiteindelijk wel nog steeds in die 120% blijven zitten. En dat heeft echt de doorslag gegeven, denk ik. Ik denk dat wij gewoon fit en fanatieker waren. En dat merkte je aan het einde ook wel, dat er ruimtes kwamen. Nou, uiteindelijk valt die goal dan alsnog. Lekker goaltje, Jan Posmus. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Dat komt ook door de snelheid van jou, hè, op die rechterkant. Dat je er een paar keer goed doorheen komt.
2: Ja, dat wel. Maar ik was vandaag niet op mijn allerbeste. Niet al te fit, hoor, vond ik zelf. Maar goed. Ik heb zelf ook 120% gegeven. En ook al was ik dan niet helemaal fit. Maar goed. Wel 120%. En dat heeft echt de doorslag gegeven.
1: Je blijft heel lang op 0-1 staan. Hink je dan als ploeg ook op 2 gedachten? Ja, wat moet je dan?
2: Nee, we hadden wel. Ik had zelf volste vertrouwen dat we hem gingen pakken met z'n allen. Alleen die 2-0 moest wel even vallen. Nou, die valt dan uiteindelijk. En dan aan het einde komt er dan toch nog een momentje van even niet scherp daar voor de goal. Maar goed, dat kunnen we ook hebben.
1: Nog één keer volgende week alles geven. Aduard thuis. Dan moet het gebeuren, Holke.
2: Volgende week Aduard thuis. Dat wordt één groot sfeer. Heb ik echt. Dit heb ik. Nou, ik zit nu 4 jaar bij het eerste. Hier heb je jaren uitgekeken om dit soort dingen mee te maken. Dus dat wordt één groot feest, denk ik.
1: Kijk je ook nog even naar die topscorers titel in die derde klas of is die te ver weg?
2: Nu niet echt mee bezig. Ik ben nu meer bezig met het kampioenschap en als dat erbij komt, dan komt dat. Maar ik denk dat die nu wat te ver weg is. Maar ik ben blij dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren met de goals die ik maak. En als we daarmee kampioen worden, ben ik lang genoeg blij.
1: Dankjewel dat je zo snel even voor de microfoon wilde komen. En veel succes volgende week tegen Aduard.
2: Dankjewel.
0: Nou ja, en hier Bauke Bosma, ik dan gesprek met de trainer Jan Mulder.
1: Jan Mulder, trainer van Kolm. Dit weer een sfeerbevochten overwinning.
3: Ja, dat is enorm spannend. Zeker in die eindfase. Ik vond wel dat we de eerste helft best wel netjes spelen. Eigenlijk niks voor het jouwen. Zelf een aantal mogelijkheden creëren. Ik vond dat we heel onnauwkeurig waren in Egypte. Te snel. En daar leiden echt wel prutte momenten, denk ik. Zij spelen heeg op. Weinig snelheid achterin.
1: Rotte rond achter de verdediging, hè? Dat dien je hem net vooral mee.
3: Nee, en als het wist dat we daar, dat wisten we wel. Want we hadden natuurlijk vaker zien spelen. Van de week nog gewoon in de voorbespreking nog. En dan hadden we best wel momenten. Maar goed, dan is het net

0: Qua de helden hebben we eigenlijk die momenten zo weinig gewoon. Wie meer spannend dan goed voetbal.
1: Ja, vader Rust, ik al. Wat zei die en dan? Dat kwam meer terug foutjes van Jim, vond ik.
0: Ja, ik had het in de rust dat ik daar zijn. Dus dit een ploeg is die van mijn competitie. Dus eigenlijk rechtstreeks de degradatie speelt. Ik kan me net voorstellen dat ze nog zo'n helden erachteraan gooien. Qua energie. Maar wie wil ze? En wij gingen er eigenlijk wat in mij in lange bal en alles. Maar goed. Wie me niet in opdracht bouwen, dat die winnen.
1: Ja. Hingst en ik op twee gedachten in het waren, hè, want het bloed zou lang 0-1 zijn, een heel soort bal bezit, maar ze hingen net de wapens om daar wat mee te dwaan.
0: Nee, wie wat vrij trap met wat corners, hè, wat foutjes van nu is qua iets overtredingen. En daar is best wel gevaarlijk in met die hoek, die Grutte. En daar maken ze natuurlijk ook nog een goal uit. Nee, ik ga net in de rat zitten, omdat ik toch steeds wel toch van in de counter, in de overname, maar waar ik gewoon een goalmeidje kennen.
1: Kun je al kijk dwammerden, hè?
0: Ja, ongelooflijk, hè? Ja, het jongetje, dat is op een training zo geweldig in afronden. En als hij even voor in de warming-up zust en hij krijgt, eerste helft, hè, krijgt er precies dezelfde bal op een 16 meter, hè? Ja, hij wil net scherp. Beide net, keer volle better.
1: Ik doel op die bal op 4 meter voor de goal die de vierde laat overschiet, hè?
0: Ik denk dat er net wat gretig wie, hè? Hij wil bijna de bal al voorbij. Een goede voorzet. Ik denk krijgen wat te gretig. Te graag wollen misschien. Maar ja, goed, aan de andere kant uit de spits. En dan moet er dat momentje maar te pakken voor hemzelf.
1: Dan maken we dat even later wel goed.
0: Ja. Dan houdt er hem fantastisch breed. En dan is Jan, die eigenlijk nooit een goal maakt. Ik denk, hij is zijn eerste goal, denk ik. Maakt het gelukkig de 2-0.
1: Mooi als invaller.
0: Ja, en de eerste hek van Michan. Voor het eerst in de basis. Dus prachtig mooi. Afstandskort boven richting verloren. Maar ik vind dat jongen goed dien had. Hè. Die maakt Max en team vervangen. Ja, dat zijn keyplayers voor mij. En Michan had het gewoon fantastisch dien.
1: Ja, want dan maak je twee invallers, maak je de goals. Terwijl we voor de wedstrijd nog gingen. We missen wel drie, ja, Santje en goals missen, Stuart.
0: Ja, dus, en de creativiteit. Hè. Er zijn twee jongens die werkje knoeper had. Maar neem voor mij ook. Ik ben al een tijdje met deze groep bezig. We hadden altijd hoe team en hoe de selectie. En dat bepaalt ik goed. Teken krijg het verschil. Hè. En dat krijg ik even beneemd. Nog één wedstrijd knallen. En dat is juist hoe belangrijk. De noemertje Santje, achtje en jongetje. We hebben het dan altijd maar hoe. Maar die ben liever belangrijk aan mijn nummer 12 draaien.
1: Het zou voor jou ook mooi zijn om het seizoen met kampioenschap uit te ronden.
0: Dan, dat zou fantastisch zijn. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik in de groep zijn. Ze kiezen me een prachtig mooi cadeau aan. Ik zou nog één keer knallen voor mij. Ik zou een beam van mij jou.
1: Is het mooi van Lien? Dat is het voor het mooiste. Is dat een beetje deelbaarder?
0: Nou, ik had een 2-3 maand voor mezelf. Hier ik het best wel lastig. Toen had ik op een gegeven moment zei, oké, wat worst. Ik wil of er is ervoor voort, of er is er volledig voor. Nou, dat laatste had ik niet, dat zit ik in mijn haard. Dus ik heb me volledig gecommitteerd aan de groep. De groep ook aan mij, zo hebben we het ook al gepraat. En ja, het is vervelend, dat bloot het. Maar ik had een fantastisch mooi hier, dit hier bij Colm. En dat, als we dat afsluiten een keer mijn kampioenschap, dan ben ik dat door al lang weer vieren.
1: Nee, wie kan knallen als je naar waar, dan mag het gebeuren.
0: Dan mag het gebeuren, thuis. Iedereen is fit. Ik denk dat het team er weer bij komt. Max heeft weer rond van de schorsing. Nou, het is jammer dat Michan toch wel mijn enkel blessure de draag heeft. Maar de rest hebben we alles fit. Dus we gaan lekker trainen. En ja, we hadden nog niks, dus we moeten jou vieren van zaterdag en hopen de champagne te ontkurken.
1: Dank je wel, Jan. Grote succes.
0: Dank je wel, jongen. Mooi om te winnen.
2: Nou, dan krijg je eerst muziek gratis. Hè. Ik zie je wat steen. Misschien ook het laatste jaar, dan ken ik het wel. Die Cup en Yolanda de Cool.
3: Nou, altijd op de hoogte van de sport uit eigen regio.
4: Ja, dit is Roemwijk Sport.
2: Nou, Thomas, zet hem er maar in.

0: hoe hast het van? Van de media, we hadden één dag om de wedstrijd te spelen tussen Bekwikdok en de Westerijn. Jelle van der Wal, die sprak de heer Nijoren in een gesprek met Jan IJsma, speelde van de Westerijn.
1: Ik wie van de media bij de wedstrijd tussen Bekwikdok en de Westerijn. Eindstand 0-1. Ik steer met de matchwinner Jan IJsma. Het wie voor hem een bijzondere weekend. Eerst voor de Twerke Heidwan en nu de winnende meidje het zien Bekwik. Dus ja Jan, wat voor weekend wie dit voor is?
2: Ja, dat is gewoon een hele bijzondere week. Hè. Toen komt Thies gewoon het trein aan Jan is nog 16 in het ziekenhuis. En dan werd er een dag van geboren. Nou ja, dan overheerst alleen nog mijn blijdschap vanzelf. En dan zaterdag wel in voetbal. Hè. Dus thuis gaan we wat oppassen. Dan koek je daar even heen. Nou, als dan echt naar de wind, dan maken ze het heerlijk.
1: Ja, geweldig natuurlijk. Ja, je moet de wedstrijd zien met Kwik. Ja, heel leider al beteerd in, hè?
2: Ja, wat weet je, 12 minuten?
1: Ja, zoiets.
2: Ja, heerlijke counter, dacht ik. Dus mooie roos met Leroy, perfecte bal, je hoort ervoor. Dus voor mij niet tegen.
1: Ja, doe twijfels er net, hè?
2: Nee, ik twijfel er net. Op het hak.
1: Ja, een prachtig begin natuurlijk. En dan, dan komt Kwik wel wat opzetten, krijgt wel wat kansjes. Maar Jim Blauwe rustig.
2: Ja, zeker. De eerste helft weer er niks los. De tweede helft is wel meer achteruit druk. Maar ja, dat wist zijn mate. Ze wonen meiden een flat kampioenschap van een periode. Dus zo doet het dan.
1: Ja, wat was het plan voor de wedstrijd?
2: Ja, sowieso een zakje. Hè. Dat, net de volgende route zwaar, Jan. Want we weten alle de Kwik en hartstikke een goed voetbalje. Nou ja, dat komt op sommige momenten echt wel uit. Maar compliment nog aardig hoe min veel dat ze zo stand houden.
1: Ja, je mag weinig voortdoen. Nou, we hebben een rondblik op dit seizoen. Je bent vorige keer kampioen, Jan. Dit seizoen handhaving. Gisteren tevreden, hè?
2: Nou, zeker. Je mag in de midden, maar we kennen jij het toch?
1: Ja, niks aan het handje.
2: Nee.
1: Voor die is het ook die laatste seizoen bij de eerste van waar deze beslissing?
2: Nou ja, de tweede is kwamen en sinds januari ben ik eigenaar van de drie isolatie niet zo nooit. Dus ja, dat vergt echt een protetier. Nou ja, nou maar keuzes, meisje. Nou ja, dan is dit een verstandige keuze.
1: Zes dat ik missen denk?
2: Ja, zeker zo. Daarom bloeg ik klein ik doe voor de eerste. Dan hoop ik dan een beetje binding met de jongens. Dus en zelf voetbal in het vierde.
1: Ja, dus dan bloot wel een beetje bezig, zag ik hier.
2: Ja, ja.
1: Nou, nee, weekend nog het zien Vinshuizen. Dat maakt een mooi afscheid worden, denk ik.
2: Ja, dat ken hem jij in de druk in de rood. Dan hebben we vader die het eigenlijk gewoon net een moeilijk meidje van in de laatste wedstrijd. Nou, dat is slagen, dus meer dan tevreden.
1: Ja, nogmaals hartelijk gefeliciteerd met de leads en met deze overwinning. En geniet je ervan nog na je weekend.
2: Ja, dankjewel, ja. Dan kom maar even zien, zou ik zeggen.
1: Zeg dan, dankjewel.
2: Yep.
0: Jelle van der Wal, de heer Nijoren. Ik dan gesprek met trainer van Bekwik Dokkum, René Dijkstra. Die de aan het einde van het seizoen ook stoppert. En ergens net oorzaam gaat. Maar goed, dit is al een nederlaag die het onkomt in Bekwon.
1: Ik steer met de verliezende trainer van Bekwik, Heifelij. Je hoort mij 0-1 van de wedstrijd. Ja René, een teleurstellende middag.
3: Ja, zeker teleurstellend. Kijk, je... Wat ik voor de wedstrijd ook zei, je kan in principe, heb je alles nog om voor te spelen, je kan er overal ook nog naast grijpen. En dan sta je 1 minuut 0-1 achter en eigenlijk heb je de hele wedstrijd heb je het eigenlijk niet afgedwongen. Dus dat is zeer teleurstellend, ja. Absoluut.
1: Ja, want je zegt al snel met 0-1 achter, is dat een gebrek aan scherpte? Waar is dat aan te wijten?
3: Ja, kijk, ik denk als je zo staat, dan start je niet goed. Scherpte, dat is altijd lastig te vangen, maar als je zo begint, dan begin je gewoon niet goed. Dus hoe je het wil noemen, het is gewoon geen goed begin. En dat moeten we gewoon beter doen. Dan moeten we ook, we kunnen nog niet, je kon zelfs een kampioen worden, hè? Dat had je natuurlijk niet in eigen hand. Maar dat moet je dan wel uitstralen vanaf minuut 1. En dat miste ik vandaag wel een beetje de hele wedstrijd. Ja.
1: Wat miste je dan precies? Een beleving? Nauwkeurigheid?
3: Een stukje beleving natuurlijk, maar ook aan de bal waren wij vandaag niet goed genoeg. Hè. Daar zit het hem vooral in. Je speelt tegen een tegenstander die heel compact speelt op eigen helft, die vanuit de omschakeling speelt met lange ballen. Dan weet je, dan moet je goed zijn aan de bal, anders kom je juist veel in die omschakelmomenten. En daar hebben wij het vooral laten liggen. Natuurlijk kan je her en her eens weer een tweede bal winnen. Zo'n goal moet je tegenkrijgen na 1-2 minuten. Maar goed, dan heb je nog 90 minuten om dat goed te maken. Dan zijn we niet goed genoeg aan de bal om genoeg kansen te creëren tegen zware strijden. Die conclusie moet je ook trekken.
4: Ja, jullie stralen het ook niet echt uit. Zo van, we gaan ze nog wel pakken. Het straalde weinig uit, had ik die idee.
3: Ja, vond ik ook. We hebben wedstrijden gehad waar we het juist wel uitstralen. Hè. Oosterwolde uit, we stralen echt uit. Hè. We willen winnen, dat laten we dan ook zien. Nee, ik vond het vandaag was gelaten. En dat was eigenlijk de hele wedstrijd door. Vanaf die eerste minuut tot het laatste fluitsignaal. We straalden niet uit dat we hier iets konden of wilden halen. Nee, dat klopt.
4: Ja, en wat betekent dit nou voor de eventuele na-competitie? Kampioenschap zit er sowieso niet meer in. Ja, wat betekent dit?
3: Kijk, je moet volgende week naar Ruiperkerk. Die moet je eerst nog maar winnen. En als je die wint, dan pak je in principe de derde periode. En dan kan je kijken hoe de na-competitie er komt uit te zien. Maar goed, na vandaag moeten we komende week maar eens goed bij onszelf afvragen wat we willen. En of we echt na-competitie willen spelen. En zo ja, dan moeten we dat tegen Ruiperkerk laten zien. Dat is de enige opdracht die we hebben.
4: Waar moeten jullie de komende week aan werken? Waar ga je de nadruk op leggen? De trainingen?
3: Je moet vooral zorgen dat je het met elkaar, dat je het team gaat uitstralen, dat je een bepaalde gretigheid hebt. Hè, dat je echt wil gaan winnen en dan straal je uit door gewoon ook initiatief zonder bal te tonen, hè, als je balbezit hebt. Maar goed, je moet je over deze teleurstelling heen zetten. En niet alleen zeggen dat je na-competitie wil halen, maar gewoon ook laten zien. We kunnen dat prima, dat hebben we genoeg laten zien. Alleen vaak moet dat... Ja, er moet er iets gebeuren waardoor het dan loskomt. Nou ja, dat moeten we dan volgende week maar doen.
4: Ja, volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan hopelijk voor jullie de na-competitie. Als je dan een beetje vooruitblikken, zie je dat zitten met deze ploeg?
3: Ja, kijk, ik denk dat we na vandaag vooruitblikken heeft nog niet zoveel zin. Je ziet het vandaag. Als je vandaag wint, had je hele goede zaken gedaan, dan was het al bijna zover geweest. Maar goed, volgende week moet je eerst nog volle bak spelen om Ruiperkerk te verslaan. En dan gaan we pas kijken van hoe het met de na-competitie komt. Maar eerst moeten we dat maar afdwingen. Want je hebt vandaag gezien, het is geen vanzelfsprekendheid helaas.
4: Wedstrijd voor wedstrijd, begrijp ik.
3: Ja, absoluut. Absoluut.
4: Het is jouw laatste seizoen hier bij de Kwik. Heb je volgende seizoen een nieuwe ploeg of ga je een sabbatical? Wat zijn de plannen?
3: Nee, ik heb bewust gekozen om een jaar niks te doen. Mijn aandacht is even thuis nodig. Een jong gezin. Dus mijn aandacht is even thuis nodig. Vandaar dat ik al voor december heb aangegeven dat ik ging stoppen. Volgend seizoen even een jaar niks. En als thuis alles goed op een rol is, dan kunnen we altijd nog eens kijken. Maar thuis is dan even belangrijker dan mijn coachingscarrière, laat ik het zo zeggen.
4: Oké, bedankt voor deze reactie. Volgende week veel succes. En ik hoop dat jullie de na-competitie halen.
3: Ja, dankjewel. Goed weekend. Ja.
4: Dank je.
5: Hetzelfde.
0: Vanmiddag waren er in Jesternijd Rob de Boys en VCS spelen. Frans van Wieren weer voor u als verslaghouder. En hij hoort in een gesprek met trainer Gerrit de Boer van Rob de Boys.
6: Ja, het is na de wedstrijd Rob de Boys VCR. Uitslag 0-4. En de inzet wie een plak voor de na-competitie. Eigenlijk de vierde plak in de competitie. Maar die joeg dan eventueel, of die joeg jocht op de periode van bedaard en na-competitie. Maar, en bij mij is die het Gerrit de Boer, trainer van Rob de Boys, het slagen net. En dan is het dus einde seizoen.
7: Ja, zo simpel is het. Ja. Dus zeg het in de rust nog net uit. 0-0. Ik ken alle kanten nog op. Ik voel VCR hier wel wat de betere kansen. Maar wij hebben een paar kansen al. En dan begint met 0-0 in de tweede helft. En dan zit alles er nog in. Maar dat wie gauw gebeurt. We komen met 0-1 achter. Persoonlijke fout, werd voor de afstraft. Ja, en dan gaan de kapjes naar beneden en dan is het 0-2, 0-3 en uiteindelijk wordt het nog 0-4. Maar dan is het, einde seizoen.
6: Ja, en dat einde seizoen, ik stier er op afstand even naar te zien. De hele groep die stier bij een wander, er waren wat afschiet, spelers die het afschiet nam, volgens mij assistenttrainer die het ophoudt. En doohorst op, wij kennen hem er al jaren. Dus dit wordt wat nice. Doohorst volgens mij wel eens jij er even een hier ertussen uit wist. Klopt dat? Ja, daarom. Nou ja, ja. He, dus dat.
7: Ik ben de fjouwer hier uit wist. Ik ben de fjouwer hier uit West en dit seizoen heb ik het dus weer oppakt. Het begon wat te kribbelen. Nou, toen heb ik zoiets van, dan mag ik het nog maar eens een keertje proberen. Maar jouwwijs het seizoen heb ik al zoiets van, nee, het viel toch net goed. En nou ja, toen heb ik het besloten om ermee te stoppen aan het einde van dit seizoen. En nu is het zover.
6: Ja, en hartstikke orenplan. Nou ja, dat is misschien voor het najaar seizoen, maar alweer eerst maar eens even een zien wat er gebeuren gaat.
7: Ja, nou, ik bedoel, de voetballerij bedoel ik wil volgen, alleen nog net meer actief. Het is gewoon passief. Nou, dat had ik de Aron of jouw rier had ik dat echt dingen. Gewoon sneurs, dan pik ik mijn wedstrijdjes mee. Ik zorg dan eens even bij de ene ploeg, dan eens even bij de andere ploeg. Nou, dat zit sowieso dwan blijven. En in principe dan is de trainerij gebeurd. Sowieso het hoofdtrainerschap, dat is definitief gebeurd. Maar ja, goed, je weet het nooit. Joh. Ik op zich het assistentschap bij het assistenttrainerschap bij een club die op een beetje knap niveau voetballen. Ach, dat zou misschien nog iets wijzer kennen, maar dat is nog net onder de orde voor het komende seizoen. Dus ik ben er sowieso eventjes ben eruit.
6: Nou, dat is een heel duidelijk verhaal. Ik krijg dat zei van, ja, nou, dat stel, als er wat op die paard komt, ja, kan je altijd weer zien. En dit, ja, één hier op de boys weer, net voldien. Nou ja, jammer dat dit hier ook wel mooi weer, dat we wel na competitie hellen hier, maar het is net oors, VCR gaat erop. En door ziek is die paard verder in de voetballerij en dan is het meer passief. Zo begreep ik het hele verhaal. Ja. Gerrit, bedankt dat je even naar de microfoon komen woest en succes in de vrije tijd.
7: Dankjewel, graag gedaan.
6: En wij treffen nu aan de vers nog wel eens ook in de vrije tijd. Hè? Want wij treffen nu aan de nog wel eens even langs de lijn bij een wedstrijd. Dus kom vast goed. Succes!
0: In Vierwouden, daar waren vanmiddag de beste spelers tussen Sportclub Vierwouden en Houdige Hagen. Na Oren stierde er een monsterscore op het scorebord. Hier de prijs hier naar Oren in een gesprek met Wilco de Haan, de trainer van de thuisclub.
5: Ja Wilco, ik wil je eerst even feliciteren met de geweldige overwinning.
8: Ja, 10-1. Heftig. Ja. Mooi. Supermooi.
5: Ja. De eerste helft even nog bij omkomen. Je moet gewoon de kleikamer in en dan stierde me er eigenlijk net zo goed voor. En dan jarem ik nog dat het bij de Lauwers, dat die ik met 2-0 voorstien. Wat had je in de jongens zijn inderdaad?
8: Ja, niet eens zo heel veel, want ja, je kon ook zien dat wij al vrij snel weer het veld op waren. Want ja, je creëert zoveel kansen. Zoveel kansen. Dus ja, je hoeft er alleen maar in te schieten. En dat hebben we gezegd. En dat wisten de jongens zelf ook. Nou, ja, dat zie je in de tweede helft. Ze maken ze.
5: Ja. Als ze alle jij maken hier, dan hier het ik richting de 20 hier in totaal.
8: Ik denk wel 20. Ja. Ja. En op basis van de eerste helft, ik denk 1400% kansen. En je schiet er maar één in.
5: Ja.
8: En dit is bijna kans is goal. Nee, je kan Siep inbrengen. Dat helpt natuurlijk altijd enorm.
5: Ja, ja, ja.
8: Ja, dat is. Een van die spelers zegt dat voelt een beetje als valsspeler eigenlijk, als wij hem nog in kunnen brengen. En, maar hij is zo goed. Zo goed. Zo mooi. Gun je allemaal die jongens.
5: Die oorploegje die had het duurt net zo bij het in. West nog aan de hengels. Rob de Boys die verliest mij 4-0 van VCR. Dus voor die is sowieso de bloeste in die vijfde klasse.
8: Ja, maar goed. Ja, heel eerlijk, ik ben er helemaal niet mee bezig.
5: Nee. Maar Kerlinnen, maar zelf de Wardonwaan en Swarry dat ze aan meer doet die vierde klasse begon.
8: Ja, nou ja, goed. Dan gaan we dat hier nu doen. En dan doen we dat volgend seizoen daar.
5: Zo, daar hoor ik die aan. Want dat wie mij volgen. Eerst even mijn vier woorden. Probeer in ieder geval. Weet hem al iets van de nacompetitie. Hoe dat in zijn werk zit.
8: 30ste de eerste. Die moet je winnen. Dan 6 de tweede. 6 juni. Volgens mij was dat nu steeds ter naart waar we dan tegen moeten. Nou, is goed.
5: Ja. En de eerste, wist ik zien waar we dan hadden?
8: Dat is de eerste. Dat zou de eerste zijn op 30 mei. En dan de tweede op 6.
5: Oh, dus net in uw eigen competitie net. Het is voor nou al wisselen.
8: Ja, het is gelijk de andere klasse erbij. En dan 6 juni die eindronde. Nou goed, eerste 30ste.
5: Nou, dan had het hier fantastisch ding. Hè? Vooral na een heel slecht begin. Maar hoe zit het met de jeugd hier? Want ik bedoel, ik ga net even steken wat foto's nam van jongens die het ophouden. En,
8: best veel, hè?
5: Ja, de hoort nog wat op. En het is echt net als zij het binnen de wat aanhangen. Het ben ik nog wel positieve jongens. En Robert Lodewijk, ja. die de topscorer is met 18 doelpunten. Ja. Dus is het op te vangen een beetje geworden?
8: Ja, zeker is op te vangen. Henk Mozes volgend seizoen hier trainer. Wij lekken nog tot 6 juni door, hoop ik. Goede jeugd in de onder 19, die stromen door. Wordt echt een hele jonge ploeg. Hartstikke mooi.
5: Okay. Nou ja, dat wie even de vraag van is er nog iets met Noah en Uitjen kennen?
8: Oh, absoluut. Absoluut. Dat ziet er gewoon hartstikke goed uit.
5: Oké. Okay. Nou, dan feliciteer ik die met deze overwinning. En het behelje van de na-competitie. Wie bleven die volgen?
8: Heel goed.
5: Dus eerst nam mij veel woorden. En dan door hier bloek die volgen weer op.
8: Juist. Zo doen we het.
5: Oké. Okay. Bedankt, hè?
8: Oké, okay, dankjewel. Ja.
0: Dat wie Ere Prins mij in gesprek met Wilco de Haan. Nou, ik zocht even naar het klokje. We gaan dan een dikke minuut, dacht ik, haast net geraden. Dat mag ik volpraten, denk ik. Of, ja, ik ken nog een einduitslag, ja. Hercules Harkemasse Boys, dat is net zo mooi. 4-0 in dat plan. Nou, ik zou zeggen, start de tune de marine. Dan beginnen we dus met de uitslagen. Vanaf deze media.

0: Roenwijk Sport. Met het oersjoch amateurvoetbal.
1: Dan begin ik voort maar even met die tweede divisie A. HSC Urk 0-1, Roda Raalte TEC 0-1, Sportlust, Spartanijker 0-2, Huizen, Hogeveen 1-0, Adel, Sint Scherpenzeel 1-0, Eemdijk, DVS 2-3, Genemuiden, Dovo 2-6, Excelsior 31, Stapos 3-1 en Hercules, Harkemassenboys 4-0. Daar ga ik de ranglijst nog net van en dat kreeg dus in het vervolg wel eventjes. Dan gaan we terug naar de tweede klasse, de eerste klasse. Dat ga ik je straks nog een paar keer vertellen. Die begint straks om 6 uur te voetballen. Gaan we dus terug naar de tweede klasse I. Leo Fadia, Leo de Spel, 2-2. Stiens, Boltwart, 1-2. Jouwere, Huddegriep, 1-2. VVI, Seerobben, 2-3. Sneekwiet, Zwart, Burgum, 2-3. Workum, Jereveen, 3-2. Workum, Stierik, om kop. Het is ook christelijke spanning in die tweede klasse I. Zon 40-23, Sneekwiet Zwart is bij Weromzaken naar de tweede plak terug het verliezenjoerd met 44-23 en op de derde plak ook terug het verliezenjoerd 42-23 VVI. Kijken we naar onderen, op het tolde plak staat Leo de Spel, 22 punten uit 23 wedstrijden, helemaal onderom Leo Fadia. Dan kijk ik even naar uw regioclub Huddegriep op het negende plak. Nog net helemaal veilig. Zon 20-23. Burgum vinden we erom op het zesde plak. 32-23. Bladje omslaan, Lammert. Ja, tweede klasse Q. Noord-Burgum, Riepzerk. 1-1. Oosterbol, De Twiesel. 5-3. ONR, Kolm. 1-2. Aduard, Drachten, Vjouwer. 1. Veenhuizen, Opende. 2-4. De Kwikdokum, De Westerheen. 0-1. VV, Zon. 6e, Zuidhorn. 2-1. Onkop, Kolm. 51 punten uit 25 wedstrijden op het tweede plak. Opende. 51 punten uit 25 wedstrijden op het derde plak. Oosterwolde. 46 uit 25. Bekwikdokum op het vierde plak. 45 uit 25. Nou, dan ging ik even naar de onderste plakken. Helemaal onder ons. Sportclub Twiesel degradeert natuurlijk 9 punten uit 25 wedstrijden. Daarboven Veenhuizen. Nou, dan pak ik het volgende bladje weer. Die hebben wij de vierde klasse B. Frenchie Lions 3-1. Dynam DTD 3-0. Wiggelsholm Jesterlens 2-3. Oversiel Marm 2-1. Drorip Varuut 0-3. En Arm SSS 68 2-5. Onkop Varuut 52 punten uit 22 wedstrijden. Op het tweede plak Lions 66. 51 uit 22. Dan geven we even naar onze regioclubs. Op het zonde plak Marm. 32 uit 22 Wiggelsholm op het negende plak. 21 uit 22 wedstrijden. Onderaan Drorip 8 punten uit 22 wedstrijden. Degradeerd. Het vierde klasse C. Sportclub Goosterdil Harkema op einde 2-2. Ajem Rottevallen 2-2. Jestemar Friese Boys 1-1. Droogham Fiat 3-1. Dokkum Trimwoon 1-1. OVT WDOC 4-3. OMT bovenaan 55 uur 22, kampioen natuurlijk in deze klasse op de tweede plak 3 worden met 48 uur 22 en op de derde plak Harkemhoofdijn nu 42 uur 22. Helemaal onderaan en degradeert WTOC 15 uur 22, daarboven dat ben de ploegen die de nijcompetitie kennen, eerste maar en Fiat. Fiat 18 uur 22, eerste maar 16 uur 22. Terug naar de vierde klasse C. Wardy Beda 3-6. Rob de Boys VCR 0-4. De Wormen ten Haat 1-2. Oostergoholvert 3-2. On kop en kampioen FC Beda. Zon 40-18. Blij op het tweede plak 40-18. Ten Haat op het derde plak 31-18. Helemaal onderaan. Wardy 1 punt uit 18 wedstrijden. Dan gaan we naar de laatste klasse. Vierde klasse D. Savoort Jesterum 2-1. De Lauwers ASC 3-1 en dan de knaller Vierwoorden tegen Houdengehagen. Zingen 1, beste kwartier VVV 68. Zon 1 en VVT Samar 0-4. VVV 68 is de kampioen in deze klasse 48-20. De Lauwers op het tweede plak 44-20 en op het derde plak ASC 44-20. Onderaan Houdengehagen 6 punten uit 20 wedstrijden. Zowat, dat had ik je bestrekkers verteld. Die pakte Joert de tweede overwinning. Zowat je eerst op 2-1. Hier op het zeerde plak. 6 punten nu 20 wedstrijden. Dat weer het overzicht en de stand van deze week.

0: Emma Heesters en Rolf Sanchez. Contigo. Nou, dit weer van de media. Vier uur naar Roonwijsport. Vrijwel met vijf live wedstrijden. Die ene die hebben misschien wel een beetje van omdat die net helemaal live. Maar goed, daar passen we dan even een lid voor op daar. Maar het gaat hartstikke goed. Bij Onar Korm, daar hebben we dus Bauke Bosma. Tegen dank. Bekwikt ook om de wedstrijd Jelle van der Wal. Jastemar, Friese Boys, Hilke de Graaf. Rob de Boys, Tim VCR, Frans van Wieren. Vierwoon, Tim Houdega, Ieren Prins. Competities ben in verschillende klassen nog net beslist. Zowel dus bovenin als onderin. Tegen dank alle heren. Tegen dank aan Gerardus Kooistruid, de technicus. Mijn naam is Lammert Brouwer. En ik zou zeggen graag tot een andere keer. Aansende heren, je Hollandse toppers. Je hoort net met Tinus Kempenaar. Maar de muziek is er wel van Tinus. De Hollandse toppers. Nou, ik zou zeggen graag tot een andere keer. Hoi.
1: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
2: In de nije riegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij, met deze weken te gast, Ben Bilker.
3: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
2: Van Takum Weekend A, waarom te zien en te harkien op rtvnof.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets.
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
8: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
9: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
8: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
11: Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
14: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
16: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
17: Thema, liefde in actie.
16: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
17: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
20: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
21: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
22: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
23: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
24: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
23: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jarrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: de Nijenriger van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij. Met deze week te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van Takken Weekend A, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
12: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
13: De Friese Motorfiets!
12: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit u bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
14: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
15: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
16: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
12: Wij hebben haal- en brengservice.
17: Paken, zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
20: Thema, liefde in actie.
19: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
20: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
21: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9 uur 's avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Is al-Din al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
24: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
26: Zo, dat ziet er gaaf uit.
25: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
27: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
25: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
28: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
29: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat horen klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
30: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: de Nijenriger van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij. Met deze weken te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust toch nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: Peppe. Mike, ik bij Bab op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
15: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
16: Thema, liefde in actie.
15: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
16: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
9: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
23: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
24: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
25: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
24: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
23: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
26: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
27: Dit is RTV NOF.
28: My No, Holland.

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt: meneer, ik stoor toch niet? Hier is

En nou was de gesmeerde bliksem uit de veren. Jullie laaien voor de ballen. Nou, komt er nog wat van?

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als ze me 's avonds in onze kooien duiken. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet.
1: Ahoy!
0: Als hij tot slot het licht uit doet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel.

0: do.
1: Spreek je ook Hollands?
0: Honey for you.
1: Het leek of mijn dromen uit zouden komen. Spreek je ook Hollands?
0: Honey, I do.
1: Spreek je ook Hollands?

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij. Mij deze week te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
8: Fortibox.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. houtbouwhiemstra.com.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Pakken. Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
16: Baasmazitcomfort.nl.
18: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
19: Thema, liefde in actie.
18: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
19: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
0: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
21: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een golfduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
0: Dit is RTV NOF.
3: Mijn Hollands.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: In de Nijenriege van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Mij deze weken te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust toch nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van Takum Weekend A, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogse auto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswaard.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
11: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
10: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
13: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
14: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
16: Peppe, maak ik bij Pep op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baarsmazitcomfort.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen 3 Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
20: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Tranen. String.
1: Pepperdine String is een nummer uit 1967 van Sandy Shaw. Toen won zij met dit nummer het Eurovisie Songfestival voor Engeland. De carrière van Sandy Shaw zat in 67 een beetje in het slop. En ze werd tegen wil en dank naar het Songfestival gestuurd. Van de vijf geschreven liedjes won Pepperdine String de Britse voorselectie. Op het Songfestival viel haar act op doordat ze op blote voeten optrad. Nou, het nummer werd wereldwijd een grote hit. Nou, deze was nog echt van vinyl met de originele hoes. Daar staat ook duidelijk op. Songfestival. Goed, ja, vandaag een beetje in het teken van het Songfestival. Maar we hebben eerst even een mooi verzoekje. Maar ik zal eerst begint jongen maar even instarten.
2: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Het is hier weer lekker warm in de studio. Ja, we moeten het van het weer niet hebben, de warmte. Dus dat kachelt hier maar een beetje aan. Maar vanavond, zoals ik net al zei, wat in het teken van het Songfestival, of het Eurovisie Songfestival. En ja, dit eerste plaat was dus al een eentje die mee had gedaan. Nou, er zitten nog weer een stuk wat verzoekjes in. Zelfs ook een Songfestival plaatje. Nou, we hebben om 10:30 weer een mooie drieluik. Ja, voor de puzzelaars. Maar verder heb ik weer een hele mooie lijst met mooie platen klaarstaan. Het eerste verzoekje wat ik klaar heb staan is eentje voor Aafke. En die vraagt het aan voor alle familieleden en voor alle luisteraars van de hittijdmachine. Het gaat om het nummer If van Brad.

Prachtig nummer om te horen. If, ook wel If a Picture Paints a Thousand Words. Is een single van de Amerikaanse muziekgroep Brad. Het is naast The Guitar Man en Lost Without Your Love de enige single van Brad die de Nederlandse top 40, plaats 19, wist te bereiken. Andere singles die sneuvelden in de tipperaden. Ja, hoe is het mogelijk, maar het zijn ook hele mooie platen. Ja, het was eerst al uitgeroepen tot alarmschijven. Nou, zo is het ook een grote hit geworden in Nederland. Nou, we kennen het nummer ook van een heleboel andere mensen. Onder andere Telly Savalas, die in een politieserie speelde. Nou, die had het meer gesproken, maar klonk ook wel goed. Maar in ieder geval, dat was de anekdote over deze plaats. Nou, de tweede verzoekje, dat is eentje van ABBA. Gaat om een nummer Waterloo. Dat is ook een songfestivalwinnaar plaatje. Is voor Romy.

Nou, dat was in 1974 toen ABBA het Eurovisie Songfestival won met dit nummer. En ja, dat was ook direct hun doorbraak als popgroep. De tekst van het nummer is metaforisch en gaat over iemand die zich na een periode van grote weerstand uiteindelijk toch overgeeft aan een geliefde. Zoals Napoleon zich overgaf tijdens de slag bij Waterloo in 1815. Het volgende verzoekje die komt van Henk is een nummer van Kenneth Heath, On the Road Again. Voor alle luisteraars van de hittijdmachine.

met de sitar op de achtergrond. Nou, On the Road Again werd vaak gedraaid op Amerikaanse underground radiostations. En het werd in 1953 door Floyd Jones geschreven. Het was een remake van zijn hit Dark Road uit 1951. Beide nummers zijn gebaseerd op Big Road Blues van Tommy Johnston uit 1928. In april 1967 was het een van de eerste nummers die door de band Kenneth Heat als demo werd opgenomen. De demo duurde 7 minuten, 2 minuten langer dan de versie die uiteindelijk op het album zou verschijnen. Goed, nou even een Songfestival nummertje tussendoor van Annemarie David. Komt uit 1973 was dat de winnares. Tutte Reconnaître.

Annemarie David vertegenwoordigde Luxemburg in 1973. Ze eindigde met haar lied Tutte Reconnaitre op de eerste plaats. Er deden toen 17 deelnemers mee. Nou, ze zijn begonnen in 1956, mijn geboortejaar, met 10 deelnemers. Nou ja, als je ziet wat er nou aan deelnemers zijn, dat iets van een kleine 40. Nou, het is steeds uitgebreid. Maar het was de vierde keer in dat geval dat Luxemburg het festival wist te winnen. Goed, nog weer een verzoekje en dat is een van Aten. Gaat om een nummer Back Home uit 1970 van de Golden Earrings.

Ja, prachtig drumwerk van de Golden Earring. Back Home is een hit uit van de Haagse rockband Golden Earring, afkomstig van het album Golden Earring, ook bekend als Wall of Dolls uit 1970. In juli dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. Nou, ik heb die single ook gekocht in de tijd, maar die is helemaal spoorloos verdwenen. Ik heb hier wel meerdere Golden Earrings en Earring singles staan, maar Back Home die mist er nog altijd uit. Dus ja, als iemand hem heeft, dan voel ik me aanbevolen. Goed, een nummer van de Beatles gaat op het nummer Voelende Hill uit 1968. Well.

hij alleen maar een dwaas. Die anderen toch niet begrijpt. Omgekeerd weet hij zelf dat de anderen de dwazen zijn. Dus naar hen luisteren heeft ook geen zin. Nou ja, het is in ieder geval een nummer dat geschreven is door Paul McCartney. En ja, het staat natuurlijk als Lennon en McCartney. Maar in dit geval heeft McCartney het alleen geschreven. En dat kwam uit in 1967. En de opnamen die in de tijd zijn gemaakt van de landschappen waar de dwaas omzweefde. Dat was in Nice in Frankrijk. Goed, ik zit even naar de klok te kijken. Het is tijd voor de drieluik. Dan zal ik even de mail erbij pakken. Ja, gelijk heeft Pieter. Brr, wat een kou de laatste tijd. Zo jammer voor al die mensen die buiten evenementen organiseerden en bezochten. Zo hadden wij afgelopen week woensdag ineens vrienden op de stoep staan die vrijdag pas zouden komen. Ze stonden met hun camper op een camping in de buurt, maar vonden het zo koud dat ze er de brui aan gaven. En kwamen even gedag zeggen en meteen afzeggen voor de vrijdag. Nou snap ik dat wel, dat je naar je warme huis vlucht met deze kou. Gelukkig zijn de vooruitzichten een stuk beter. Ja, volgens mij volgende week. Hopelijk zijn de Pinksterdagen een stuk aangenamer. En ook donderdagavond voor Pinksteren het motortreffen op de pier bij Holwert. Ja, dan moet het wel een beetje weer zijn. Nu eerst even een andere activiteit. Onafhankelijk van warmte of kou, puzzelen over de drieluik. Nou, het eerste nummer van deze drieluik is een van de Searches. Het gaat om het nummer So Far Away.

Nou, het nummer gaat over een dwaas die op een heuvel observeert wat er om hem heen gebeurt, maar met niemand contact krijgt. Per slot van rekening.

Een wat minder bekend nummer van de Searchers, maar de Searchers sound zit er helemaal in. Een prachtig nummer, So Far Away, komt uit 1965. Het tweede nummer van deze drie luik is eentje van Engelbert Humperdinck. Het gaat om het nummer Another Time, Another Place. Het komt uit 1971.

Engelbert Humperdinck, artiestennaam van Arnold George Dorsey. Nou, hij werd omstreeks 1955 saxofonist in nachtclubs en later zanger. Hij trad 10 jaar op onder de naam Jerry Dorsey, maar om zijn succes te vergroten nam hij op een zeker moment de opvallendere naam Engelbert Humperdinck aan, ontleend aan de Duitse componist van de populaire opera Hansel und Gretel. De derde in deze drie luik is een van Jim Reeves, is uit 1960, gaat op het nummer You're Free to Go.

Zijn echte naam was James Travis Reeves. Nou, Jim Reeves was een van de eersten die met close talking microfoontechniek werkte. Iets wat zijn stem extra goed deed uitkomen. Ja, dat was een specialiteit in die tijd. Ja, daar had je natuurlijk weer een heel mooi schakelingetje voor. In die tijd met buizen. En daar kwam er een lekkere warme stem uit. Nou ja, ik zal alle drie nog even een keer opnoemen. De eerste was van The Searchers, So Far Away. De tweede was van Engelbert Humperdinck, Another Time, Another Place. En de derde was van, die we net hoorden, Jim Reeves, You're Free to Go. Nou, de oplossing, nee, dat staat eronder, dat gaan we nog maar even niet vertellen. Nee, ik heb nog geen goede antwoorden, dus we gaan lekker even door met muziek. Ik heb hier een oudje uit 1966 van Twice as Much. Het gaat om het nummer True Story.

Het Britse zangduo Twice as Much uit 1966. Het lied dat is geschreven door beide leden van het duo, Dave Skinner en André Roos. Het wordt volgens mij is die ook nog moeilijk, want ik zie allemaal dingetjes voorbij komen, maar er is nog niet een goed antwoord voorbij gekomen. Wat warme dingetjes, maar ook niet. Nou, ik zal even naar de hints kijken. De eerste tip die hier staat is niet voor iedereen weggelegd. Kijk maar even wat je ermee kan. Ik heb hier eentje van de Stylistics. Even kijken, 1975. Can give you anything but my love. Een beetje een prachtig plaatje uit de jaren 70.

Soulmuziek op de zaterdagavond. Dit waren de Stylistics. Ja, waren van die, was zo'n mannengroep. Die waren allemaal van die danspasjes. Dan moesten ze precies gelijk die pasjes doen. Ja, dat was in de tijd ja, een beetje een soort mode. Dat soort groepjes. En dan in de soulsfeer. Ja, even naar het Songfestival terug. Ik heb hier uit 1970 de winnares. En dat is, volgens mij was dat Ierland. Dana met All Kinds of Everything.

Het is een liefdesliedje waarin allerlei dingen worden opgesomd die doen denken aan een geliefde. Zoals sneeuwklokjes en narcissen, vlinders en bijen, zeilboten en vissers, zeemeeuwen en vliegtuigen, stadsgezichten en neonlichten, de vier seizoenen van het jaar en de dagen van de week. Dat alles onder de benaming All Kinds of Everything. En dat won de Ierse zangeres Dana. In 1970 won ze het Eurovisie Songfestival mee. Ik zal even een hint er nog bij pakken, want het schijnt toch wel een beetje moeilijk te wezen. Tip 2. Eén of meer keren per jaar. Dit zijn de Motions met het nummer Wasted Words.

Ja, maar prachtig plaat om te horen van Emotions, Wasted Words uit 1965. Ik zat even op appjes te kijken en er zijn twee goede antwoorden binnengekomen na de tip 2. Nou, dan kan ik tip 3 ook nog wel even zeggen. Dat is waar gaan we naartoe? Maar de oplossing was dus vakantie. En nou had ik van Henk het goede antwoord. En nou, een kleine minuut later kwamen Hans en Mieke ook met hetzelfde antwoord. Dus maar in ieder geval, jullie mogen allebei wel even een mooie plaat uitzoeken. Dan ga ik die wel draaien. En, nou, Pieter en Jacob, bedankt voor deze mooie drieluik. Want het was toch nog wel enigszins moeilijk. Maar de hints, die moesten het net even doen. Goed, bedankt ervoor. Nou, van de week, of Hemelvaartsdag, was op 192 TV de hele dag jaren 70. En, nou, daar heb ik een heleboel inspiratie ook op gedaan. Maar er kwamen een heleboel mooie nummers voorbij. En ja, ook deze van Boney M. Ja, die kan ik ook heel weinig draaien. Maar ik denk, ja, die kan ik toch ook wel eens een keer op de zaterdagavond draaien. Rivers of Babylon uit 1978.

prachtig nummer van Boney M, een dikke nummer 1 hit, ook hier in Nederland. Het betreft de Joden in ballingschap die aan de rivieren in Babel weemoedig terugdenken aan hun vaderland. Ja, kom afgeluid van Psalm 137 en 19. Ik zit even naar de tijd te kijken, maar de nieuwsman die staat klaar. Dus ik heb een leuke instrumentale opgezocht van Rogier van Otterlo. Komt uit de film Help.

0: Die de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weekend te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust toch nog in de politiek. Nee. Voor mij weer het vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
8: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie een jaar uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

Dave D, Dozy, Bicky, Mickey en Tits. En het nummer Dongfan uit 1969. Prachtige uuropener om mee te beginnen. Het eerste verzoekje van Hans en Mieke, die de drieluik goed hadden, is een toepasselijke plaat op die drieluik. Want het gaat om het nummer Holiday van de Bee Gees uit 1968.

Ja, geniet in dit nummer, Holiday. Ja, op vakantie geniet je natuurlijk ook altijd. Maar dan moet het wel mooi weer wezen. Maar prachtige keuze. Ja, Mieke had het goede antwoord gevonden. Dus dat moest ik er even bij zeggen. Henk had ook nog een verzoekje aangevraagd. In verband met dat hij ook de drieluik goed had. Gaat op het nummer van Emerson, Lake en Palmer. Lucky Man uit 1971.

Prachtig sound. Ja, het nummer bezorgde een doorbraak voor het gebruik van de moog. De moog heette dat. Het nummer gaat over een man die alles heeft wat zijn hartje begeert. Vervolgens ten strijde trekt en wordt doodgeschoten. Een nummer met een apart afloop. Maar in ieder geval over die moog gesproken. Nou, daar hebben ze heel wat uitgehaald. Vooral in het laatste stuk van deze single. En ja, er werd er een of andere grondtoon D ingezet. En ja, met een glijdcontrole. Nou ja, allemaal vreemde effecten kwamen eruit. Ja, tegenwoordig duwen ze dat in het chipje. Maar dit was een heel groot apparaat met allemaal buisjes erin en weet ik veel. Maar in ieder geval, ja, het werd veel gebruikt daarna. Oké, hier heb ik een nummer uit 1977. Komt van de Internationals. Het nummer heet Young and in Love.

plaatje kwam uit 1977, de Internationals. Ik kan daar helemaal niks van vinden, maar er schijnt nog een keer een Internationals geweest te zijn. Dat was een Belgische band, maar dat was in 1998. Dus ja, zover wil die hittijd misschien niet komen, dus dat gaat niet lukken. Maar dit was een echte Miami-plaat, laat ik het zo zeggen. Goed, nummer van de Creedence Clearwater Revival uit 1969, Proud Mary.

Proud Mary is een nummer van Creedence Clearwater Revival en uitgebracht in 1969. Het zou later in 1971 opnieuw een hit worden als cover door Ike en Tina Turner. Geruchten gaan dat de song over marihuana gaat, maar volgens John Fogerty, voorman van CCR en schrijver van het nummer, gaat het over een radarstoomboot die ergens in het diepe zuiden van Amerika de rivier afvaart. Proud Mary is de naam van de stoommachine op de radarboot Queen. Stoommachines kregen vaak namen en vandaar ook de zinsnede Proud Mary keeps on burning. Nou, dan weten we dat ook weer, want dat is voor mij ook een nieuws. Pieter Sarstedt, 1969, Where Do You Go To My Lovely?

Die accordeon geeft echt een mooi sfeertje aan dit nummer. Where Do You Go To My Lovely was dit uit 1969 van Pieter Sarstedt. Ik heb een nummer, dat heb ik van de week ook, kwam dat ook voorbij op tv. Ik denk, ja, dat is toch ook weer eens mooi om ook een keer te draaien. Dat was Shake met het nummer You Know I Love You, oftewel Serge Dutem. Was uit 1978.

Nou, ook zo'n zomersfeertje zit er aan dit plaatje. You Know I Love You, oftewel Tu Sais Je T'Aime van de groep Shake of zanger Shake. Wat het Songfestival betreft heb ik weer eentje uitgezocht. En dat is een van Severin. Komt uit 1971. Een bank, een abre, een ruw.

Een bank, een boom, een straat was het winnende lied van het Eurosong Festival 1971, geschreven door Jean-Pierre Boutaille en Iris Yves Desca en gezongen in het Frans door de Franse zangeres Séverine, die met dit nummer het Prinsdom Monaco vertegenwoordigde. Het nummer, de eerste en de enige dat Monaco gewonnen heeft, is een klassieke Franse ballade. De tekst concentreert zich op het verlies van de kindertijden op mensen die hun dromen volgen. De openingszinnen door het koor gezongen kunnen in feite worden vertaald als: we hebben allemaal een bank, een boom en een weg waar we onze dromen streelden in de tekorte kindertijd. Ja, daar zit wel wat in. Goed, nummertje van de Everly Brothers uit 1960, Caddy's Clown.

Een van de vele mooie nummers van de Everly Brothers. Dit was Cathy's Clown. En ja, je moet wel even wat in je speler doen, want anders komt er geen geluid uit. Maar ik heb hier eentje van de Hurts en dat gaat om het nummer From the Underworld uit 1977.

Ook weer zo'n plaat met een heel mooi verhaal. De tekst is gebaseerd op de legende van Orpheus en Eurydice. De nimf Eurydice, de geliefde van de zanger Orpheus, overlijdt. En Orpheus daalt af in de onderwereld om Hades, de god van het schimmenrijk, te bewegen. Zijn Eurydice terug te sturen naar de wereld der levenden. Hij krijgt zijn zin, maar hij mag Eurydice meenemen, mits hij niet naar haar omkijkt voor ze het zonlicht weer hebben bereikt. Ze zijn bijna aan het einde van de reis als hij zijn nieuwsgierigheid niet meer kan bedwingen en toch omkijkt. Nu is ze voor eeuwig voor hem verloren. Ja, trieste geschiedenis. Maar in ieder geval een leuk verhaaltje wat bij deze plaat van de Hurt hoort. Ik kreeg een verzoekje, even kijken, voor Mike Oldfield in Duels Jubileo, komt uit 1976.

0: een instrumentale versie van het Duitse traditionele kerstlied in Dulci Jubilo. Ja, we kennen natuurlijk Mike, dit was Mike Oldfield. En we kennen hem natuurlijk allemaal van Moonlight Shadow. De Hollies en het mooie nummer Sorry Suzanne.
1: Van 10 tot 12, Dikkie Denkers met de hit

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

Prachtig nummer van Aphrodite's Child, I Want to Live, uit 1969. Ja, inmiddels zijn we ook weer terug op RTV NOF. Bedankt voor de techniek. Technicus die zich zo heel snel even handelde. Nog eentje, en ja, dat doe ik met een bedankplaatje van de Scaffold. Thank you very much.

Ja, praatje wat. Ja, de jongens die bedankt al even voor mij. Maar ja, de lijn schijnt even weg te zijn geweest. Weet niet waar dat zat. Misschien ook wel bij het internet hier hoor. Maar ja, dat was ook heel vlot weer terug. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren en ja, de vele reacties die ik vanavond weer had. Ja, ik had het er weer druk mee. Nou, morgen ben ik er weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: woqs.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
3: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.